0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Op een golfbaan van Donald Trump in Los Angeles is een gewapende man opgepakt. Hij gedroeg zich verdacht en maakte foto's en video's van beveiligingssystemen. De man werd afgelopen zondag al opgepakt. Vanavond brengt president Trump een bezoek aan de golfbaan. Het hiphopkanaal 101 Bars van de NPO op YouTube ligt onder vuur omdat het oproept tot geweld, meldt de Telegraaf. Zo is er een filmpje te zien van een rapper verkleed als politieagent met een bivakmuts die zegt alleen op wapens te vertrouwen. De politie wil dat filmpje offline. Het kanaal heeft ruim 1 miljoen abonnees. Steeds meer bedrijven testen hun digitale veiligheid door vrijwillig cyberaanvallen op hun systemen uit te laten voeren, meldt het FD. De aanvallers gaan op dezelfde manier te werk als echte cybercriminelen. Op deze manier hopen ze zwaktes in het systeem te vinden. De meeste werknemers weten niet dat er een cyberaanval wordt uitgevoerd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht met minima rond een graad of 20. Overdag een mix van wolken en zon. Met 23 tot 28 graden is het iets minder warm dan de afgelopen dagen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen. Door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In het Zeeuwse plaatsje Sluis woedt een uitslaande brand in een leegstaand gebouw. De brand zorgt voor vliegvuur, waarbij vonken en brandende deeltjes door de lucht vliegen. De brandweer heeft daar een speciale ploeg op gezet, zodat er geen natuur in brand kan vliegen. Nederlanders zijn langer onderweg van en naar hun werk dan andere Europeanen, meldt de Telegraaf. Gemiddeld bijna een uur per dag. 1 op de 3 is zelfs langer dan een uur en een kwartier kwijt aan reizen. Alleen Belgen hebben een nog langere reistijd. Slovenen wonen dichtst bij hun werk, zij voorheen ze maar 33 minuten per dag. Flitspalen in Frankrijk worden regelmatig vernield. In 10 jaar tijd zijn bijna 50.000 palen ondergespoten met verf, kapotgeslagen of in brand gestoken, blijkt uit cijfers die het AD heeft opgevraagd. Een woordvoerder van de Franse ANWB zegt dat Fransen het gevoel hebben dat ze worden gebruikt als melkkoe. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship. U maakt ruimte voor mij.
0: Nieuwsradio.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Nog nooit zijn er zoveel meldingen bij de politie binnengekomen over nepagenten als in de eerste helft van dit jaar, meer dan 7000. Nepagenten gebruiken regelmatig babbeltrucs om geld, sieraden of bankpassen te stelen. De politie begint deze week met een waarschuwingscampagne. Als er nog meer natuurbranden op hetzelfde moment uitbreken, kunnen de veiligheidsregio's dat mogelijk niet meer aan, meldt de NOS. Volgens de overkoepelende Veiligheidsraad zijn er niet genoeg brandweermensen voor die speciaal opgeleid moeten zijn. En ook zijn er te weinig speciale brandweerauto's en andere spullen. Steeds meer mensen die hun huis willen verduurzamen krijgen te maken met misleiding, ziet vereniging Eigen Huis. Daarom openen zij een speciaal meldpunt. Huiseigenaren krijgen te maken met onduidelijke offertes, hoge aanbetalingen of worden onder druk gezet om snel te tekenen. Laat je niet opjagen, adviseert de club. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Het is woensdagochtend. De week is alweer bijna doormidden. Zo snel gaat het dan alweer. En we gaan zo meteen luisteren naar een overdenking van Willemijn Bijl van het Leger des Heils. En dat is een organisatie die ervoor staat om dingen samen te doen. Samen op te lossen. Samen staan we dan ook sterker. Dat is de titel van de overdenking die we zo meteen gaan horen. Eerst lezen we de dagtekst. Die staat vandaag in Matteüs 6, vers 21. Daar staat: waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

0: Marcel en Lydia Ziemer, je hoorde De Hemel Vertelt. De titel van de overdenking van vandaag deed me een beetje denken aan de Vriendenweek die we dit jaar hadden. Daar was de titel Samen komen we verder. Maar Samen staan we sterker heeft dezelfde lading. Samen is beter dan alleen. Een organisatie die daar ook heel erg in gelooft is het Leger des Heils. En namens het Leger des Heils horen we vandaag Willemijn Bel met een overdenking over samenwerken.
1: Ik neem je vandaag mee terug naar je kindertijd. Misschien herinner je je nog sport- en speldagen die werden georganiseerd door school of een buurtvereniging. In mijn basisschooljaren was er jaarlijks, zo vlak voor de zomervakantie, een sportdag. Ik herinner me het spel met de lange skilatten, waarbij we als groepje van 6 met z'n allen tegelijk 1 voet moesten verzetten om zo samen over een veld te lopen. Dat moest geregisseerd. Allemaal op hetzelfde moment dezelfde beweging maken om samen verder te komen. De tekst van vandaag herinnert me daaraan. Je kunt beter met z'n tweeën zijn dan alleen. Deze woorden raken aan iets dat iedereen herkent. Sommige dingen kun je niet alleen. Soms is dat praktisch. Een collega die op kantoor de klok verzet omdat hij of zij langer is dan jij en de klok zo kan bedienen. Soms is dat hulp. Je herinnert je misschien nog het beeld van koning Willem-Alexander die tijdens een 4 mei-herdenking toenmalig burgemeester Van der Laan een arm gaf om langs het monument op de Dam te lopen. Samen is beter dan alleen. Dat gaat over meer dan praktisch gemak. Het gaat over menselijke verbondenheid. We zijn als mensen gemaakt om in relatie met elkaar te leven. Dit principe gaat terug op het allereerste begin. In het Bijbelboek Genesis wordt verteld over de schepping. En daar staat geschreven: het is niet goed dat de mens alleen is. Wij zijn als mensen gemaakt om samen te leven. Misschien ken je het kinderliedje van Ellie en Rickert. Ik ben de hand en jij de voet. Wij zijn allebei nodig. Wat ik niet kan, kan jij juist goed. Niemand is overbodig. Een samenleving is samen leven. Misschien ken je de Engelse uitdrukking "It takes a village to raise a child." Een kind groeit op dankzij ouders, familie, vrienden, leraren en vul maar in wie betrokken is bij de opvoeding van een kind. Zet die mensen bij elkaar en dan ontstaat een gemeenschap van mensen die betrokken zijn bij een ander en soms ook bij elkaar. Op elkaar betrokken zijn is de moeite waard. Een werknemer functioneert beter in een goed team. Een buur voelt zich veiliger als er buurtgenoten zijn die hem of haar kennen. Een samenleving wordt sterker wanneer we elkaar zien, kennen en helpen. Prediker zegt niet dat alleen zijn onmogelijk is. In alle drukte van het dagelijks leven kan het ook heerlijk zijn om even alleen te zijn. Gewoon op jezelf, even je eigen ding kunnen doen. Maar samen maakt sterker. Wanneer je met een ander optrekt, bereik je meer dan alleen.

0: Michael W. Spitz en Audrey Assad. Je hoorde Turn Your Eyes Up on Jesus bij Grootnieuws Radio. We hoorden net in de overdenking van Willemijn Bijl dat hoe fijn het ook is om soms even alleen te zijn, het belangrijk is dat je samen bent, want samen staan we sterker. We gaan nu luisteren naar het tweede gedeelte van deze overdenking.
1: Samenwerken maakt lasten lichter. Juist ook bij moeilijke momenten in het leven. Als je, om wat voor reden dan ook, een moeilijk moment hebt, maakt het een wereld van verschil of er iemand is op wie je terug kan vallen. Iemand die iets voor je doet en daarmee zegt, ik ben er voor je. Dat kan een luisterend oor zijn of een simpel gebaar als iemand je een tissue geeft als je het even niet droog houdt. Of een warme maaltijd die voor je klaarstaat aan het eind van een lange dag. Misschien ken je het gezegde, wie één mens redt, redt een hele wereld. De gedachte daarachter is dat in ieder mens een wereld schuilgaat. Een wereld van dromen, ervaringen, herinneringen, zelfs een heel nageslacht. Door één leven te redden, red je niet alleen één persoon, maar ook generaties die erna zullen komen. Een klein gebaar maakt verschil. Een appje, als je het nodig hebt. Een bosje bloemen, zodat je weet dat iemand aan je denkt. Het maakt je duidelijk dat je gezien wordt. Dat iemand met je meeleeft, in mooie en moeilijke momenten. Dat is de kracht van menselijke verbondenheid. Het mooie daarvan is, het kost niets en iedereen kan het. Een glimlach als je langs iemand loopt. Een ander een mooie dag wensen als je hem of haar tegenkomt. Als je met het OV reist naar werk, zoals ik, ben je op vaste tijdstippen op het perron en in de trein. Daar kom je vaak dezelfde gezichten tegen. Mensen met wie ik in de trein zit, maar waarvan ik geen idee heb hoe ze heten, waar ze wonen of werken. We komen elkaar tegen, wachtend op dezelfde trein. Dan goeiemorgen zeggen of elkaar even helpen als dat nodig is, maakt verschil. Samenleven is niet altijd makkelijk, wel waardevol. Samen ben je sterker en kom je verder. Samen maakt het leven waardevol. Het maakt het leven krachtig en laat zien dat we ondanks verschillen aan elkaar gelijk zijn. Dat zou het nieuwe normaal moeten worden. Als we aan elkaar gelijk zijn, gelijkwaardig, dan zijn jij en ik aan elkaar verbonden. Samen maakt sterker en stimuleert wederkerigheid. Wanneer ik val, help jij mij overeind. En wanneer jij het nodig hebt, ben ik er voor jou. We mogen geven en ontvangen. Samenleven is een krachtig signaal van hoop. Successen mogen we delen, maar ook onze kwetsbare momenten. Daarin herkennen we het mens zijn bij elkaar. En dat leert ons, niemand is perfect. Hoe mooi de plaatjes op social media ook lijken, niemand is perfect. Iedereen kan wat hulp gebruiken. Daarmee vullen we elkaar aan en daarvan worden jij en ik allebei een mooier mens. Ik keer nog even terug naar het kinderliedje van Ellie en Rickert. Wat verderop in de tekst van het liedje staat, jij bent gemaakt om mee te spelen, te lachen en te huilen en alles mee te delen. Niemand is minder, niemand is meer. Als we kiezen voor een nieuw normaal waarin we met elkaar leven, hulp geven en ontvangen, bouwen we bruggen naar elkaar toe. Door je te verbinden met een ander, kom je ook zelf tot bloei. Daarmee verander je niet alleen jezelf of een ander, maar een hele wereld. En dat begint in het kleine. Wie één leven redt, redt een hele wereld. En dat begint in het kleine. Wie één leven redt, redt een hele wereld. Ik daag je uit om er vandaag mee te beginnen. En wens je met woorden van pastor en dichter Andries Schoofaard toe dat jouw leven een ander tot zegen zal zijn. Je ogen met mildheid kijken. Je handen open zijn en opbouwen. Je luistert tot in het zwijgen. Je woorden oprecht zijn. En dat je in hart en nieren bewogen bent met de mensen op jouw weg.

Helemaal in het thema van de overdenking van vandaag. Een prachtig duet. Samen staan ze sterker. Brooke Littlewood en Brandon Lake. Je hoorde Honey in the Rock bij Levenswoorden. Het is bijna 6 uur. Zometeen de nieuwe morgen met Lucas Kramer. Naar muziek van Martijn Buwalda.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!

0: net zo makkelijk retour.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Thijs en Jorieke,
3: live.
4: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
3: Over het thema Weerbaar in de onrust.
4: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusseldorp voor de diepgang.
5: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
4: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
6: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
5: Tot dan!
7: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
9: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 6 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het blussen van de bosbrand in Limburg gaat zoals gehoopt, zegt de veiligheidsregio. De brand is binnen de aangelegde stoplijnen gebleven. Toch is de brand nog niet onder controle. Gisteravond werd duidelijk dat er alleen vanaf de paden geblust mag worden, omdat er mogelijk nog bommen uit de Tweede Wereldoorlog in het bos liggen. Nederlanders zijn langer onderweg naar hun werk dan andere Europeanen. Bijna een uur per dag, meldt de Telegraaf. Het Europese gemiddelde ligt op 50 minuten. Alleen de Belgen zijn nog langer aan het forensen. Slovenen hebben de minste reistijd van Europa, gemiddeld slechts 33 minuten. Nog nooit zijn er zoveel meldingen bij de politie binnengekomen over nepagenten als in de eerste helft van dit jaar. Meer dan 7000. Nepagenten gebruiken regelmatig babbeltrucs om geld, sieraden of bankpassen te stelen. De politie begint deze week met een waarschuwingscampagne. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. Er staat maar één file op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen Soesterberg en Amersfoort. 20 minuten vertraging. Wat komt door opruimwerkzaamheden? Daar ligt glas op de weg. Er zijn twee rijstroken dicht.
15: Goedemorgen, 1 minuut over 6 is het. Waar gaan we zo meteen mee beginnen? Met welk lied? Wat wil je graag horen zo meteen in de nieuwe morgen? Ik heb een plekje vrij op de playlist en die mag jij gaan invullen. App even titel en artiest. En wie weet is dat lied dan zo meteen te horen hier bij Grootnieuws Radio. En sowieso hoor je zo meteen voor King & Country.
16: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
17: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
18: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
20: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
21: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app.
11: De nieuwe morgen.
0: met Lucas Kramer.
2: Het christelijke radiostation.
8: Goedemorgen, Lucas.

Ja, we tellen de nachtjes slapen af. Nog 22 nachtjes slapen en dan staat deze weergaloze band op het podium van Rotterdam Ahoy. En dat gegeven, dat vult ons met joy. Je hoorde voor King & Country in de nieuwe morgen van woensdagochtend 5 augustus 2026. Ik zeg een hele goede morgen. Ja, het wordt vandaag een minder warme dag dan afgelopen dagen. En daar ben ik eigenlijk best wel stiekem blij mee. Het wordt tussen de 22 en 29 graden. Ja, en dat in deze zomertijd, in deze vakantietijd. En dat is echt prima de tijd om even niet zo snel door te lopen. Niet zoveel te haasten, gewoon even kalm aan. Het is vakantietijd. Ja, je kan bijvoorbeeld even stilstaan bij kunst in een museum of kunst op straat. Nou, het RD schrijft over een kunstwerk bij de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam. Want daar ligt op een bankje een dakloze Jezus. Ja, het is een in brons gegoten beeld. Ja, en op dat bankje is dan nog precies één plekje over voor één persoon om even te zitten, te mediteren of te bidden. Nou, kunst, dat begrijp je misschien niet altijd direct. De boodschap is niet altijd gelijk duidelijk. Het bordje erbij geeft wel wat duidelijkheid. En zeker als je wat bijbelkennis hebt. Daar staat, ik was verlaten en jullie kwamen naar mij toe. Ja, en als je dat dan leest, dan houdt het eigenlijk meteen een spiegel voor. Ja, hoe ga ik om met mensen in de verdrukking? Mensen die bijvoorbeeld dakloos zijn. Ja, wat je voor hen doet, dat doe je eigenlijk voor Jezus. Nou, een mooie uitdaging om deze zomer eens wat langer stil te staan bij kunst. Want er zit altijd wel een mooie boodschap in. Hey, we gaan er deze woensdagochtend een mooie ochtend van maken. Tot 9 uur en daarna ook zeker hoor, bij Daan en Eunice. In de Nieuwe Morgen spelen we de Groningen Radio Bijbelquiz. De overdenkingen die komen van Kees Posma. We gaan even langs op vakantiepark De Bettelt, waar Christian Tan deze week spreekt. Ja, en ik vertel je wat opvalt deze ochtend in de christelijke media. Ja, en natuurlijk muziek deze ochtend. Ik kreeg een prachtige verzoekplaat, aangedragen door Jaco. En hij wil graag Psalm 25 horen. Ja, en dat is een gebed. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. We bidden het mee, samen met de Psalm Project en Arie en Vink.

0: Nou, modern en toch heel herkenbaar, zegt Jaco over deze psalm. Ja, het is een moderne melodie. En ja, grotendeels volgens mij ook de woorden uit de oude psalmberijming. Misschien heb je die nog wel gezongen in de kerk. Of zingen die nog steeds, dat kan natuurlijk ook. Ja, goedemorgen, het is 6:15 op deze woensdag. We gaan ook weer een lijst met wakkere mensen samenstellen. Je mag je daarvoor melden, als je al wakker bent tenminste, of enigszins aanspreekbaar of in staat om een appje te sturen. Want dat mag je even doen, een appje sturen met je naam. En ja, waarom je eigenlijk al zo vroeg wakker bent, ben heel benieuwd. Laat het even weten via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Nou, Kees heeft dat gedaan vanuit zijn vrachtwagen. Hij zegt, goedemorgen Lucas, vandaag op weg naar Niekerk. Ik denk mijn kerk. Een goede en gezegende uitzending toegewenst. Dankjewel, Kees. Goeie reis. Jaco en Paddy zijn er ook weer bij. Ze rijden door Normandië in een grote gele vrachtwagen. Ja, om winkels te bevoorraden met kleding. Nou, als je een grote gele vrachtwagen in Normandië ziet, even zwaaien en even checken. Luister zo Grootnieuws Radio en hoe hard staat de radio aan bij ze. En Jan die start de dag op in de sportschool en zegt iedereen een hele fijne dag gewenst. Nou, succes in de gewichten en op de fiets. En ja, wat voor apparaten staan er nog meer in de sportschool? Nou, hoe dan ook. Succes, Jan.
1: De dagtekst.
0: Ja, die komt vandaag uit het evangelie naar de beschrijving van Matthäus. Matthäus 6, vers 21. Ja, een kort maar krachtige tekst. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Dus waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. De dagtekst van vandaag uit Matthäus 6, vers 21.

Long Way bij Grootnieuws Radio. Ja, wat vind je in een sportschool? Nou, het ontbreken van een antwoord erop, dat vraagt gelijk hoe lang het geleden is dat ik in een sportschool ben geweest. Nou, Jan die helpt nog even. Je vindt er een step, een crosstrainer. Nou, ga zo maar door. Nou, succes Jan en alle andere mensen die ook zo vroeg in de sportschool zitten. Nou, Jan die zat al op de lijst met wakkere mensen. Nachten die gaan we ook toevoegen. Hij heeft een korte nacht gehad, maar de radio staat weer aan. Remco meldt zich ook deze ochtend. En Marianne is onderweg naar het ziekenhuis voor een dagdienst. Succes met werken vandaag, Marianne. Ja, Lydia is klaar wakker. En dat komt ook een beetje door voor King & Country. Ja, dat nummer Joy, dat draaide ik aan het begin van dit uur. Ja, en Lydia zegt, ja, dan kan ik echt niet stil blijven zitten. Nou, dat heb ik ook, Lydia. Ben benieuwd trouwens, Lydia, of je ook naar het concert gaat over 22 nachtjes. Nou, laat even weten via de WhatsApp. Ja, en ook een leuke appje vanuit Amerika. Martine, die woont er al 6 jaar. Ja, en voor haar is het nu geen ochtend, maar avond. En ze luistert graag naar Grootnieuws Radio vanuit Californië. Ja, haar man komt uit Amerika. Zij dus Nederlands en gevestigd dus in de Verenigde Staten in Californië. Nou, leuk. Dan wordt het eigenlijk een soort avondshow. De nieuwe avond, zullen we het dan zo noemen? Als je een suggestie hebt, laat het maar even weten. Zometeen is het tijd voor het nieuws van 6:30 in de ochtend dus in Nederland. Muziek komt er ook aan van Eline, Ik zal van me houden. En dit is muziek van Thea.

0: Eline en ik zal van me houden. En daarvoor Thea en Gonna Be Good. Het is 6:58 op deze woensdagochtend. En hier is Frans van der Beek met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Het bestrijden van de bosbrand bij het Limburgse Venraai ging vannacht naar wens, zegt de veiligheidsregio. Die heeft er grip op, maar houdt wel rekening met onzekere factoren, als hitte of een plotseling draaiende wind. Nog nooit kwamen er zoveel meldingen over nepagenten. In het eerste halfjaar waren het er dik 7000. Nepagenten bellen bij iemand aan en proberen met babbeltrucs geld of bankpassen mee te krijgen. FIFA-baas Gianni Infantino houdt vandaag in Marokko crisisoverleg met de top van de voetbalbond, zeggen Britse media. Waar ze over praten is niet bekend, maar Infantino's plan om het WK commerciëler te maken viel slecht.
2: Groot nieuws update.
0: En 14 nieuwe gemeenten zijn onder extra toezicht geplaatst omdat ze te weinig asielopvang regelen. Dat meldt het Nederlands Dagblad. Ja, op die lijst staat ook de gemeente Oldebroek. Maar verantwoordelijk wethouder Tom de Nooijer weigert mee te werken aan de spreidingswet. Hij won juist in Oldebroek de gemeenteraadsverkiezingen met de campagne tegen asielopvang en de spreidingswet. Ja, die wet zegt dat alle gemeenten in Nederland wettelijk verplicht een bepaald aantal asielzoekers moeten opnemen. Nou, laatst was wethouder de Nooijer nog te gast in de podcast Groot Nieuws van de Week. Te vinden via je app en ook via onze website. Ja, en gaat bij jou op vakantie een krat met boeken mee of toch een compacte e-reader? Nou, opvallend nieuws uit het RD. De lezer blijft trouw aan het papieren boek. Ja, de e-books zijn goed voor 6% van de totale boekenomzet. Een stuk kleiner dan de omzet die gehaald wordt met papieren boeken. Ja, de beleving blijft doorslaggevend. Lezers waarderen het omslaan van pagina's en zelfs de geur van papier. Ja, en Palestijnse gevangenen die vastgezet worden in een gevangenis omringd door krokodillen. Ja, het klinkt als een grap, ja, toch is het een serieus plan van de Israëlische regering. Het Nederlands Dagblad schrijft daarover. Rond de Ketziot-gevangenis in de Negev-woestijn wordt een gracht gegraven, ja, waarin de dodelijke reptielen gehouden kunnen worden. Nou, of het allemaal nog doorgaat, is de vraag. Een dierenrechtenorganisatie heeft bezwaar gemaakt en de rechter heeft nu het plan opgeschort. Ja, en als ik zeg priesterboordje, ja, dan denk je misschien dat is iets typisch Rooms-Katholiek. Want priesters en pastoors die dragen zo'n boordje. Maar opvallend is dat de bedenker van dat priesterboordje een protestants predikant was. Daar schrijft Trouw over. In 1865 ontwierp Donald MacLeod het witte boordje als vervanging van de witte stropdas. En die is ook een stuk praktischer in gebruik. Nou, in protestantse kringen is het niet heel gebruikelijk om zo'n boordje te dragen. Het gebeurt wel. In de Rooms-Katholieke Kerk is het sinds 1989 verplicht voor de geestelijkheid. En dan het Grootnieuws Radio weerbericht van Bijenradar. Vandaag een mix van zon en stapelwolken. In het oosten vanmiddag kans op een regenbui. Ja, het wordt minder warm dan de afgelopen dagen. Zo'n 22 graden in het Waddengebied tot 29 graden in het oosten en zuidoosten van het land.
3: Lucas Kramer.
0: Ja, zometeen gaan we lezen uit de Bijbel. Vandaag uit Lucas hoofdstuk 20. Muziek komt eraan van Jesus Culture met Chris Quilala. En dit is Josh Baldwin, A Made for More.
2: De Nieuwe Morgen.

Ja, je kan je tong breken over de naam van deze aanbiddingsleider. Chris Kilala heet hij, samen met Jesus Culture. En hij zingt, ja, your love is fierce. Gods liefde is hevig. Ja, we gaan wat mensen op de lijst met wakkere mensen zetten. Onder andere Piet en Ineke mogen we toevoegen. En ook Johan zetten we erop. Ja, met de vrachtwagen is hij deze ochtend onderweg voor een rondje Westland. En ook mooi, Johan rijdt zo zuinig mogelijk met zijn vrachtwagen. En bij het lossen ook nog even wat zwerfvuil opruimen uit respect voor Gods schepping. Nou, mooi dat je dat doet, Johan. Zometeen gaan we uit de Bijbel lezen. En vandaag is een stuk uit Lucas hoofdstuk 20 aan de beurt. En daar horen we een gelijkenis van Jezus. Ja, over een wijngaardenier die zijn wijngaard verpachtte aan wijnbouwers. Je hoort er zometeen meer over. Na muziek van Reijer Kees Krijenoord en Amanda Lok. Toon ons uw glorie. Zo.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Lucas 20, vers 1 tot 18 uit de Basisbijbel. Steeds gaf Jezus les in de tempel en vertelde het goede nieuws. Op een van die dagen kwamen ook de leiders van de priesters, de wetgeleerden en de leiders van het volk erbij staan. Ze zeiden tegen hem: "Waarom denkt u dat u deze dingen mag doen en wie heeft gezegd dat u dit moet doen?" Hij antwoordde: "Ik heb ook een vraag. Johannes de Doper doopte de mensen. Zeg mij, moest hij dat van God doen of heeft hij dat zelf bedacht?" Ze overlegden met elkaar. "Als we zeggen dat hij dat van God moest doen, zal hij zeggen: 'Waarom hebben jullie hem dan niet geloofd?' Maar als we zeggen dat hij het zelf had bedacht, zullen de mensen ons met stenen doodgooien, want zij geloven dat Johannes een profeet was." En ze antwoordden Jezus dat ze niet wisten waarom Johannes doopte. Jezus antwoordde: "Dan zeg ik jullie ook niet waarom ik deze dingen mag doen." Het verhaal van de wijngaard. Toen vertelde Jezus de mensen iets in de vorm van een verhaal. Hij zei: "Iemand plantte een wijngaard. Daarna verhuurde hij die aan wijnboeren en ging voor lange tijd naar het buitenland. Toen het tijd was voor de druivenoogst, stuurde hij een dienaar naar die wijnboeren. Hij moest het deel van de druivenoogst ophalen dat voor zijn heer was. Maar de wijnboeren sloegen de dienaar en joegen hem met lege handen weg. Toen stuurde de eigenaar een andere dienaar. Ze sloegen die ook, scholden hem uit en joegen hem met lege handen weg. De eigenaar stuurde een derde dienaar. Ze mishandelden hem en gooiden hem de wijngaard uit. Toen zei de eigenaar van de wijngaard: 'Wat moet ik doen? Ik zal mijn zoon sturen, van wie ik heel veel houd. Misschien zullen ze hem wel met rust laten.' Maar toen de wijnboeren de zoon zagen, overlegden ze met elkaar: 'Dit is de man die later de wijngaard zal erven. Laten we hem doden, dan is de wijngaard van ons.' En ze gooiden hem de wijngaard uit en doden hem. Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu met hen doen? Hij zal komen en die wijnboeren doden. Daarna zal hij de wijngaard aan andere wijnboeren geven." Toen de leiders van de priesters en de wetgeleerden dat hoorden, zeiden ze: "Dat nooit." Maar Jezus keek hen aan en zei: "Wat betekent het dan dat er in de boeken staat: 'De steen die de bouwers niet goed genoeg vonden, is de belangrijkste bouwsteen van het gebouw geworden'? En iedereen die over die steen valt, zal worden verpletterd, en iedereen op wie die steen valt, zal worden verbrijzeld." De wetgeleerden en de leiders van de priesters hadden hem wel gelijk willen vermoorden, want ze begrepen dat dit verhaal over hen ging, maar ze durfden niet, want ze waren bang voor de mensen.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

Jordan, Sincere to Save My Life. Ja, ondertussen is het een bijzondere gewaarwording in Amersfoort bij Sabine thuis. Ja, ze heeft een heel stel oppashonden. Ze stuurt even een foto door. Echt allemaal hele mooie, lieve honden. En ja, zometeen naar het bos mogen ze allemaal uitgelaten worden. Nou, heel veel succes daarbij, Sabine, met de oppashonden deze ochtend. Zometeen horen we Frans van der Beek en het nieuws van 7 uur. En het is muziek van Meredith Andrews, Sarah Reeves en Chris McLarney. Dit is Make Room in de Nieuwe Morgen.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
6: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 7 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De bestrijding van de grote natuurbrand bij het Limburgse Venray ging vannacht zoals gehoopt. Het vuur bleef binnen de stoplijnen, maar we blijven alert op onzekerheden. Zo kan de wind aantrekken of draaien, zegt de veiligheidsregio. Nu het licht is, kunnen straks ook de Chinook-blushelikopters weer de lucht in. Bij de politie krijgen ze een recordaantal meldingen over nepagenten binnen. In de eerste 6 maanden waren het er ruim 7000. Nepagenten bellen bij iemand aan en proberen met handige praatjes geld of bankpassen los te krijgen. Om mensen te waarschuwen begint deze week een campagne in de wachtkamer van huisartsen. Er zijn steeds meer fastfoodzaken zoals snackbars, broodjeszaken en ijssalons. Het CBS telt er ruim 19.000, dat is 2 keer zoveel als 20 jaar geleden. Die verdubbeling komt doordat we meer buiten de deur zijn gaan eten. Aan de kust en op toeristische plekken vind je de meeste fastfoodzaken. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Er staat maar 1 file op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen Soesterberg en Amersfoort. 20 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Daar ligt glas op de weg. Er zijn 2 rijstroken dicht.
14: Ja, lekker doorrijden dus deze woensdagochtend. Het is 3,5 minuten over 7. Ja, zometeen gaan we onze campingtour weer voortzetten eigenlijk. We gaan naar de Achterhoek toe. En je hoort zometeen deze van Nicole Simullen.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
16: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
17: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.

0: of doneer.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: De Nieuwe Morgen.
4: Met Lucas Kramer.
3: Het christelijke radiostation.

Het is een bekende uitspraak uit het Bijbelboek Job. En het komt ook terug in verschillende liedjes. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Nou, onder andere in deze dus van Nicole C. Mullen. Je hoorde Redeemer. Een hele goede morgen. 7:11 is het. Op woensdag 5 augustus. Goedemorgen. De Nieuwe Morgen is dit. De ochtendshow van Groot Nieuws Radio. Ja, waar we deze week een tour eigenlijk aan het maken zijn langs Nederlandse campings en vakantieparken. En zo waren we al op de Heart to Heart Zomerweek, die nog steeds bezig is trouwens. Gisteren waren we op een camping in Kuinderen. En zometeen gaan we afreizen naar de Achterhoek. Een vakantiepark waar jij misschien ook wel eens geweest bent, namelijk de Battled. Nou, ik was er een paar weken geleden heel even en toen was het al één groot feest daar. En deze week zal dat niet minder zijn.

0: Want deze week is de spreker Christian Tan. En hij mag de vakantievierders inspireren met een woord uit de Bijbel. Nou, hij heeft gekozen voor een best wel opvallend en gedurfd thema. En wat dat thema is, dat ga je zo meteen horen.
1: De dagtekst.
0: Eerste dagtekst van vandaag, Mattheüs 6, vers 21. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. De dagtekst uit Mattheüs 6, het 21ste vers. En die tekst vind je ook op grootnieuwsradio.nl. En hier is Dien.

0: mooi gebed deze ochtend. Dat alleen Jezus in mij en in jou zal wonen en zijn geest mag stromen. Je hoort het Dien en Armen naar omhoog. Maakt het 7:15. Ja, het is één grote bruisende bende op vakantiepark De Bettelt elke zomer. Veel christenen die gaan naar de Achterhoek toe, ja, om daar vakantie te vieren. En dat doen ze niet alleen op een campingstoel en een boek en een verkoelend drankje binnen handbereik, maar ook met inspiratie. De hele zomer worden er sprekers ingevlogen om het vakantievierende volk, ja, geestelijke verdieping te bieden. En spreker op De Bettelt bij de volwassenen deze week is Christian Tan, bestuurslid ook bij de koepel van Pinkster en Evangelie Gemeentes. Ja, en Christian komt al minstens 20 zomers lang op De Bettelt. Christian, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, De Bettelt is echt een begrip in christelijk Nederland. Een van de christelijke vakantieparken die ons land rijk is. Ja, jij bent er, Christian. Vertel eens even, hoe is de sfeer daar, ja, op dit vroege tijdstip?
1: Nu is het nog heel rustig. Dus het is ook even een plekje waar ik kan bellen zonder iemand te maken. Maar het is zijn de topweken, dus midden in de vakantie. Heel, heel gezellig, heel goede sfeer. Veel gezinnen, kinderen, tieners, die hun ouders vaak meeslepen. Mijn moeder weer naar De Bettelt. Er gewoon veel blijdschap. Eigenlijk geen wanklank wat mij betreft.
0: Ja. Kijk, de sfeer die zit er goed in. Je komt dus echt al heel erg lang, al meer dan 20 zomers lang op De Bettelt. Ik vraag me af, wordt het nooit saai en voorspelbaar, Christian, als je er zomer na zomer komt?
1: Sommige dingen die krijg je wel onder de knie, hoe dingen werken. Dat is wel fijn, maar nee, het is altijd anders. Het zijn altijd andere mensen. Er gebeurt altijd wat nieuws. Dus nee, wat mij betreft kunnen we nog wel 20 aan vast.
0: Ja. Oké. Mooi zeg. Je mag deze week de volwassenen meenemen de Bijbel in. Je hebt gebeden ook om het thema van waar mag ik het deze week dan over hebben met De Bettelt gasten. En dat werd een best wel spannend thema, Christian. Wat werd het?
1: Zoals jullie snappen, als het niet in beweging komt, dan hou je echt van het werk van de Heilige Geest. Maar ik heb gekozen deze week voor wat drie vierkens spreken over charismatisch of charismagisch.
0: Ja, charismatisch of charismagisch.
1: Wat er soms... het werk van de Heilige Geest toch bijna een beetje magisch kunnen gaan bekijken. Van ja, je moet wel precies de juiste systemen, formules, volgordes doen. Want anders dan snapt God het misschien niet. En dan hebben we vaak toch wel een beetje te ingewikkeld over. Gewoon de verkeerde dingen prioriteit geven. Ja. Ik denk dat het leek me wel goed om eventjes een aantal dingen daarvan aan te spreken. Juist omdat ik zoveel hou van het echte werk van de Heilige Geest. Ik geloof dat er zoveel kracht in zit.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk van het werk van de Heilige Geest wordt soms misschien iets te magisch gemaakt met allerlei formules en doe dit, doe dat en dan werkt de Heilige Geest. Hoe zie je dat dan gebeuren in christelijk Nederland?
1: Ja, kijk, soms vergeten we dat God veel meer persoon is dan wij. En lijkt het alsof je moet wel de juiste prompt intikken bij ChatGPT. En anders dan snapt hij het niet, dan krijg je een verkeerd antwoord. Dat is soms ook zo behandeld. Wil je gebed voortkrijgen? Nou, je moet stap 1, stap 2, stap 3, stap 4. Terwijl, we zeggen altijd, tenminste ik hoop dat we dat zeggen, we hebben een relatie en geen religie. Maar vaak in de praktijk kan het gewoon wel weer een nieuwe religie worden. Dat we gewoon denken in God als een soort machine. Van als je niet op de juiste knopjes drukt, dan werkt het niet. En wat ik ook aanspreek is toch een stuk goed bedoelde imitatie van het werk van de Heilige Geest. Dat we dat ook mogen onderscheiden. Dat er vaak mensen zijn die we hebben zelf ook wel wat mee gedaan. Van je wil zo graag dat die gebeurt. En in plaats van dat je water op het altaar gooit zoals Elia deed. Om zeker te weten dat het echt God is, denken we, we moeten een beetje meewerken. En een beetje dingen wat overdrijven, dingen wat opkloppen. Juist omdat we het zo graag willen. En ik denk ook, het is goed om daar gewoon eerlijk over te zijn. Jongens, God is machtig genoeg om echte wonderen te doen. En daar hebben we heel, heel veel van gezien. Maar laten we ook daarin zuiver blijven. Want we krappen ook toch heel veel mensen wel af op op überhaupt het charismatische, maar ook misschien wel op het geloof als geheel. Als er gewoon veel de dingen niet authentiek zijn.
2: Ja.
1: Dus ik denk dat het goed. Ja, ik merk dat het heel goed valt. Omdat het heel veel goede gesprekken, heel veel honger. Ja, echte honger en daar meer van God oplevert.
0: Ja, ja. Nou, je wil eigenlijk dat de bezoekers op de Battle en wij ook nu luisteren naar Gronings Radio, dat we weer een hernieuwde kennismaking krijgen met de Heilige Geest. En de geest weer gaan zien zoals hij werkt. En niet als een systeem, maar als een persoon. Supermooi thema. Ik vraag me ook af, staan mensen er voor open in hun vakantie voor een stuk geloofsverdieping? Want ik kan me ook voorstellen van eindelijk vakantie, even rust, even die hersens niet laten draaien. Maar staan mensen open voor geloofsverdieping deze week?
1: Ja, zeker wel. Nee, dat selecteert zichzelf ook uit. Hè. Ze weten waar ze voor komen. Ze weten wat hier aan de hand is op het park. Dus het zijn vaak mensen die het ook echt graag wel opzoeken. En ik kan me voorstellen, er zijn ook gasten die echt gewoon een jaartje even gewoon een strandvakantie willen. En maar als ze hier komen, dan weten ze wat ze krijgen. En dan verlangen ze het ook naar. Ja hoor, dus dat komt helemaal goed.
0: Gelukkig. Hey, tot slot, Christiaan, zo'n week spreken op de Battle. Komt er ook nog iets voor jou terecht van vakantie vieren? Of is het vooral ook hard werken voor jou?
1: Nou, voor mijn kids, voor onze kinderen is het vakantie. En het is fijn om natuurlijk eventjes eruit te zijn. Maar nee, het is vooral eigenlijk misschien wel dubbel zo hard werken als een normale week. Maar dat doen we met heel veel vreugde. Want de resultaten die we zien veranderen levens, dat. Daar doen we het voor.
0: Nou, supermooi. Nou, nog de hele week spreek je op de Battle. Christiaan Tan, dankjewel. En een hele gezegende week daartoe gewenst in de Achterhoek. Dankjewel, Christiaan.
1: Yes, dankjewel.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open. De open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app. Vertel

0: Irma, die in de nieuwe morgen. En vertel me daarvoor met Mar en Your Love Defends Me. Maakt het bijna 7:58. En hier zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws met Frans van der Beek.
1: De brandweer is vannacht druk geweest met de grote bosbrand bij Vendraai. Het blussen mag alleen vanaf de paden. In het gebied ligt munitie uit de Tweede Wereldoorlog. En dat levert extra risico op. Op steeds meer plekken in Nederland kun je een hamburger, een broodje of een ijsje halen. Het aantal fastfoodzaken is volgens het CBS in 20 jaar tijd bijna verdubbeld tot 19.000. Rusland heeft vannacht opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev en omgeving aangevallen. En daarbij zijn 15 doden gevallen. De laatste tijd zetten de Russen vooral lange afstandsraketten in voor hun aanvallen.
2: Groot nieuws update.
0: En 14 nieuwe gemeenten zijn onder extra toezicht geplaatst omdat ze te weinig asielopvang regelen. Dat meldt het Nederlands Dagblad. Nou, op die lijst staat ook de gemeente Oldebroek. Maar verantwoordelijk wethouder Tom de Nooyer weigert mee te werken aan de spreidingswet. Hij won juist in Oldebroek de gemeenteraadsverkiezingen met de campagne tegen asielopvang en de spreidingswet. Nou, die wet zegt dat alle gemeenten wettelijk verplicht een bepaald aantal asielzoekers moeten opnemen. Laatst was wethouder de Nooyer nog te gast in podcast Groot Nieuws van de Week. En die is te vinden en te luisteren via onze website. Ja, en gaat bij jou op vakantie een krat met boeken mee of toch een compacte e-reader? Nou, opvallend nieuws uit het RD. De lezer blijft trouw aan het papieren boek. Ja, de e-books zijn goed voor 6% van de totale boekenomzet. Een stuk kleiner dan de omzet die gehaald wordt met papieren boeken. De beleving blijft doorslaggevend. Lezers waarderen het omslaan van pagina's en zelfs de geur van papier. Ja, en Palestijnse gevangenen die vastgezet worden in een gevangenis, omringd door krokodillen. Ja, dat klinkt als een grap, maar toch is het een serieus plan van de Israëlische regering. Het Nederlands Dagblad schrijft erover. Rond de Ketziot-gevangenis in de Negev-woestijn wordt een gracht gegraven waarin de dodelijke reptielen gehouden kunnen worden. Nou, of het allemaal doorgaat, is de vraag. Een dierenrechtenorganisatie heeft bezwaar gemaakt en de rechter heeft het plan nu opgeschort. Ja, en een bijzonder voetbalverhaal, want de club Fortuna Sittard heeft een nieuw uitshirt waarop de katholieke heilige Rosa van Lima te zien is, schrijft het ND. Deze gelovige speelt een belangrijke rol in de Limburgse stad. Op haar voorspraak werd in de 17e eeuw gebeden toen een ziektegolf door de stad trok. Nou, die ziekte trok weg en daarop werd Rosa van Lima uitgeroepen tot stadspatrones van Sittard. En werd ze ook heilig verklaard. Nou, Fortuna Sittard is niet de enige voetbalclub die iets heeft met geloof. Onlangs gingen de spelers en de staf van FC Den Bosch langs de Sint-Janskathedraal in Den Bosch dus voor hun zegen. En dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag een mix van zon en stapelwolken. In het oosten vanmiddag kans op een regenbui. En het wordt vandaag minder warm dan de afgelopen dagen. Zo'n 22 graden in het Waddengebied tot 29 graden in het oosten en zuidoosten van het land.
3: Lucas Kramer.
0: En zometeen horen we de overdenking. Vandaag door Kees Posma. Muziek komt eraan van Zero Worship. En dit is Stuart Townend. En In Christ Alone.
2: De Nieuwe Morgen.

Wat heb ik u toch lief. Een bijzondere samenwerking van Zira Worship met Javed en Sifra Beck samen met Christian Verwoerd. Je hoorde een simpel liefdeslied. En dat lied werd opgenomen op de Zira Worship conferentie. Ja, en over ruim 2 weken dan is het Zira Worship festival aan de beurt. Wordt in band gehouden met onder andere 50 uur non-stop worship. Gaat dag en nacht door. Wordt een mooie conferentie, of een mooi festival moet ik zeggen. Dus over 2 weken in de Flevopolder. En zometeen de overdenking van Kees Posma. En hij heeft het zometeen over Jezus die de voeten wast. Zometeen meer daarover. Na Chris Tomlin en Holy is the Lord.

0: Heilig is de Heer. Een lied van Chris Tomlin, Holy is the Lord. Maakt het 10 minuten voor 8 op deze woensdagochtend. En wij gaan luisteren naar De Overdenking. Hier is Kees Posma.
1: De nacht is soms mijn vriend, maar vaker mijn vijand. Doorslapen is niet echt mijn ding. Zeker niet wanneer ik nog een appeltje met iemand te schillen heb. En die fruitmand, die ligt soms boordevol. Je sterkte kan ook je zwakte zijn. Gemeenteleden hebben vroeger wel eens gezegd: ik kan op verschillende manieren proberen iets duidelijk te maken, maar Kees heeft altijd een weerwoord. Vroeger vond ik dat iets stoers hebben, in de trant van: mij krijg je er niet onder. Tegenwoordig zie ik meer in dan ooit dat spreken zilver is en zwijgen goud. In elke vereniging, en ja mensen, ook in elke kerk, zijn er een paar mensen voor wie je net even iets moeilijker affectie kunt opbrengen dan voor anderen. Genadetrainers noem ik ze. Je gedachten over hen zeggen helaas vaak meer over je eigen kinderlijkheid en tekortkomingen dan over hen. Jezus is compleet anders. Voor hem op tafel stonden het lam, de ongezuurde broden, de wijn en de kruiden. Vertrouwd, zoals hij en zijn vrienden dat kenden uit hun jeugd. De zon ging onder. Het was een lange dag geweest. De sfeer werd ongemakkelijk. Er was namelijk nog niemand opgestaan om de voeten van de gasten te wassen. De kruik en de bak stonden onaangeroerd naast de deur. De doek, die lag erbij. De wandeling vanaf Betanië was pittig geweest. Zweet en stof zouden zich straks gewonnen moeten geven. Maar wie zou ze te lijf gaan? Het was Jezus zelf die opstond. De handdoek ter hand nam en op zijn knieën zittend de tafel langs ging. Dat stuitte hier en daar nogal op protest. Maar de meester is duidelijk. Als ik je voeten niet mag wassen, dan kun je niet bij mij horen. Ik laat nog eens wat genadetrainers die ik de afgelopen 20 jaar ben tegengekomen de revue passeren. Als beelddenker vind ik het makkelijk om ze allemaal rond een tafel te zien zitten. De een heeft me pijn gedaan met zijn woorden, de ander met haar daden. Ik zie ze allemaal zitten rond de tafel. Wat had ik graag hun oren willen wassen. Maar helaas bevindt het stof en zweet zich allemaal aan hun voeten, net als bij de discipelen. Ik zie Jezus de voeten van Judas wassen. Als Jezus in staat was om Judas' voeten te wassen, hoeveel te meer zou ik dan in staat moeten zijn om mijn genadetrainers de voeten te wassen in plaats van de oren? Als ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. Doen als Jezus betekent je vijand de linkerwang toekeren. De tweede mijl gaan. Als ik daarin meer word als Jezus, dan slaap ik als een roos. Omdat ik weet dat de vergelding mij niet toekomt en ik morgen weer vroeg op mag om de voeten van hen die aan mij gegeven zijn te wassen. Pak de handdoek dus maar uit de ring. Kniel en doe wat gedaan moet worden.

0: Michael W. Smith en Great is Thy Faithfulness. Ja, het is vandaag woensdag 5 augustus. Het is vandaag ook de dag van de 5e etappe in de Tour de France FAM. En er wordt vandaag 140 kilometer gekoerst van Mâcon naar Belleville en Beaujolais. De Zwitser Marno Reus die rijdt vandaag in de gele leiderstrui. Ja, en vandaag gaan in Staphorst de kerkdeuren wagenwijd open. Daar wordt de tweede editie van de Open Kerkentour gehouden. Tussen 10 en 4 uur zijn bezoekers welkom, gelovig of niet. En er zijn exposities, muziekoptredens en er worden heel veel kopjes koffie geschonken.
1: En verder vandaag
0: spelen we zometeen na 8 uur weer de Bijbelquiz. Tussen 10 en 12 uur hoor je Eunice met Eunice in de zomer. En vanmiddag tussen 2 en 4 presenteert Tom Herlaar weer heerlijke zomerclassics in Backstage. En zometeen het nieuws van 8 uur.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP nieuws van 8 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De brandweer in Limburg heeft vannacht goed grip kunnen houden op de bosbrand bij Venraai. De stoplijnen doen hun werk, maar de veiligheidsregio is alert, want het vuur is nog niet onder controle. Omdat in het gebied munitie uit de oorlog ligt, is er extra gevaar. Er zijn al wat kleine ontploffingjes gehoord. Voor een broodje, zak patat of een ijsje kun je op steeds meer plekken terecht. Het CBS heeft uitgerekend dat het aantal fastfoodzaken de afgelopen 20 jaar bijna is verdubbeld. En dat komt waarschijnlijk doordat we meer kunnen besteden en dus vaker buiten de deur kunnen eten. Op de Waddeneilanden vind je relatief de meeste fastfoodzaken. Mensen zijn de laatste 5 jaar behoorlijk meer gaan verdienen, blijkt volgens de Telegraaf uit cijfers van ABN AMRO. Vooral 20'ers en 30'ers gingen erop vooruit. Door bijvoorbeeld van baan te switchen of promotie te maken, steeg hun salaris tot wel 4% meer dan het gemiddelde cao-loon, dat in 6 jaar een kwart hoger werd. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Het is met 23 tot 27 graden een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. In het Zuidoosten is later vandaag kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Nog file op de A22 vanuit Beverwijk. Voor de Velsertunnel ongeveer een kwartiertje extra. Eerder stond er een te hoge vrachtwagen, maar de weg is weer helemaal vrij.
0: Ja, ik hoop dat we zometeen dit geluidje heel vaak gaan horen. Want dat betekent dat er veel goede antwoorden worden gegeven in de Grootnieuws Radio Bijbelquiz, die we zo meteen weer gaan spelen. En muziek komt eraan van Don Francisco.
18: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
19: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bites. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
20: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
21: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
22: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
23: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
24: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
25: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
26: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
27: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
26: En verzekerd zijn.
27: Oh ja, verzekering.
26: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
28: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
29: De Nieuwe Morgen.
30: Met Lucas Kramer.
29: Het christelijke radiostation.
31: Goedemorgen.

0: is Alive. Je hoorde Don Francisco. Goedemorgen, 11 minuten over 8 is het op woensdag 5 augustus 2026. En je luistert naar Groot Nieuws Radio. En daar gaan we zometeen weer de Bijbelquiz spelen. Nou, een van de klassementen erbij pakken van deze week. Maandag gaf Cynthia in 1 minuut 11 goede antwoorden. Dat vond ik echt heel erg knap. En daarmee staat ze voorlopig op de eerste plek in ons klassement van deze week. Ja, gisteren Gerben met 6 goede antwoorden. Ja, dat vind ik ook echt heel erg knap. Want ja, makkelijk is de Bijbelquiz zeker niet. Want de vragen die gaan echt alle kanten op. Dan ben je opeens in het Oude Testament, dan weer in het Nieuwe Testament. En je moet al die kennis maar gewoon paraat kunnen hebben. En het ook kunnen vertellen. Een goede antwoord kunnen geven. Daar gaat het natuurlijk om. Nou, vandaag mag Simone een kans wagen. En Simone is een kandidaat met een grote liefde voor de Bijbel. Dus ik verwacht er heel veel van zometeen. En wil je ook meespelen? Dat kan, hè? grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz. Meld je aan en wie weet mag jij ook een keer een kans wagen om in 1 minuut zoveel mogelijk bijbelvragen goed te beantwoorden.
1: De dagtekst.
0: Ja, en over de Bijbel gesproken, dit is de tekst die vandaag met ons meereist. Matthäus 6, vers 21. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Dus waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

De dagtekst vandaag uit Matteüs 6, vers 21. Ja, en dit is dat fantastische koor Charis Music. Samen met Sharon Kibbs en Gilbert Dera. Dit is voldoende voor vandaag.

0: ik weet niet of jij ten tijde van een hittegolf denkt aan het kerstfeest. Nou, ik niet tenminste. Maar het koor Charles Music wel, want ze zijn al volop bezig met de voorbereidingen daarvoor. In december gaan ze weer een hele grote kersttour doen. En meer informatie erover vind je op hun website charismusic.nl. Kijk op de klok, het is 17 minuten over 8. Ja, het is er weer tijd voor, hoor.
1: De Grootnieuwsradio Bijbelquiz.
0: Ja, de quiz die we deze zomer elke dag spelen in De Nieuwe Morgen. Het werkt zo, je krijgt 60 seconden de tijd... en in die tijd beantwoord je zoveel mogelijk vragen over de Bijbel. En elke kandidaat die ontvangt sowieso een dagprijs. De cursusmap Rondreis door de Bijbel... en het boek Haal meer uit de Bijbel. En heb je aan het einde van de week de meeste vragen goed... ja, dan win je ook de weekprijs. En dat is een jaar lang gratis een online bijbelcursus... van het Evangelisch College. Nou, wil je meedoen? Wil je meespelen? Wil je een gokje wagen? Grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz. En wie weet doe je dan ook mee deze zomer aan die bijbelquiz. Nou, vandaag in ieder geval niet, want vandaag heb ik Simone aan de telefoon. Onze kandidaat van vandaag. Simone, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, leuk dat je mee wilt doen met de Bijbelquiz. Tof dat je het ook aandurft. Ik zei net al, jij hebt een grote liefde voor de Bijbel. Vertel eens daarover. Waarom heb je zo'n grote liefde voor de Bijbel?
2: Ja, dat is eigenlijk iets waar ik altijd bij ben opgegroeid. En ik denk dat ik in mijn leven wel echt van de Bijbel van kast tot kast... echt al wel 50 keer heb gelezen of zo. Ook in verschillende talen en... Ja, het is echt mijn leven. God spreekt zo door zijn woord. En ik ben gezegend met een heel groot geheugen. Dus als ik dan zeg maar het moeilijk heb of een bepaalde situatie... dan grijp ik naar de Bijbel en dan troost dat mij zo. Ook omdat het echt... Ja, soms blijf ik ook gewoon hangen als ik bij een bepaald Bijbelgedeelte. Omdat het zo... troostvol en zo bemoedigend en zo raak is dan. Ja. Dat je,
0: wat mooi zeg. Dus het
2: ik
0: geeft...
2: kan eigenlijk niet eens zeggen wat mijn lievelings... ik ben de laatste tijd door Jesaja heen gekropen. En dat was ook echt zo mooi. En voor mezelf vind ik Psalm 107 ook altijd heel bemoedigend. En dat God altijd weer uitredt uit wat voor moeilijke omstandigheden ook.
0: Mooi zeg. Dus eigenlijk je had eigenlijk heel veel troost en heel veel bemoediging uit de Bijbel. En ik hoor je ook zeggen dat je hebt heel vaak de Bijbel van kaft tot kaft gelezen en je bent gezegend met een goed geheugen. Dat belooft heel veel voor de komende minuten.
2: Ja, dat gaan we zien. Simone. Ik weet het niet. Maar
0: Okay, nou, ik zou voor willen stellen dat we lekker de Bijbelquiz gaan spelen. En dan weten we heel snel hoeveel vragen je goed hebt. Ben je er klaar voor, Simone?
2: Ja, ik vind het een beetje spannend. Maar, okay.
0: Nou, ga nog even één keer diepe adem.
2: Dat ga ik doen.
0: Dan ga ik de klok starten en dan gaan we beginnen met de Grootnieuwsradio Bijbelquiz. Simone, waar of niet waar? Paulus vervolgde eerst christenen.
2: Ja, dat is waar.
0: Is goed. Wat betekent de naam Jozua?
2: Dat betekent Jezus, redder.
0: God redt, ja, die reken ik goed. Op welke berg ontving Mozes de 10 geboden?
2: Op de berg Sinaï.
0: Is ook goed. Houd van uw naaste als van...
2: uzelf.
0: Is ook goed. In welke stad was het apostelconvent? Jeruzalem of Antiochië?
2: Antiochië.
0: Nee, is niet goed. Nee.
2: Oh, die is fout.
0: Hoe heette de man van Naomi? We gaan door. De man van Naomi.
2: Die heet... even kijken hoor. Naomi en... Oh, nou weet ik het niet
0: meer. Je mag ook pas zeggen. Pas?
2: Ja, ik weet hem, maar...
0: We gaan door. Met welk voertuig ging Elia naar de hemel?
2: Met een vurige wagen met paarden.
0: Is goed. Welk dier stuurde God om Jona op te slokken?
2: Ja, een grote vis.
0: Is goed. Waar of niet waar? Jezus is in Egypte geweest.
2: Ja, waar.
0: Die mag je nog afmaken. Die is inderdaad waar. Ja, als klein kindje. Ik kijk even naar de jury. Ik zie dat je 7 goede antwoorden hebt gegeven. Ja, ik vind dat goed hoor. Simone,
2: dankjewel.
0: Je ging echt als een raket door die Bijbelquiz. Je twijfelde een beetje bij Naomi inderdaad. Dat was Elimelech. Dat was zijn naam.
2: Natuurlijk. Ja. Ja,
0: en heb je nog meer antwoorden fout? Nee, volgens mij niet.
2: Ja, die van het Jeruzalem Convent.
0: Ja, dat was Jeruzalem. Het Apostelconvent was inderdaad Jeruzalem en niet Antiochië.
2: Nou. Nee.
0: Hey Simone, je hebt het fantastisch goed gedaan. Je neemt een tweede plek in ons klassement van de Bijbelquiz deze week. En je krijgt dus sowieso de dagprijs. Dat is de cursusmap Rondreis door de Bijbel en ook het boek Haal meer uit de Bijbel.
2: Oh, wat mooi.
0: Die komt naar je toe. Hey, ik wens je nog een hele mooie dag en hou vast aan die liefde voor de Bijbel.
2: Ja, zeker.
0: Doe maar dat.
2: Nou, dankjewel. Jullie ook veel zegen.
0: Alsjeblieft, dankjewel. En een mooie dag, Simone. Doeg.
2: Dankjewel, doeg.
0: Zometeen de Psalm Project. En dit is Rent Collective, The Rescuer.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
1: Nieuw. Chapel Worship.

0: Psalm 86 door de Psalm Project. Je hoorde gebed om hulp. Maakt het 8:30. En hier is Frans van der Beek met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: In Winterswijk, Gelderland, zijn vannacht een kringloopwinkel en een bouwmaterialenhandel afgebrand. Er wordt nu nageblust. Door de brand zijn wegen in de buurt dicht en rijden er tussen Winterswijk en Zutphen even geen treinen. De blushelikopters van het leger die meehelpen bij de natuurbrand bij Venray in Limburg gaan later de lucht in. Volgens de regionale omroep heeft dat te maken met het wisselen van de blusploegen. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev weer aangevallen en daarbij zijn zeker 15 doden gevallen. De Russen hadden het vooral voorzien op distributiecentra voor legermaterieel. Bij Odessa werden ook schepen aangevallen.
2: Groot nieuws update.
0: En 14 nieuwe gemeenten zijn onder extra toezicht geplaatst omdat ze te weinig asielopvang regelen. Dat meldt het Nederlands Dagblad. Op die lijst staat ook de gemeente Oldebroek. Maar verantwoordelijk wethouder Tom de Nooyer weigert mee te werken aan de spreidingswet. Hij won juist in Oldebroek de gemeenteraadsverkiezingen met een campagne tegen asielopvang en de spreidingswet. Ja, die wet zegt dat alle gemeenten wettelijk verplicht een bepaald aantal asielzoekers moeten opnemen. En laatst was wethouder Nooyer nog te gast in podcast Groot Nieuws van de Week, te vinden en te luisteren via onze website. Ja, en gaat bij jou op vakantie een krat met boeken mee of toch een compacte e-reader? Nou, opvallend nieuws uit het RD. De lezer die blijft trouw aan het papieren boek. Ja, de e-books die zijn goed voor 6% van de totale boekenomzet. Een stuk kleiner dan de omzet die gehad wordt met papieren boeken. Ja, de beleving die blijft doorslaggevend. Lezers waarderen het omslaan van pagina's en zelfs de geur van papier. En Palestijnse gevangenen die vastgezet worden in een gevangenis omringd door krokodillen. Ja, het klinkt als een grap, toch is het een serieus plan van de Israëlische regering. Het Nederlands Dagblad schrijft erover. Rond de Ketziot-gevangenis in de Negev-woestijn wordt een gracht gegraven, ja, waarin de dodelijke reptielen gehouden kunnen worden. Nou, of het allemaal doorgaat is de vraag. Een dierenrechtenorganisatie heeft bezwaar gemaakt en de rechter heeft het plan nu opgeschort. Ja, en een bijzonder voetbalverhaal, want de club Fortuna Sittard heeft een nieuw uitshirt waarop de katholieke heilige Rosa van Lima te zien is, schrijft het Nederlands Dagblad. Ja, deze gelovige speelt een belangrijke rol in de Limburgse stad. Op haar voorspraak werd in de 17e eeuw gebeden, ja, toen een ziektegolf door de stad trok. Nou, de ziekte die trok weg en daarop werd Rosa van Lima, ja, uitgeroepen tot stadspatrones van Sittard en werd ze ook heilig verklaard. Fortuna Sittard is niet de enige voetbalclub die iets heeft met geloof. Onlangs gingen de spelers en staf van FC Den Bosch langs de Sint-Jans-kathedraal in Den Bosch voor een zegen. En dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Bijenradar. Vandaag een mix van zon en stapelwolken. In het oosten vanmiddag kans op een regenbui. En het wordt minder warm dan de afgelopen dagen. Zo'n 22 graden in het Waddengebied tot 29 graden in het oosten en zuidoosten van het land. En dan de verkeersinformatie van de ANWB.
3: Het is een behoorlijk rustige ochtendspits tot nu toe. Er staat maar één file. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. 5 kilometer, 20 minuten. Door een kapotte vrachtwagen is er één rijstrook dicht.
0: Lucas Kramer. En zometeen horen we de tweede overdenking van deze ochtend van Kees Posma. De opwekkingband ga je zometeen horen. En dit is Kate en Nicole. Dit is When I Fall.
2: De nieuwe morgen.

Dat was de Opwaking Band bij Grootnieuws Radio. En Jezus, uw naam, lied 914. Ja, zometeen horen we opnieuw Kees Posma met zijn overdenking van vandaag. En straks heeft hij het over de uitdrukking aanziens des persoons. De band Lef ga je ook horen hoe sterk ook de storm is. En dit is Natalie Grant en You Are My All in All.

0: Dat was Lef in De Nieuwe Morgen bij Grootnieuws Radio. En hoe sterk ook de storm. Maakte 10 minuten voor 9. En wij gaan luisteren naar de overdenking door Kees Posma.
1: Aanzien des persoons. Kennen we die uitdrukking nog? Je herkent het vast in de manier waarop je met mensen omgaat. Als persoon A bij je bureau komt staan, heb je geen zin in een praatje. Als op hetzelfde moment persoon B was gekomen, dan was je een en al oor. Ik was vorig jaar in Spanje voor een conferentie. Ik werd mij opnieuw pijnlijk bewust van het feit dat het bij mij, anders dan bij Jezus, wel degelijk sprake is van aanzien des persoons. Ik probeer de blik van dat ene bestuurslid te vangen. Wellicht heb ik hem nodig voor mijn eigen doeleinden. Dat oudere echtpaar, dat ergens al jaren in een uithoek zending bedrijft, mag wat mij betreft verder lopen. Als je er goed bij stilstaat, is het vreselijk. Maar ik kom het in mezelf tegen. In een van zijn bekendste gelijkenissen vertelt Jezus een verhaal. Een verhaal over een fariseer en een tollenaar. De gelijkenis beantwoordt de vraag: hoe wordt een mens gerechtvaardigd door God? Het is een verhaal vol contrasten. Het eerste is dat tussen de fariseer en de tollenaar zelf. De tweede tussen de manier waarop mensen oordelen en Gods manier. Als je in je leven meer dan 10 preken hebt gehoord, dan zul je ongetwijfeld weten dat die fariseers er niet zoveel van bakten. Maar in Jezus' dagen stonden die mannen uitstekend bekend bij de mensen. Nicodemus was er een, Paulus ook. Ze waren mannen van God die er alles aan deden om geen scheve schaats te rijden. Tollenaars, die staan er bij ons vaak goed op, omdat we ze regelmatig tot geloof zien komen. Maar in de dagen dat Jezus deze gelijkenis vertelde, waren ze het laagste van het laagste. Verraders die met de vijand heulden en die over de rug van hun eigen mensen rijk wilden worden. De fariseer zet je een kop koffie voor. Voor de tollenaar haalde je je neus op. Jezus kijkt heel anders tegen deze twee mensen aan. Waar de mensen aanzien des persoons hebben, heeft Jezus die niet. Beide mannen zijn voor hem zondaren die redding nodig hebben. De hooggeplaatste vertrouwt daarvoor op zijn goede werken en loopt daarom met de borst vooruit en met opgeheven hoofd zijn gebeden over de pleinen te galmen. De verstotene durft niet eens naar boven te kijken, valt op de knieën en doet een beroep op Gods genade. De afloop is ons bekend. De tollenaar ontving wat hij nooit meer kwijt kon raken en de fariseer verloor wat hij dacht te hebben. Ik hoop dat je proeft dat Jezus heel anders naar mensen kijkt dan jij en ik dat doen. Hij weet dat het bestuurslid en de gepensioneerde zendeling in feite niet zoveel van elkaar verschillen. Ja, hun functie is anders. Wat ze voor je kunnen betekenen is verschillend. Maar allemaal zijn ze kleine mensjes in de handen van de grote God. Ga vandaag eens minutieus je ontmoetingen met mensen evalueren. Wie zag je graag komen en wie niet? Wat zit daarachter? Waarom reageer je op die ene status-update wel met een duimpje en op die andere niet? Wiens blik zoek je op het schoolplein? En voor wie kruip je achter de boom? Als we als Jezus willen zijn, dan moet onze bureaustoel voor iedereen achteruit rollen. Of voor iedereen op zijn plaats blijven. Geen aanzien des persoons. En als je dan weer eens hopeloos in de fout gaat, zoals ik in Spanje, dan is er altijd dat korte gebed waarbij je bijna dagelijks op dit gebied een woord moet toevoegen. God, wees mij de zondaar opnieuw genadig. Leer mij naar mensen te kijken, zoals u dat doet.

0: een oproep van Keith en Kristen Getty, O Church Arise. Het is 9:02. Dan goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zometeen de blessings. En de vraag is, voor wie is de...
2: De eerste blessing van de dag.
1: We reizen straks af naar het mooie Groningen. Gaan op visite bij Frans van Aken. Dat doen we met een zeer feestelijke muzikale blessingsaanvraag. Maar echt feestelijk is het allemaal niet. En ik zat net even in mijn draaiboekje te kijken. Er is heel misschien nog ruimte voor een blessing aanvraag van iemand anders. We zitten aardig vol, maar probeer het gewoon, hè, via onze Grootnieuws Radio app.
0: Zometeen de blessings na 9:00.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Nu bij Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Bel Simple.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 9 uur.
13: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In Winterswijk, Gelderland, heeft vannacht brand gewoed op een bedrijventerrein. Een kringloopwinkel en een bouwmaterialenhandel zijn verwoest. Brand was rond 5 uur onder controle. Er wordt nu nog nageblust en daarbij helpen ook Duitse brandweerlieden. Wegen in de buurt van de afgebrande panden zijn dicht. Ook vandaag komen de blushelikopters van het leger weer in actie bij de natuurbrand bij Vendraai. Maar ze gaan later de lucht in dan de bedoeling was. Heeft te maken met de wisseling van de blusploegen. Brandweer heeft het vandaag makkelijker dan gisteren. Toen veranderde de wind steeds van richting en nu niet. Rusland heeft ook vannacht weer aanvallen gedaan op onder meer de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij zijn zeker 15 doden gevallen. De Russen hadden het vooral voorzien op distributiecentra voor legermaterieel. Op de Zwarte Zee, in de buurt van Odessa, werden 3 vrachtschepen aangevallen. En dan nu het weer van Weer Online. Er is een mix van zon en wolken. En in het zuiden en vanmiddag in het oosten is een bui mogelijk. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Het is een behoorlijk rustige ochtendspits tot nu toe. Er staat maar 1 file.
14: Op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. 5 kilometer, 20 minuten. Door een kapotte vrachtwagen is er één rijstrook dicht.
1: Goedemorgen. Ik zei net tegen mijn collega Lucas dat we voor onze eerste blessing onderweg zijn naar Groningen. Nou, misschien ben je ook wel onderweg op dit moment. Waar doe je dat? Hoe luister je naar ons? Wat houdt je momenteel bezig? Waar zie je naar uit vandaag? Laat het ons weten. En dat kan via onze Grootnieuws Radio-app.
15: Heb jij liefde voor God en een hart voor mensen? Ontdek de deeltijdopleiding Pastoraal Werk van het Evangelisch College. Groei in je geloof en ontwikkel pastorale vaardigheden. Meld je aan voor een open dag op evangelischcollege.nl/pastoraat.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Ontdek onze deeltijdopleiding Pastoraal Werk op evangelischcollege.nl/pastoraat.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
20: It's funny, because it's true.
19: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
21: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
22: Voor wie zijn we ook alweer?
21: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
24: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
25: Met Daan Hartgers.
26: Het christelijke radiostation.

is een tekst die zo ongeveer elke zondag in de kerk te horen is. Nu ook hier, hè. Hij, God, die ooit zijn werk met ons begonnen is, zal het ook afmaken. Hij gaat met ons mee. Ook vandaag, You Never Let Go. Het is 9:10. Welkom allemaal op Groot Nieuws Radio met tot 10 uur blessings. Ik vroeg zojuist aan jou, waar zit je momenteel? Waar fiets je? Waar lig je? Waar vaar je? Waar vlieg je? Waar ben je? Wat is je luisterstatus? Nou, daar gaan we. Ik noem er even een paar. Kees, die luistert vanaf de A6. Wel rijdend, zie ik. Miranda, die is nog thuis, die gaat zo blowkarten op de Brouwersdam in Ouddorp. Zin in. Blowkart is volgens mij dat je met zo'n soort zeilbootje, plankje over de stranden gaat. Leuk zeg. Bert en Wilma, goedemorgen. Wij zitten aan ons ontbijt te luisteren in Oostenrijk. We gaan straks de bergen in, genietend van de schepping en van het mooie weer. En Gert-Jan die zegt, alvast een mooie start met blessings. En een check vanuit Wassenaar. Nou, laat die blessings maar stromen. En Joke, die vroeg een blessing aan in Groningen om die daar te bezorgen. Dat doen we graag natuurlijk. Bestemd voor Frans van Aken. Lieve Frans en Anja en jullie kinderen. Voor jullie komt er nu een tijd aan die niet te overzien is en die niemand zou willen. Daarom een opsteken. Uit betrouwbare bron weet ik dat dit lied in jullie huis uit volle borst wordt meegezongen. Het is een soort gezinslied voor jullie geworden. En door dit lied te zingen, in deze omstandigheden, geeft het nieuwe moed, nieuwe kracht. Heel fijn dat een muur van gebeden om jullie heen is, zodat jullie niet uit Gods handen vallen. Lieve groet van superoma Joke. Dit is Joy.

0: Geniet van de zomer.
1: Bij Groot Nieuws Radio.
2: Wilgen gaan over de aarde. Zoeken het hart.

0: Je hoorde Sander en Angela en Erika de Wit met God van het Hemelrijk, hoe groot zijt gij. Daarvoor een blessing van Joke voor Frans, Anja en de kinderen. Je hoorde Joy.
1: Muziek is een zegen.
2: Dus delen we er zoveel mogelijk van uit.
1: Vraag ook een plaat aan en deel een blessing uit.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Tineke en Jannie, die hebben het momenteel toch gezellig samen. Althans, dat schat ik zo in. Tineke logeert momenteel bij Jannie. Jannie luistert altijd naar ons. En toen dacht Tineke, weet je wat? Ik vraag mooi een blessing aan. Een verzoeklied voor ons beiden. Nou, gelijk heb je. Waarom niet? Of het een lied van Lucas Kramer mag zijn. Jazeker. Ik heb een mooi lied, een duet samen met Joke Buijs gevonden over liefde. Heb het goed en gezellig met elkaar daar in Hardingsveld, Giessendam. Geniet hiervan. Soms is liefde.

En dat zong Phil Wickham. The King is in the Room. Daarvoor speciaal voor Tini. Nee, herstel, Tineke, zo is het. En Jarnie. Lucas Kramer en Joke Buijs met Soms is de Liefde. Ik vroeg aan jou, zeg. Waar luister je? Waar zit je? En daar kwam nogal wat op binnen. Daar gaan we. Greet die zegt: goedemorgen, Daan. Deze morgen rijd ik naar Marum om mijn vriendin Antje op te halen. We gaan naar Urk vandaag, zingen in de zomer. Dat gebeurt op de woensdagen in juli en augustus. Prachtige Urker koren treden daarop. Een gezegende zondag toegewenst, ook voor jou, Daan. Dankjewel, Greet. Rianne, die appt ons het volgende. Evie en Jet willen opa Dick en oma Greta de groetjes doen. Of dat kan? Ja, natuurlijk bij deze. We houden heel veel van jullie. Mirjam en Wim, wij rijden nu richting de boot naar Ameland. Gaan een dagje genieten, oh, eerlijk zeg. En ik krijg nog een berichtje binnen. Ja, het zijn er meer, maar eentje pak ik er nog even bij. Van Jacco en Perry, goedemorgen. Blessings, wij luisteren vanuit Normandië. Zijn de hele week onderweg met zo'n grote gele vrachtwagen. Om de winkels te bevoorraden met kwaliteitskleding. We voelen ons gezegend, want we luisteren de hele dag naar Grootnieuws Radio. Hartelijke groet. Ja, dat is mooi zeg. En we gaan met een volgende aanvraag en wel van Tina naar Groot-Ammers en wel in het huis van Agnes van der Vlist. Lieve Agnes, je zei dat je vakantiefotootjes altijd zo leuk vindt, maar ik dacht, nou, vakantieblessing mag er ook wel zijn voor jou. Je bent een vrouw met een rotsvast vertrouwen en ondanks je moeilijke leven sla je er toch doorheen. Samen met God en met jouw gezin. Ik heb diepe bewondering voor je en ik waardeer je gebeden. Lieve groet van Tina. En dit lied, Agnes, is voor jou. Van Lef. Eens.

0: eens, hoorde je. Van Lef, een blessingsaanvraag van Tina speciaal voor Agnes.
1: Stel niet uit wat je vandaag nog kan doen.
2: Voor iemand een plaat aanvragen bijvoorbeeld.
1: Ga nu naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Via Rianne kregen we een verzoek binnen namens, jawel, Evie en Jet. Dit is speciaal voor Joa. Nu is het even de vraag of dit in Hoofddorp wel helemaal begrepen wordt. We hebben het namelijk over een 1-jarige. Nou, weet je wat? We gaan het gewoon proberen. Daar gaan we. Lieve Joa, je bent vandaag jarig. Helaas kunnen we niet op je verjaardag zijn, want je bent samen met papa, mama en jouw lieve grote broer Jim op vakantie. Wat zal je veel plezier hebben. We wensen je een hele fijne dag toe.

0: Je hoorde Who Else?
1: Bemoedig, wees dankbaar of stapelverliefd. Wat je boodschap ook is, zeg het met de allermooiste muziek bij Grootnieuws Radio. Jouw verzoekplaat kan een blessing zijn. Laat van je horen.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: En de blessing die je zojuist hoorde daarvoor was er een namens Evie en Jet voor de eenjarige Joa. En dat was het lied Diep, Diep, Diep als de Zee. Albert hier voor Alberta. Dat is zijn allerliefste vriendin, gisteren 64 jaar geworden. Of ik haar deze blessing wil overhandigen, maar natuurlijk bij deze. Als een hert dat verlangt naar water.

Als een hert had verlangd naar water, dat vroeg Albert aan als blessing voor Alberta, 64 jaar geworden. Door naar de volgende verjaardag in het noorden van ons land. In Groningen ligt Mussel en daar woont Heiko. Die is vandaag jarig, 72 jaar geworden. Een hele serie mensen willen jou en ook jouw Anke en jullie kinderen en kleinkinderen feliciteren. Felicitaties van Jan en Eva, Hans en Jannie, Abel en Miranda, Wubbo en Bonnie, Herman en Roelie, Jan, Gerda en Hans. Namens hen gefeliciteerd en deze blessing. Lichtstad met de paarlenpoort.

0: Deze ene laatste blessing was speciaal voor Heiko. Pak even de pauw erbij. Ja, daar is ze, dames en heren. Jongen, jongen. Kosten nog moeite gespaard.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Eunice. Elke ochtend weer bij je.
1: Ik vind dit wel iets te veel eer, mag ik dat zeggen?
0: Joh.
1: Het is een beetje over de top dan.
0: Je bent net begonnen, man. Kom op, hé.
1: Zullen we het over jou hebben? Wat dacht jij? Voor en na programma, 3 weken lang.
0: Ah, joh, het is allemaal leuk toch, vakantiewerk. Zeg, wat heb je?
1: Ik heb zometeen Raad het vakantieland.
0: Oh ja.
1: En daarvoor heb ik natuurlijk een eerste hint. Ja. En die gaat over de Zachertorte.
0: Oh, lekker.
1: Hier werd het beroemde dessert Zachertorte bedacht. Zeg, jij weet hem?
0: Ja, ik zeg niks.
1: Wat is dat eigenlijk voor taart?
0: Ja, straks meer, hè?
1: Oké, okay, ja.
0: Oh, die is lekker, zeg. Hey, bedankt, hè. Succes.
1: Dank je wel, Daan.
0: Wacht even trouwens, er komt er een eentje. The last minute blessing. Er komt er nog heel snel eentje binnen. Kijken of dat nog lukt. Even kijken, hoor.
2: Hoi, Daan. Ruben hier.
0: Ja.
2: Ja, ik heb nogal een blessing, maar dat is een blessing voor iedereen. En dat houdt, Trinity met Medley.
0: Oh.
2: Want ik wil iedereen gewoon een vrolijke dag wensen. Fijne uitzending. Groetjes van Ruben.
0: Dankjewel. Bij deze.

0: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij BelSimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
1: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz. In samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
9: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 10 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De Limburgse brandweer kan nog niks zeggen over wanneer de bosbrand bij Venray onder controle zal zijn. De omstandigheden zijn wel gunstiger dan gisteren, zeggen ze. De temperatuur is lager en de windrichting een stuk stabieler. Het blussen wordt wel bemoeilijkt door munitie uit de oorlog die her en der nog ligt. Een grote brand op een bedrijventerrein in het Gelderse Winterswijk heeft een kringloopwinkel en een zaak in bouwmaterialen verwoest. Er zijn geen gewonden. Brandweer kreeg hulp van collega's uit Twente en Duitsland. Vanwege de brand werd het treinverkeer tussen Zutphen en Winterswijk stilgelegd. Inmiddels rijdt alles weer. Vandaag gaat het zoeken verder naar een vermiste zwemmer bij het Noord-Hollandse Callands Oog. Een groepje van 4 ging gistermiddag vanaf het strand de zee in. Maar komen de problemen? 1 van de 4 kwam om en 2 anderen werden gered. De zoekactie naar de 4e werd gisteravond gestopt vanwege het getij. En dan nu het weer van Weer Online. Er is een mix van zon en wolken en in het zuiden en vanmiddag in het oosten is een bui mogelijk. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Het is op de meeste plekken hartstikke rustig onderweg. Er zijn wel een paar files, met name op de A2 rijdt het langzaam. Maastricht-Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp een half uur vertraging. Door bergingswerk is 1 rijstrook dicht. De file begint bij knooppunt Leenderheide.
14: Leuk je weer te spreken en misschien wel in de uitzending. Want doe je mee met Raad het Vakantieland? Ik geef zo nog 1 keer hint 1. Maar eerst hoor je Toby Mac.
15: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
17: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
18: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
21: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedestadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
22: Eunice in de zomer. Het christelijke radiostation.

0: Toby Mac en Faithfully.
1: Eunice in de zomer.
0: Welkom, wat fijn dat je luistert. De hele zomer zijn we bij je. Waar je ook naartoe gaat, of als je thuis blijft. Ik hoop dat je een mooie zomer hebt tot nu toe. En hij kan nog iets mooier worden. Als je meespeelt met Raad het Vakantieland. Sowieso word je daar wat wereldwijzer van. Maar je kan er ook nog mee in de prijzen vallen. En gisteren was de opgave best lastig, hè? Maar vertrouw mij, bij elke hint wordt het makkelijker. Dus als je het niet direct weet, geen probleem. En ik wil graag je eerste ingeving, niet die van Google. Ik zag al netjes tussen de appjes staan. Zelf opgezocht, eerste ingeving. Fantastisch, jullie luisteren direct. Klaar voor? Hier is hint 1. Hier werd het beroemde dessert Saggetorte bedacht. Meedoen doe je door je aan te melden in de Grootnieuwsradio-app. En straks rond 10:30 krijg je weer een nieuwe kernboodschap. Dit keer van iemand die een begnadigd tekenaar is. Maar hij moet het niet alleen van zijn pen hebben, hij kan ook spreken. Wie het is, daar kom je zo achter. Maar eerst Raad het Vakantieland. Na Megan Woods, en dit zijn Reijer, Kees Kraaienoord en Eline.

0: Megan Woods. En ze zingt het uit, ze schreeuwt het bijna uit, hè? I Believe You.
1: Vakantieland gezocht.
0: Ja, en er komen weer aardig wat goede opties binnen. Fantastisch. Niet gegoogeld, wordt er ook bij vermeld. Kan ik waarderen, heel goed. En volgens mij heeft zij ook niet gegoogeld. Mirjam uit Oldebroek, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nee, niet gewoon eigen kennis dit, toch?
2: Nou, dat komt omdat altijd als we op vakantie gaan... mijn man is nogal een gebaketer. Dus overal waar we zijn moet de lokale bakkerij opgezocht worden.
0: Hé, wat vervelend.
2: Volgens mij hebben wij in Oostenrijk zaggentorten gegeten.
0: Ah, de eerste hint. Hier werd het beroemde dessert zaggentorten bedacht. We voeren hem in. En volgens mij, Mirjam... Ja, dit was natuurlijk helemaal kant in de bakkie. Heel goed. En we krijgen nog een mooie reactie binnen van Jonathan. Die zegt, ik ben banketbakker geweest. Jaren geleden eens vakantie in Wenen. En toen kon ik niet anders dan zo'n heerlijk stuk echte, originele zaggentaart eten. En hij zegt, wat was die heerlijk. Was dat ook jouw mening en die van je man?
2: Ja, wij hebben hem niet in Wenen gehad. Want je kunt hem ook in andere lokale bakkers in Oostenrijk krijgen. Maar ik weet wel dat hij heel lekker was.
0: Ja. Voor de mensen die nog geen beeld erbij hebben... dit is echt zo'n perfect chocoladetaartje, hè, met zo'n glanzend laagje erop, cake.
2: Ja.
0: Ja, och man, ik krijg er helemaal zin in. Jij?
2: En dan, ja, en dan zit er iets van een marmelade, een fruit wel eens tussen, zeg maar.
0: Ah, ja. En als het gaat over fruit, ik heb begrepen... dat jij daar vooral je druk mee bezighoudt deze dagen.
2: Nou, niet helemaal alleen. Ik heb natuurlijk ook hulp van mijn gezinsleden... want anders overzie ik het niet meer. Maar wij hebben inderdaad in onze relatief kleine tuin... veel fruitbomen en struiken en dingen. Ja, en ik vind het jammer om het allemaal op de grond te laten vallen. Dus ik ben druk met pruimenjam, druivensap, peren inmaken... en straks komen de appels eraan. Maar we hebben een klein beetje geluk.
0: Ja.
2: Want de geleisuiker was op, overal. Dus... de pruimen staan even rustig in de koelkast te wachten.
0: Gelukkig iets minder hard aan het werken. Heb je tijd voor dit soort leuke spelletjes? Ik vind het helemaal leuk dat je spreekt. Ik vraag me nog wel even af voor jouw man die zo van gebak houdt. Ik voel toch een kleine verwantschap. Komt er van al dat fruit ook nog iets in gebak terecht?
2: Ja, onze dochter heeft maandag een bananenpruimentaart gemaakt. En die was heel lekker.
0: Allemaal fantastisch, zeg. Nou, dat klinkt als een hele fijne zomer voor jullie... met dus heel veel lekkers. Ook veel gezond, als ik het zo hoor. Dus nou, goed bezig. De andere hints van het land Oostenrijk... zullen we die ook nog even doornemen?
2: Ja.
0: Want het is ook de plek waar Mozart werd geboren. Had je het geweten, denk je, op de basis van die hint?
2: Nou, Mozart niet zo goed, nee.
0: Nee, nou, zo zie je maar weer. Er zit variatie in. Sorry, Mozart. Ja, heel goed. De Alpen beslaan een groot deel van het land, was hint 3.
2: Ja.
0: Ja, die is goed te doen, hè. En dan heb je nog, als mensen het echt niet weten... dan weet je hem bij deze. Hint 4, Wenen en wintersport. Dan zijn we er toch,
2: ja.
0: Oostenrijk.
2: Ja.
0: Ja. Rest mij nog jou een kijkje in onze prijzenkast te geven. En je mag daar een keuze uit maken. De Grootnieuws Radio sleutelhanger... het notitieboekje of de Blessings kaartenset. Is er iets waar je warm van wordt?
2: Ja, de kaartenset. Ik stuur heel graag kaarten.
0: Ah, kijk, die gaat heel goed. Ik merk daarin, dat wordt toch de meest gekozen prijs tot nu toe. Dus ik zal het doorgeven aan Tim. Die heeft hij door iemand laten ontwerpen. En het zijn echt hele mooie kaartjes. Waar je een glimlach van krijgt, waar je nou ontroerd door wordt. Dus die komt jouw kant op, Mirjam.
2: Hartstikke leuk, dankjewel.
0: En succes met alle pruimen, druiven en het prachtige fruit... dat daar allemaal bij jullie groeit.
2: Gaat helemaal goed komen.
0: Fijne dag.
2: Tot ziens.
0: Doei doei. Zometeen de kernboodschap. Je hoort zometeen wie het is. Ik ga het gewoon nog niet verklappen. Dan blijft het een beetje een verrassing, toch? De Opwekkingband komt eraan. En dit is Don Moen. Mighty

0: wat er te voelen valt.
1: Kom op voor de draad en mij. Wat je voelt nu is geen zwakte, maar zeker dat je leeft.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Al wat ik ben, de opwekking bent met de mooie stem van Kinga Baan.
1: Grootnieuws Radio.
2: De kernboodschap.
0: In een paar minuten vertellen wat volgens hen de belangrijkste boodschap is. Die uitdaging gaan een aantal vrienden van de show aan deze zomer. Ze krijgen ongestoord een paar minuten zendtijd en daarna stel ik ze pas een vraag. En natuurlijk mag jij meepraten via de app van Grootnieuws Radio. Hij is misschien wat meer een vriend van Thijs en Jurieke, maar ik vind het ook leuk om hem eens te spreken. Willem de Vink, hij publiceert artikelen en boeken. Hij tekent, schildert en geeft spreekbeurten. Willem, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Eunice. Hoi.
0: Hoe ziet jouw zomer eruit?
3: Lekker werken.
0: Ja, lekker werken?
3: Ik ben hier in het atelier waar Marianne en ik aan het schilderen zijn.
0: Oh.
3: En dat is op het noorden, dus het is de koelste plek eigenlijk hier in Rotterdam.
0: Wat goed. En wat zie je als je voor je kijkt? Wat zijn jullie voor moois aan het maken?
3: We zijn eigenlijk 12 schilderijen over de Leidersweg van Jezus aan het maken. In een moderne setting. Dus ik zie Jezus zitten op een trap hier op het Noordereiland. En hij wacht op zijn executie met een doornenkroon op. En dat is dramatisch natuurlijk, maar we maken daar eigenlijk een heel verhaal van en hopen dat mensen daar straks door geraakt zullen worden.
0: Wauw, ik vind het nu al echt heel bijzonder om je erover te horen spreken.
3: Mm-hmm.
0: Als je zoiets door je vingers laat gaan, hè, dat verhaal van Jezus, wat doet dat dan met jou?
3: Ja, weet je, dat houdt mij eigenlijk mijn hele leven al bezig. Hè? Dus ik ben gegrepen door Jezus. Door zijn liefde, door dat wat hij voor mij gedaan heeft. Hè? Hij heeft dat voor mij gedaan. Als ik de enige was die dit zou geloven, dan zou hij het nog gedaan hebben. En op de een of andere manier heb ik dat zo verwerkt en is dat me zo eigen geworden, dat ik er gewoon mee rondloop. Dus niet alleen met het lijden van Jezus, maar met zijn hele persoon, hè? Met zijn aanwezigheid.
0: Mm.
3: En dat is een deel van mezelf geworden.
0: Wauw, je loopt rond met de persoon Jezus. Ik kan daar echt heel veel vragen over stellen, maar dat is helemaal niet het format waar we mee bezig zijn. Maar goed, misschien komt dat zo meteen nog naar aanleiding van je kernboodschap. Want Willem, ik geef jou heel graag het woord. Wat is je kernboodschap?
3: Dat is dat ik trots ben op Jezus. En ik schrijf er ook een boekje over. Dat komt dit najaar uit. Een samenvatting eigenlijk van alles wat ik in hem zie. En wat me dus al mijn hele leven bezighoudt. Hij is vriendelijk, hij is zachtmoedig en nederig. Hij is rechtvaardig en ook wel streng, maar heel veilig. En hij is vol van genade. Dat betekent dat hij heel veel te geven heeft en dat ik dat maar gewoon mag ontvangen. En daar loop ik dus mee rond, met die rijkdom, met zijn aanwezigheid. Er is een buurvrouw die zei laatst tegen me, als ik jou zie wandelen hier zo op het Noordereiland, dan denk ik, die man loopt niet alleen. Terwijl ik niet eens een hondje heb. Hè? Maar dan weet zij, ik loop met Jezus rond. En hij is betrouwbaar. Hij maakt waar wat hij zegt. Als je de Bijbel leest, als je de evangelie leest, dan komt hij naar boven als iemand die is wat hij zegt en die doet wat hij zegt. En dat maakt hem eigenlijk heel sterk. En het wonderlijke is dat de kracht die hij ontvangt om zo te zijn, dat komt voortdurend van de Vader. Daar heeft hij het ook steeds over. En het meest bijzondere vind ik wel dat hij dan die Vader aan mij geeft. Dus dat hij zegt, mijn Vader is ook jouw Vader. Dus je hebt een bestemming, je weet waar je vandaan komt, je weet waar je naartoe gaat en daar kun je rust in vinden. Zoals Paulus het zegt, hè, hij heeft mij gewild en hij heeft naar mij verlangd. En dat zelfs al voor de grondlegging van de wereld. Dus die schepper, die kunstenaar, heeft altijd al gedacht van, ik wil Willem hebben.
0: Ik wil hem, en, ja, sorry.
3: Ja, ik wil hem, ja. Jij koopt hem in. En dat is het eigenlijk. Dat is mijn kernboodschap. Hè. Ik ben gewild, ik ben geliefd. Hij heeft mij gewild, hij heeft van mij gehouden, hij heeft dat bewezen. En hij heeft er alles aan gedaan om dat ook mogelijk te maken, zodat ik daarin kan geloven.
0: Mm.
3: En door naar het kruis te gaan, zichzelf daarin over te geven. En dan zegt hij van, geef jij je nou ook over? Want dan kunnen we samen matchen.
0: En is dat dan de manier waarop dat ontstaat, dat er een buurvrouw zegt, hey Willem, jij loopt niet alleen, door jezelf over te geven aan Jezus? En hoe doe je dat dan?
3: Ja. Ik denk dat hij ons lokt, hè, met zijn liefde. Dus er zijn momenten in je leven dat je eigenlijk een soort klik krijgt, of een soort flits, of een soort licht, of een soort openbaring, waarin die naar je toe komt en waarin je eigenlijk zoiets hebt van, ja, maar hij is het, hè? Ik heb hem nodig. En dat is voor iedereen anders. Soms is dat een bijbeltekst of een droom, of een moment dat iemand naar je toe komt en iets zegt. Maar dan is het natuurlijk ook wel goed dat je daarop aanhaakt, hè? Dus dat je dat koestert en dat je daar gebruik van maakt. En die overgave is dan eigenlijk dat je zegt, u bent meer dan ik ben, u weet het beter wie ik ben dan ik dat zelf weet. En als u zegt, ik hou van je, dan ga ik dat geloven. En dan leer ik daarmee ook van mezelf te houden en van anderen. Want en is dat dit, komt van u.
0: Ja, en is dit iets wat je één keer doet, of kies jij hier bewust elke dag voor?
3: Elke dag. Die wandeling op dat eiland doe ik elke dag. En soms heb ik niks te zeggen of niks te beleven. Maar zijn aanwezigheid is er altijd. En ik denk dat je dat ook moet onderhouden. Niet omdat het moet, maar omdat je ernaar verlangt. Dus als ik een poosje hem kwijt ben, dan ben ik mezelf ook kwijt. Dan loop ik te dwalen.
0: Wauw. Ik zie het helemaal voor me, je schilderijen, maar ook hoe jij letterlijk wandelt met Jezus. Dankjewel dat je hier ons in wilde inspireren. Willem de Vink, dankjewel.
3: Oké, dag Eunice.
0: Zometeen ga ik op zoek naar iemand met een hele goede longinhoud. Ja, en waarom? Dat hoor je natuurlijk meer zometeen. Na For King and Country, en dit is Andrew Rip. I'd Do It Again. Gaat ook over Jezus.

0: voor King & Country en God Only Knows.
1: Is er iemand die...
0: Ja, iemand die op dit moment... Ik ga even de situatie schetsen. Je bevindt je aan de rand van een zwembad, thuis op bij het opblaasbadje of lekker bij de zee. Nou, als nou het antwoord ja is op een van deze vragen, dan hoop ik dat er nog een ja achteraan komt van iemand. Want ik ben op zoek naar iemand die op dit moment een opblaasflamingo probeert op te blazen. Kan het nog specifieker? Ik denk het niet. Vind ik het een beetje spannend of het gaat lukken vandaag? Ja. Maar wie weet is het wel zo. Ik weet dat onze luisteraars verspreid zitten over de hele wereldbol. Sowieso altijd, maar zeker in de zomer. Dus ik zou zeggen, heb geen schroom. Meld je even via de app. Je hoeft niet per se in de uitzending te komen. Je hoort het al, ik ben gewoon überhaupt blij als iemand zich meldt. Is er iemand die op dit moment een opblaasflamingo probeert op te blazen? Ja, meld je dus nu in de Groot Nieuws Radio app. Zometeen na 11 uur hoor je of het gelukt is. Eerst muziek van Chris Tomlin... En dit is Joke Buijs. Met God is getrouw. Zijn plannen falen niet.

Chris Tomlin en Doesn't He. Ondertussen loopt de zoektocht naar iemand die een opblaasflamingo aan het opblazen is. Of als je er net klaar mee bent, dan mag het ook hoor. Die loopt door en ik krijg een plaatje binnen van Gideon. En dan is dat hier via WhatsApp eerst nog zo niet helemaal zichtbaar. Dus ik zie iets heel groots roze verschijnen op mijn scherm. Ik zie een appje van Gideon en ik denk, nou, we zijn er gewoon al. Ik heb me druk gemaakt om niks. Het appje van Gideon is als volgt. Het is wel roze en ik doe ook mijn lippen graag hieraan, maar helaas geen flamingo. Nee, een prachtig mooi roze koffiekopje. Gideon, geniet ervan, maar heb jij nou wel een roze opblaas van flamingo bij de hand? Meld je dan even hè, in de app van Groot Nieuws Radio. De ontknoping volgt dus zometeen namens ik van Paul Balanche. Dit is Above All.

0: Heb jij liefde voor God en een hart voor mensen? Ontdek de deeltijdopleiding Pastoraal Werk van het Evangelisch College. Groei in je geloof en ontwikkel pastorale vaardigheden. Meld je aan voor een open dag op evangelischcollege.nl/pastoraat.
1: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Ontdek onze deeltijdopleiding Pastoraal Werk op evangelischcollege.nl/pastoraat.
2: Thijs en Jorieke.
3: Live.
4: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
3: Over het thema Weerbaar in de onrust.
4: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusseldorp voor de diepgang.
5: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
4: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
2: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
5: Tot dan!
6: Het grootste aanbod aan tweedehands boeken op één plek. Struin door meer dan 7 miljoen titels op boekwinkeltjes.nl.
7: Ah, nee hè.
8: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
7: Ja, weer eens.
8: Nou, pof jij even?
7: Oh ja?
8: Ik heb net koffie gezet.
7: Lekker.
8: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
9: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knor Kuppensoep en Goedsnacking per stuk €0,99. We doen met je mee. Plus.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 11 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De man die terecht staat omdat hij aan kleine kinderen had gezeten, blijkt meer slachtoffertjes te hebben gemaakt. In eerste instantie werd de man opgepakt voor 4 zaken en nu zijn dat er 14. En ook zou de man die op Amsterdamse kinderdagverblijven werkte kinderporno hebben gemaakt. Ook had hij thuis een babysekspop liggen en dat is verboden. De zwemmer die gisteravond vermist raakte bij Callantsoog is overleden. De Britse vrouw werd een paar uur later gevonden op het strand. Eerder was al duidelijk dat ook een andere vrouw was verdronken. Twee anderen, onder wie een kind, die in zee in de problemen waren geraakt, konden worden gered. In Rotterdam zijn 2 politieagenten gewond geraakt tijdens een controle. Ze waren afgekomen op een tip over overlast. En toen ze iemand wilden controleren kwam het tot een clash waarbij de man veel geweld gebruikte. Beide agenten moesten naar het ziekenhuis. De man is aangehouden voor poging tot doodslag en zware mishandeling. En dan nu het weer van Weer Online. Er is een mix van zon en wolken en in het zuiden en vanmiddag in het oosten is een bui mogelijk. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB.
20: Het begint langzaamaan iets drukker te worden onderweg, maar op de meeste plekken gaat het nog steeds hartstikke soepel. Wel op de A2 nog file richting Eindhoven vanuit Maastricht voor knooppunt Batadorp. 4 kilometer, 15 minuten, komt er een eerder ongeluk, de weg is daar weer vrij. Dan de A4 richting Rotterdam, file voor de Keteltunnel, ongeveer 3 kilometer en 10 minuten. En ook terug van weg geweest, de Duitse grenscontrole op de A12. File nu vanuit Arnhem vanaf Zevenaar, 2 kilometer en 10 minuten.
21: Als je erin staat, kan ik me voorstellen dat je niet blij bent dat hij terug is van weg geweest. Succes in de file. En dan ben je denk ik niet bezig met onze vraag van vandaag. Namelijk, is er iemand die op dit moment een opblaasflamingo probeert op te blazen? Ik ben bereid om deze vraag wat verder uit te breiden. Je mag ook al iets opgeblazen hebben. Het mag iets roze zijn, je mag aan de rand van het zwembad zijn, bij je opblaasbadje. Hoe dan ook, meld je gewoon even. Hey, en dat kun je natuurlijk prima staand doen, maar ook op je knieën. Toepasselijke muziek zometeen.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
22: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
23: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf 35 euro. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
24: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
25: Wow!
24: Is binnen 3 minuten geregeld.
25: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
24: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
26: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
27: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
28: Ah, nee.
27: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
26: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
16: In de zomer. Het christelijke radiostation.

0: En met jou, wat fijn dat je erbij bent. Deze zomer leer ik onze luisteraars beter kennen. Met een simpele vraag kom ik overal luisteraars tegen. Ja, alhoewel simpel, ik heb het me vandaag niet makkelijk gemaakt. Die heb je net gehoord. Het is de bedoeling dat...
1: Is er iemand die...
0: op dit moment een opblaasflamingo probeert op te blazen? Rianne, het is geen flamingo, maar wel knalroze. Wat stuurde jij door?
2: Ja, ik stuurde een opblaasbed.
0: Ja, ik keur hem goed. Fantastisch. Ik heb in ieder geval iemand gevonden die iets heeft opgeblazen. Alhoewel, jij ook nog niet zelf, hè?
2: Nee, mijn man had het deze week gedaan.
0: Oh, wat goed. Oh, wel echt recent. Dus dat is helemaal mooi.
2: Ja.
0: In een mooi zwembad, zie ik. Is dit jullie achtertuin?
2: Dit is onze heerlijke achtertuin, ja.
0: Nou, zeg dat. Het is echt zo'n mooi groot zwembad wat je op kan zetten. Ik kan me voorstellen dat zwembad al goed gebruikt is.
2: Het zwembad is zeker goed gebruikt. Echt sinds dat lekker die 40 graden al was, staat het er al. En de kinderen maken er heel veel gebruik van.
0: Oh, dit is toch de droom als kind. Ik bedoel, ik heb een hele fijne jeugd gehad. Daar kan ik niks over zeggen. Maar wel altijd van die kleine opblaaszwembadjes waar je dan weken om zeurde van, mogen we die eindelijk neerzetten? Ja, en dat gras, en dat is allemaal niet goed voor. Jullie zetten gewoon een supergroot zwembad in de tuin.
2: Ja, we zetten het gewoon. Ja, het is gewoon het paradijsje dan voor de kinderen, toch?
0: Ja, en.
2: En ook voor ons.
0: Ik wou zeggen, want als je dan toch zo'n mooi roze luchtbed erin hebt liggen, echt zo'n klassieke is het, hè? Van die mooie streepjes en een hoofdkussen, dan lig je er zelf toch ook wel op.
2: Zeker, ja.
0: Ah, heel goed. Hey, hoe is jullie zomer tot nu toe?
2: Nou ja, we hebben eigenlijk de afgelopen weken gewoon gewerkt. Maar vandaag ben ik aan het inpakken. Want we gaan zaterdag lekker op vakantie. En lekker 3 weken lekker vrij met het gezin. Dus enorm veel zin in.
0: Ah, wat goed. Heel fijn om te horen. Ik bedoel, als je dan wat later vakantie hebt, dan kijk je er ook echt, kijk je er helemaal naar uit, hè?
2: Zeg dat, ja. We zijn er lekker aan toe, ja.
0: Ja, en wat is jullie plan? Waar ga je naartoe?
2: We gaan eerst een week naar België, lekker naar de Ardennen daar. En dan even nog een weekje weer thuis. En dan met mijn ouders, die gaan mee hier in Nederland nog lekker een weekje naar een camping. Dus volgens mij een erg goed vooruitzicht, denk ik zo.
0: En heel eerlijk, zijn de kinderen dan, gaan die dan niet het zwembad thuis missen?
2: Nou, ik weet dat er toevallig bij de laatste camping ook een heel mooi zwembad is. En daar kijken ze eigenlijk nu al erg naar uit.
0: Het is ook zo heerlijk, hè? Waar kun je kinderen blij mee maken?
2: Zwemmen. Ja, met een zwembad.
0: Nou, zo is het.
2: Precies.
0: Wens ik jullie een hele goede reis. En dankjewel dat je toch nog een beetje onze eer gered hebt.
2: Nou, alsjeblieft. Fijne uitzending.
0: Doei, doei.
2: Doeg.
0: Zometeen, Carrie Joop. Ja, en van de achtertuin van Rianne naar Christian Verwoerd. Met Dit is niet ons thuis.

0: Sherry Job en Be Still My Soul in You I Rest. Heb jij wel eens lang moeten wachten op iets? Wachten is een essentieel onderdeel in de Bijbel en het leven met God. Thijs en Jurieke gaan daarover in gesprek met Els van Dijk. En de hele zomer tip ik je eigenlijk mooie podcastgesprekken. En dit is er dus één van.
1: Er zit een verschil, misschien moet ik dat toch even uitleggen. Er zit een verschil tussen wachten en beheersen. Wat wij mensen doen en willen vaak, is de dingen beheersen. We willen er vat op hebben. We willen de regie hebben. We willen controle uitoefenen. En op de belangrijkste thema's van het leven kan dat helemaal niet. Maar als die drang om te beheersen groter is dan je verwachting van Gods plan met je leven, zijn bemoeienis, dan komt beheersen op de plek van verlangen. Verlangen is een beetje mijn woord. Daar hebben we het volgens mij wel eens wat vaker hier over gehad. Verlangen heeft te maken met verwachten. En als je wil beheersen, kom je dus niet meer toe aan verlangen. En dus ook niet, kun je ook niet wachten.
2: Want waarom kom je dan niet toe aan verlangen als je aan het beheersen bent?
1: Dan ben je bezig met jezelf, hoe jij de zaak onder controle gaat hebben, hoe jij het gaat regelen, hoe jij interventies kunt plegen. Jij bent bezig om dat allemaal onder controle te krijgen en de regie te hebben. En wachten is juist van toepassing op de meeste thema's waar dat helemaal niet kan.
2: En over wat voor thema's heb je het dan?
1: Nou ja, dat is heel breed. Dat kan variëren tot het vinden van een levenspartner, tot invullen bepaalde fasen van je leven. Hè? Wat sommige vijftigers die zijn al bezig met, als ze eventueel 70 mogen worden, hoe ze het dan gaan doen. Want dat moet je ook onder controle hebben. Als het gaat om, naar woord misschien, loopbaan. Hoe mag je maatschappelijk betrokken zijn? Dat zijn allemaal dingen die rijpen in je leven. Die gaan niet vanzelf.
2: Maar dan kan ik me voorstellen dat mensen zeggen, ja, maar Els, moeten we dan maar een beetje achterover hangen en niks
1: niet
2: doen?
1: Nee, juist niet. Maar het leven, nog een keertje, gaat niet sneller dan één dag tegelijk. Ik weet nog goed toen ik ben mijn loopbaan begonnen in het basisonderwijs. En ik werkte fulltime. En fulltime betekent voor mij altijd meer dan 40 uur. Want 40 uur werken lijkt me zo verschrikkelijk weinig. Dan kom je om 4:30 thuis en ben je klaar. Ik kan me helemaal niks meer voorstellen. Maar goed.
2: Ik wel, maar ook. Ja, zeker.
1: Toen dacht ik op een gegeven moment, ik ga verder studeren. En toen ben ik de studie orthopedagogiek gaan doen naast die fulltime baan. Het was heel hard werken. En iedereen zei tegen mij, Els, wat ga je ermee doen? Waarom doe je dit? He? Hard werken? En ik zei, weet ik niet. Maar ik heb er behoefte aan verdieping, om meer kennis te hebben. En nou ja, ik zie wel. Dus niet sneller dan één dag tegelijk. Dus je mag op een dag de rijping hebben van, nou, ik denk dat het goed is om die studie te gaan doen.
2: Maar nog niet helemaal beheersen. Oké, dan ga ik uitstippelen, ga ik dat ermee doen.
1: Dat werkt helemaal niet.
2: Daar zit dat verschil in met, wie doet het per dag?
1: Ja, kijk, heel veel mensen hebben het ook over de stip op de horizon. Hè? Wat is jouw stip op de horizon? Dat is ook heel erg modern. Dus ik ben bijvoorbeeld bij een organisatie geweest. Die zeiden, Els, wil je ons komen vertellen waar deze organisatie over 10 jaar moet staan? Nou, dan heb ik inwendig heel veel plezier. Want dan denk ik, nou, dat kan helemaal niemand jullie vertellen. Natuurlijk mag je vooruitdenken.
2: Moet je echt naartoe werken?
1: Ja, ik heb ook 5 jaren beleidsplannen geschreven. Natuurlijk. Maar wel in het volle bewustzijn van onderweg gaan er dingen veranderen. Je kunt een 5-jarenplan schrijven, maar als er dan toevallig een corona tussendoor komt, dan valt het hele plan in duigen. Je weet het gewoon niet. Natuurlijk mag je toekomstgericht denken. Hè? Je denkt vanuit een perspectief, vanuit een verlangen, heb je dat woord weer, vanuit idealen, mag allemaal, maar het gaat niet sneller dan 1 dag tegelijk.
2: Kom je in de Bijbel veel wachtende mensen eigenlijk tegen?
1: Ja, zeker. Soms heeft wachten ook met een periode van hopeloosheid te maken. Hè? Dan denk ik nu even aan een David die de woestijn invlucht. Aan een Elia die het even helemaal niet meer ziet zitten. En die allebei eigenlijk moeten wachten op een nieuw geestelijk impuls om het werk voor God weer op te kunnen pakken. En in die fase van hulpeloosheid en hopeloosheid, en dus in de stilte van het wachten, komt God dan met nieuwe gedachten voor hun leven, waardoor ze weer fris hun volgende stap mogen zetten.
2: Wat zegt dat over hoe God werkt?
1: Nou, dat God ook rijpe zielen zoekt, als ik het even zo mag zeggen. In de haast, in de gejaagdheid, kom je ook niet toe aan de innerlijke afstemming op hem. En je hebt de rust en de vrede in je ziel nodig. En die ontstaat ook vaak na periodes van verwarring en onzekerheid. Ik zeg altijd maar, je moet door de verwarring heen om tot wijsheid te komen. Het is bij niemand van ons, denk ik, zo dat je leven één groot brok van vrede en innerlijke rust en overtuiging is. Er gebeuren dingen in je leven die je leven op de kop kunnen zetten, of die je niet had verwacht. En dan heb je...
2: Die je niet kon beheersen.
1: Precies. En noem maar het voorbeeld van gestrande huwelijken. Daar had je niet in gecalculeerd toen je ging trouwen. En je moet echt door de fase van de hopeloosheid en van de onmacht en de radeloosheid heen om weer een volgende stap te kunnen zetten.
0: Wil je meer horen? Check dan de podcast Thijs en Jorieke. Die vind je in onze app en op onze website.

0: Elevation Worship met Brandon Lake en I Know a Name.
1: Is er iemand die...
0: Ja, je dacht dat je er vanaf was, hè? Nee, is er iemand die op dit moment een opblaasflamingo probeert op te blazen? Dat was de vraag van vandaag. Nou hadden we al Rianne met een roze... Niet een flamingo, maar een luchtbed. En nou meldt Tineke zich gewoon nog in de app. En kunnen we onze vraag helemaal afvinken. Want wat is er gebeurd? Gisteren zijn in verband met mijn verjaardag er twee voor mij opgeblazen. Een losse flamingo en één waar je een beker in kan zetten. Ze heeft er geen foto van, want ze is aan het werk. Nou, Tineke, dank je wel dat je je toch eventjes meldt. Want dan weet ik dus, ja, er wordt echt op alle mogelijke plekken geluisterd naar ons. En er speelt zoveel waar, wat ik van tevoren niet allemaal kan bedenken. Dus vandaar onze specifieke zoektocht naar luisteraars. En zo leuk dat er dan wordt meegedaan. Zo zie je maar weer, zelfs als ik denk, het gaat niet lukken. Beetje kleingelovig, gaat het gewoon nog weer lukken. Fantastisch. Zometeen mag je jouw bijdrage doorgeven voor de roadtrip. Dus blijf opletten. Dit is muziek van het Ademproject. Het prachtige Maan en Sterren.

0: Ademproject met de maan en sterren. Dat is wel eentje die het fijn doet onderweg, denk ik. Maar ja, dat zijn er heel veel.
1: De roadtrip.
0: En daarom is mijn vraag, misschien is er wel een nummer die wij over ons hoofd zien deze zomer op de playlist van Groot Nieuws. En is er dat ene nummer dat niet mag ontbreken als jij in de auto zit? Die ga ik dan gewoon voor je draaien. En er komen heel veel opties binnen, ook gewoon tussen de bedrijven door, als ik al net ben begonnen. Zo kreeg ik een mooi appje binnen van Ellen. Ja, dit is een nummer wat zij heel mooi vindt, wat ze graag wil horen. En wat ook nog eens een keer gezongen wordt door haar zwager. Ja, in deze versie dan niet. Maar hij wordt gezongen door het koor waar haar zwager bij zingt. Dus alle koorliefhebbers, even opgelet. Ja, hier ga je echt van genieten. Ja, ik vind het dus ook wel heel fijn. Mijn vader luistert veel naar deze muziek. Oké, zal ik je niet langer in spanning houden? Het zijn de mannen van The Gator Vocal Band. Echt, dat staat altijd garant voor vocaal vuurwerk. Je hoort ze nu als roadtripplaat met He Is Here. Veel plezier, Ellen.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied.

0: Rebecca St. James en God of Wonders.
1: Old Nieuws Radio.
2: Het campingpreekje.
0: Die krijg je hier iedere dag en deze week van Mirjam van Krieken. Spreker, trainer, loopbaancoach en oprichter van Manna Ministries. Ze neemt je mee naar het verhaal van Daniël.
3: Ik lees jullie voor uit Daniël 1, vers 8. Daniël was vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden en hij vroeg de hoofdeunig toestemming zich van de spijzen en de wijn van de koninklijke tafel te mogen onthouden. Daniël was uit Israël weggevoerd, samen met zijn drie vrienden. Ze kwamen in de wereldmacht van Babylonië terecht, een van de grootste wereldrijken in die tijd, in een stad die immens groot was, in het bestuurlijke hart van het machtigste rijk en de machtigste koning van die tijd. Een stad en paleis zag die qua schaal alles overtroffen had wat hij ooit had gezien, gekend en gehoord. Daniël bevond zich in het regeringscentrum van de wereldrijk. Hij heeft veel losgelaten. Zijn land, zijn familie. En toch had hij bepaalde dingen die hij niet losliet. In Daniël 1, vers 8 lezen we zoiets. Daniël was vastbesloten om aan de reinheidsvoorschriften te houden en geen eten en wijn van de koninklijke tafel te eten. Het vlees en de wijn werd namelijk gebruikt voor offerdiensten aan afgoden. En hij wilde niet dat voedsel eten. Er staat, Daniël was vastbesloten om dat niet te doen. Maar de brontekst zegt eigenlijk iets dieper. Er staat, Daniël nam het in zijn hart voor. Hij had vooraf een keuze gemaakt, vanuit zijn hart, van waar hij voor wilde staan. In het Engels zeggen we zoiets als pre-decide. Een besluit genomen, vooraf. En let wel, Daniël had geen rechten, nul. Daniël bevond zich als balling in een positie zonder rechten. En door af te wijken van de koninklijke voorschrift liep hij een enorme risico. Hij zou zijn plaats in de eliteopleiding kunnen verliezen of zelfs gestraft worden. En dat zou betekenen uit zijn functie worden gezet of zijn privileges verliezen. En zelfs lijfstraffen. En Daniël zette daarmee enorm iets op het spel. En waarom? Waarvoor? Om als regels iets te doen? Nee, omdat hij het in zijn hart ervoer. Het was niet zomaar een wet. Maar het liefste wat hij wilde was God eren. Door rein voedsel te eten. En daar had hij heel veel voor over. Dat hij God lief had. En dat lezen we ook uit de rest van de verhalen van Daniël. En Daniël neemt risico's. Om dicht bij God te blijven en de eer aan God hoog te houden. Ongeacht de consequenties. En wat leeft er in jouw hart? Wat is voor jou essentieel om dicht bij God te blijven? Om die eer van God hoog te houden? Wat zou jij koste wat kost willen beschermen? Is dat dat je wil blijven bidden? Is dat dat je wil blijven Bijbel lezen? Of heb je last van als mensen om je heen vloeken en de naam van God misbruiken? Wil je Gods naam beschermen of opkomen voor hem? Vaak zijn we bang voor afwijzing en stoppen we met praten voor God, over God. En mijn vraag aan jou vandaag is, waar stop jij met praten over God, terwijl je dat wel heel graag zou willen?
0: Een vraag die Mirjam aan jou stelt, waar je over na mag denken. Ze is een van de sprekers van de RCN Vakantiekerk deze zomer. Ja, en als je wil weten waar vind ik die, dan kijk je op hun website rcn.nl/vakantiekerk.

0: even wegdromen. Bij Lauren Daigle en Turn Your Eyes Upon Jesus. Dat kan ook goed als je je ogen dicht hebt. Daan, een hele goede middag. Ik wil ze graag weer ogen open hebben. Want als ik naar buiten kijk, dan denk ik het is herfst. Als ik kijk naar wat jij aan hebt, dan is het gewoon...
1: zomers.
0: Ja, wel zomers. Ja. Dat doe jij niet vaak. Altijd nog steeds keurig gekleed hoor. Maar ik zie wel even de korte mouw.
1: Tevoorschijn
0: komen.
1: Weer. Maar ja. Ben ik een paar weken te laat volgens mij.
0: Ja, ik zou volgende keer dat daar ietsje eerder aan beginnen.
1: Oké. Het is pas, wat is het, augustus toch? We hebben nog augustus, september.
0: En de zomer is nog lang niet klaar. En dat betekent dat wij ook lekker doorgaan.
1: We draaien helemaal door.
0: Zo is het.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen. Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem. En isolatie op zolder. Vaker de fiets. De was buiten drogen. Digitale zakenreisjes. En iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes!
9: Esso, omdat elke rit telt.
11: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
11: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 12 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam waren op een Pride-bijeenkomst en daar waarschuwden ze voor haat tegen LHBTI'ers. Ze haalden de Pride in Berlijn aan, waar een IS-aanhanger inreed op een groep mensen. Volgens Halsema zijn regenbooggroepen het eerste slachtoffer als intolerantie toeneemt. Het OM denkt dat een man die terecht staat voor het misbruiken van kinderen op kinderdagverblijven vaker de fout is ingegaan. Er is nu sprake van 14 slachtoffertjes. Deze Jan B. van 66 was invalkracht op crèches in onder meer Amsterdam. Bij hem thuis werden grote hoeveelheden kinderporno gevonden en ook een kinderseksbob. In Rotterdam is opnieuw iemand van de politie ontslagen. Hij of zij neusde zonder noodzaak en toestemming rond in de computersystemen en speelde ook informatie door naar buiten. Daarvoor is een taakstraf opgelegd. Eerder werd in Rotterdam een politiemedewerker op non-actief gezet vanwege een mogelijk zedenmisdrijf. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn flinke perioden met zon, maar in het oosten is ook een bui mogelijk. Het is 22 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot lokaal 29 in de rest van het land. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: Het rijdt hier en daar wat langzamer. In totaal staat er zo'n 18 kilometer file in het land. De meeste files worden veroorzaakt door politiegrenscontroles. Zo ook de A7 en de A12. In beide gevallen een kwartier vertraging.
1: Je hoort hier zo'n verhaal op muziek gezet dat te mooi is om niet te delen. Dus we doen het wel. En wel van deze zanger. I got a song.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar €6.99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
6: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
9: De Lunchroom.
10: Met Daan Hartgers.
9: Het christelijke radiostation.

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Cody Carnes. De bezetting is momenteel wat kleiner. Dan hebben we het niet over de plaatselijke fanfare. Maar qua personeel zijn we wat gekrompen. Ja, het is vakantietijd. Maar helemaal prima natuurlijk en lekker. Het is wel even wat aanpassen, hè. Met wat minder personeel. Niet met minder zin en niet met minder enthousiasme. En ons menu is als vanouds. Rijk gevuld, gevarieerd, heerlijk, smaakvol. Nou, beter vind je het nergens. Je krijgt straks een voorproefje van die heerlijke muzikale lunchkaart. Blijf rustig zitten.

0: Franny Cash, ze deed het heel erg goed bij de band We The Kingdom. Maar ik vind het niet erg dat ze haar eigen muzikale weg is ingeslagen. Over een paar weken komt haar eerste solo-album uit, waar ik erg benieuwd naar ben. Mocht je haar eens live willen bewonderen, dat kan. Moet je wel afreizen naar Engeland. Ze staat op het Big Church Festival en dat vindt plaats van 28 tot en met 30 augustus. Het is 12:15.
1: De dagtekst.
0: En die krijg je dan. Komt vandaag uit Matteüs 6, vers 21. Korte tekst. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Dus Matteüs 6, vers 21. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

0: Leaning on the Everlasting Arms. Ja, we kennen het nog van Twyla Paris. Maar zij was niet de enige die het opgenomen heeft. Zo ook Mahalia Jackson. En Cela met een H. Ook mooi om nog eens op te zoeken. Alan Jackson, prachtige uitvoering. En dit maakten Matt Maher en Lizzie Morgan ervan. Leaning. Het is 12:30. Het is tijd voor het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag geregeld zon, stapelwolken. Lokaal in het oosten kans op een bui, 23 tot 29 graden. Morgen dan verloopt het vriendelijk, is altijd lekker. Zon, stapelwolken ook, alleen in de avond kan het noorden nog een buitje krijgen. Temperatuur die daalt dan verder naar 20 tot 25 graden.
1: De lunchkaart.
0: Ja, werd dan aan gevraagd, waar is de kaart voor vandaag? Voor deze 5e augustus alweer. Nou, ik heb hem hier voor me. Elke dag een keuzemenu A of B. Daar gaan we.
1: Menu A.
0: Met als nagerecht checklist, hoofdgerecht, church en dit voorgerecht.

0: succes.
1: Daan Hartgers.
0: Ik denk dat ze alle twee lekker zijn. En mooi. En goed. En gevarieerd. Maar kom maar door met je bestelling. A of B. Zet even bij waarom, hè. Waarom A of B?
2: De Lunchroom.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship.

0: The Long Way, Natalie Lane en aansluitend Overwinnaar. Nou hoor, dus nog meer live muziek. Nog meer meezingen over vreugde. Ja, dat kan nog wel eens afhankelijk wezen van onze omstandigheden. Daar zeg ik niks geks mee. Maar de vreugde van Jezus, die is altijd hetzelfde. Daarover zingt nu Graham Kendrick. En je kunt gewoon meezingen. Jesus put this song.
1: Come on, you folks on the floor. Don't let me down.
0: Jesus put this song.
1: This is a dancing song. Or at least a little bit of a move. Here we go.
0: Ja,
1: Jesus put this song.
0: Ja.

0: Kwart voor één.
1: De lunchkaart.
0: Dank voor het stemmen allemaal, zeg. Goeiedag, wat waren het er weer veel. Ik noem een paar namen. Die van onder andere Henriette en Henk. André en Arend. Kobi en Karel. Petra en Paul. Tini en Tinus. Jan Tine zegt, ja, iets met lef erin, dan is het altijd goed.
2: De lunchkaart.
0: Het is B geworden met It Is You, Who You Say I Am en Kijk Omhoog.
3: Als we soms de moed verliezen.

er niet zijn. Wel belooft hij dat hij trouw is.

0: Altijd mooi, hè, samenzang.
1: Ja, de lunchkaart.
0: Dank voor het stemmen op It Is You. Dat laatste lied hoorde je zojuist van de Newsboys. Bijna 6 minuten genieten. Daarvoor Hillsong Worship met Who You Say I Am. En je hoorde Lef met Kijk Omhoog. Ik kreeg net nog een appje van iemand binnen die zegt, nou, dat is wel toepasselijk. Ik ben mijn plafonnetje aan het witten. Morgen 12:30 nieuwe kaart.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
7: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
7: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
10: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
11: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 1 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Vlak voordat premier Rob Jetten iets zou gaan zeggen op een Pride-bijeenkomst in Amsterdam was er een protest van pro-Palestina-demonstranten. Ze riepen: Jetten, schande, bloed aan je handen. De actievoerders vinden dat hij te weinig actie tegen Israël neemt. Na een paar minuten kon Jetten aan zijn verhaal beginnen. De brandweer in Limburg krijgt hulp uit België bij het bestrijden van de bosbrand bij Venray. Verder komen er sproeisystemen die de grond nat moeten houden, zodat de bodemtemperatuur daalt. Dat moet het gevaar voor ontploffende oude munitie verkleinen. Omdat de brand vooral dicht bij de grond zit, zijn blushelikopters nu niet nodig. In het westen van het land is het zo droog dat openbaar groen in de gemeenten als Den Haag, Vlaardingen en Delft voorlopig geen water meer krijgt. Alleen heel oude monumentale bomen mogen nog water uit sloten en vijvers hebben. De gemeenten balen, maar snappen dat het is wat het is. We moeten nu heel zuinig zijn, zeggen ze. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn flinke perioden met zon, maar in het oosten is ook een bui mogelijk. Het is 22 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot lokaal 29 in de rest van het land. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB. Er staat file door een bermbrand op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Voor Roermond 10 minuten extra en 4 kilometer langzaam rijden.
0: Je kunt uitzien naar je eerste vakantiedag, eerste werkdag, misschien naar een verjaardag, een trouwdag, misschien wel een afscheidsdag, omdat het leven zo zwaar kan zijn. En dan deze dag, waar je zo meer over hoort. One day.

0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
7: De Lunchroom.
8: Met Daan Hartgers.
7: Het christelijke radiostation.

0: De Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Matt Redman. Ik had het net over het uitzien naar je eerste vakantiedag. Omdat je daar zin in hebt. Hè. Gewoon even lekker niks doen. Geen werkmails, geen werktelefoontjes, geen werkvergaderingen. Maar je kunt ook uitzien naar die dag. Omdat je juist dan lekker kunt werken. Omdat je vakantiewerk hebt. Nou, ik heb vroeger echt van alles gedaan. Van vis schoonmaken tot schoffelen tot bloembollen pellen. Melkmonsteren. Veilingmeester op de toen nog Flevohof. Nou ja, ga zo maar door. Ik vond het allemaal hartstikke leuk. Weinig vakanties gemist. En ik ben eigenlijk wel even benieuwd naar... heb jij ooit vakantiewerk gedaan? En hoe was dat? Was dat leuk? Of misschien wel helemaal niet? Verdient het nog een beetje? Of misschien doe je nu wel vakantiewerk? Nou, vertel. Laat het ons weten via onze Grootnieuws Radio-app. Dus jouw vakantiewerk, hoe zag dat eruit vroeger? Of misschien wel nu? Laat het ons weten via onze Grootnieuws Radio-app.

0: Our God werd bezongen door Chris Tomlin.
1: De plaat die je raakt.
0: Krijg je elke dag rond dit tijdstip een plaat die iemand hart raakt van een groot nieuwsradio vriend of vriendin. In dit geval is dat Jolanda. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Daan. Je bent al
0: een poosje vriendin van ons, hè?
2: Jazeker.
0: Hoe lang weet je dat een beetje?
2: Ik denk een jaar of 10.
0: Zo, kijk eens. Een diehard vriendin.
2: Zeker, ja. Zeker.
0: Ooit spijt van gehad?
2: Nee. Zodra ik kan, staat de radio aan.
0: Je kunt niet zonder.
2: Zeker niet. Het is het eerste wat ik doe, als ik naar beneden kom, klik radio aan.
0: Ja, wat mooi zeg. Nou, dat doen we niet voor niks, Jolanda.
2: Zeker.
0: Wat betekent muziek voor jou?
2: Ja, heel veel. Heel veel. De muziek gaat de hele dag door mijn hoofd heen. Als ik vrolijk ben, dan gaan de liedjes door mijn hoofd. En als ik verdrietig ben ook. Het helpt mij heel erg om de dag door te komen in positieve zin, zeg maar. Ja. Dus kan niet zonder.
0: Dat is het mooie, hè? De kracht van muziek. Ja.
2: Absoluut. Ja.
0: Ik heb een lied voor je klaarstaan. Daar heb je iets mee. Wat heb je met dat lied?
2: Ja, dat lied loopt al een tijdje met me mee. En vorig jaar, toen mijn vader heel ernstig ziek werd, toen was dit lied extra speciaal. Dat mijn vriendinnen het naar me stuurden, zo van, je bent niet alleen. Die heb ik zelf ook al een heleboel keren aan vriendinnen meegegeven, ook niet-christelijke vriendinnen, om te laten merken dat ze niet alleen zijn.
0: Ja.
2: En dat is voor mij heel krachtig. Ja, dat is er altijd bij.
0: Ik ga hem voor jou draaien en dus ja, voor velen. Geniet ervan. Martijn Buwalda, je draagt het niet alleen.
1: Het Christelijke Radiostation.

0: begrijpt. Ik zal er altijd zijn.
1: De zomer van Groot Nieuws Radio.
2: Met opbouwende programma's en de beste christelijke muziek.

0: Wij aanbidden u, Jezus. Daarvoor Draw Me Close en het lied Je draagt het niet alleen. En dat draaide ik speciaal voor onze grootnieuwsradio vriendin Jolanda. Het is 2:30. Dus even naar buiten kijken voor het weer. Namens Buienradar voor vandaag en morgen. Vanmiddag is er geregeld zon met ook wat stapelwolken. Lokaal in het oosten een bui, althans er is een kans op. 23 tot 29 graden. Morgen dat verloopt vriendelijk, met zon en stapelwolken ook. Alleen in de avond kan in het noorden een bui vallen. Temperatuur die daalt dan verder naar zo'n 20, 25 graden.
1: Daan Hartgers.
0: Ik vind het heerlijk. Zeg, heerlijk werk ook voor vakantiewerken. Heb jij dat ooit gedaan vroeger? Of misschien doe je het nu wel? En luister je naar ons? Nou, laat het ons weten via onze Grootnieuwsradio-app.
2: De Lunchroom.
0: Kom maar door.
1: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: hoef je niet op te poetsen. Hè? Come as you are, you're the Crowder. Daarvoor een soort geloofsverklaring was het eigenlijk. Hè? Over de kracht van de naam van Jezus. Dat lied zei zojuist, wanneer angst, zorgen of moeilijke omstandigheden op je afkomen, hoef je niet alleen te staan. In the mighty name of Jesus, you're the hope darst.
1: De lunchroom.
0: Zo.
2: Schuif aan bij Daan.
0: Ik doe deze week elke drie weken. Elke ochtend even wat vakantiewerk tussen 9 en 10. Blessings. Mijn goede collega Tim is op vakantie, dus dat doe ik er even bij. Vind ik hartstikke leuk. Vroeg aan jou, heb jij vakantiewerk gedaan? Ja, zegt Arjan. Ik werkte bij een ketenbouwer in de bouw. Dus van die keten opbouwen en weer demonteren. Yvonne die heeft vroeger bloembollen geplukt in de polder. Met pleisters om je vingers. Ja, zeg, vertel mij wat. Els die zat met haar neus in de boeken. Althans, bij Iddink in Ede, schoolboek. Boeken innemen, controleren, repareren, dozen met nieuwe schoolboekenpakketten vullen, scannen, fouten oplossen, magazijn vullen, druk, druk, druk. Stefan, ja, zegt hij, ja, het is eigenlijk geen vakantiewerk, maar ik ben wel aan het werken in de schoolvakanties, op de hogeschool momenteel. In Windesheim, Zwolle, helemaal in mijn eentje, in het gebouw. Geen mensen aanwezig, groot nieuwsradio in de oortjes, lekker zeg. Bert, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Mag ik Bert zeggen? Ja, ik heb het al gedaan.
3: Ja hoor. Ja.
0: Je hebt vroeger ook nogal wat klusjes gedaan, hè, las ik.
3: Nou ja, wel bijzondere klusjes. Ja, vandaag de dag zou je dat niet meer kunnen doen.
0: Nee, want vertel.
3: Nou ja, mijn eerste vakantiebaantje, ik was denk ik 14 jaar, was in een apotheek. En in die tijd werden de flesjes nog gewassen en weer teruggebracht door de mensen naar de apotheek.
0: Oh ja.
3: En dan moesten wij als vakantiebaantje die flessen wassen. Dus in een grote ketel moesten we flessen uitkoken.
0: Ja.
3: Op een rek hangen om te drogen. En dan gingen die potjes, als ze schoon waren, weer de apotheek in voor nieuwe medicijnen.
0: Recycling heet dat tegenwoordig.
3: Ja, zo ging dat.
0: Ja.
3: En dan was het ook nog zo. In die tijd had je particuliere patiënten en ziekenfondspatiënten. En de particulieren die kregen een gouden papiertje over de dopje heen.
0: Oh nee, joh.
3: En de ziekenhuispatiënten kregen een blauw papiertje.
0: Oh joh, nou.
3: Ja.
0: Ja. Je ging verder naar van de apotheek naar een steenfabriek?
3: Ja, dat was het jaar erop. En in de tussentijd heb ik er ook wel eens gewerkt. Daar waren allemaal lopende banden en daar viel zand en kalk naast. En dan mocht ik met een vriendje van mij zand en kalk scheppen en vegen. En op zaterdag vulden we daar ook nog wel eens zakken met zand en die verkochten ze weer.
0: Ja, was dat een blauwe maandag, Bert? Of,
3: Nou ja, dat was in de vakantie. En tussendoor deden we door het jaar heen ook wel eens op zaterdag zakken zand scheppen.
0: Ja, maar ik bedoel, gewoon eens een keertje of gewoon een lange tijd?
3: Nee, dat was ook een vakantiebaantje. En verder hebben we dat door het jaar heen regelmatig op zaterdag gedaan.
0: Ja, en de post, hè? Ja. Post bezorgen.
3: Ja, en daarna de post bezorgen. En in die tijd was dat nog vanuit het oude postkantoor in Dordrecht.
0: Ja.
3: Daar moesten we eerst 's ochtends vroeg de post zelf sorteren. En dan ging je met twee zware tassen of drie tassen op de fiets naar een wijk. En dan moest je ze rond gaan brengen.
0: Waarom deed je het allemaal, Bert?
3: Om wat te verdienen, hè?
0: Ja. Hadden jullie het zuinig, zeg maar?
3: Mijn ouders hadden het niet zo heel breed. Nee. Dus als we wat extra wilden, dan moest je dat zelf verdienen.
0: Ja, want je wilde een zeggensfiets of zo? Of geen idee, wat wilde je?
3: Nou, dat eerste baantje van de apotheek heb ik geloof ik 5 weken gewerkt. En toen kon ik een cassetterecordertje kopen.
0: Oh,
3: dus.
0: Kijk. Ja.
3: Kijk.
0: Dit is toch mooi, ja. Ja. Ik wou zeggen,
3: andere werk heb gekocht, dat weet ik niet meer.
0: Nee. Ik kocht er altijd LP's van. Waarbij mijn moeder dacht, jongen, doe dat toch niks. Doe dat toch niet, hè, want wat heb je eraan? Nou ja, 30 jaar verder in de muziek.
3: LP's kreeg ik nog wel eens van mijn zus. Die studeerde in Amsterdam. En daar kreeg ik wel eens een LP van Exception in die tijd.
0: Oh joh, ja, zeg. Ja, mooi.
3: Ja.
0: Tot slot, Bert. Wat heeft het je opgeleverd? Ja, geld. Maar wat nog meer?
3: Nou, een stukje ervaring ook wel, denk ik. En voldoening dat het allemaal niet voor niks gaat.
0: Ja, voor niks gaat de zon op. Hè?
3: Ja, precies.
0: Mooi. Ja, dus, kunnen we nog iets van leren, Bert, volgens mij. Dankjewel, hè.
3: Ja, oké.
0: Doeg.
3: Graag gedaan. Doeg.

0: away.
1: Op de plaats. En rust. One step away. Casting Crowns. De lunchroom gaat sluiten. Ja, althans voor dit moment. Morgen openen we gewoon de deuren weer om 12 uur. Met veel plezier. Straks hier backstage met Tom Hellaar. Wordt mooi, weet ik nu al. Tot besluit van dit uur jonge muzikant die sinds kort volledig in de muziek werkt. En ja, ik gun het hem van harte dat het hem gaat lukken. Het is een goede peer en een goede muzikant. Dit is Julian Goedhart. Mooie middag verder. Doeg.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Thijs en Jorieke
3: live.
4: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
3: Over het thema weerbaar in de onrust.
4: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusseldorp voor de diepgang.
5: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
4: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
2: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
5: Tot dan!
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Heb jij liefde voor God en een hart voor mensen? Ontdek de deeltijdopleiding Pastoraal Werk van het Evangelisch College. Groei in je geloof en ontwikkel pastorale vaardigheden. Meld je aan voor een open dag op evangelischcollege.nl/pastoraat.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Ontdek onze deeltijdopleiding Pastoraal Werk op evangelischcollege.nl/pastoraat.
8: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
12: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
13: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
14: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP-nieuws van 2 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Aan de grens bij Hazeldonk heeft de marechaussee 2 Iraakse mannen van de weg gehaald. Ze worden verdacht van mensensmokkel. Ze vielen op omdat ze aan het slingeren waren en hun auto hing opvallend laag. In de wagen zaten 4 andere mensen zonder papieren. Verder bleek dat 1 van de Iraakse mannen eerder was gepakt voor mensensmokkel. In Amsterdam zijn 2 minderjarige jongens opgepakt na een explosie bij een kinderdagverblijf in Bos en Lommer. Ze zitten vast en mogen alleen met een advocaat en met hun ouders praten. Zaterdag was bij hetzelfde kinderdagverblijf ook al een ontploffing en de politie kijkt of er een link is. President Zelensky trekt aan de bel over de Oekraïense luchtverdediging. Het aantal luchtafweerraketten is hard gedaald en de toevoer vanuit onze partners stokt, schrijft hij op X. Volgens Zelensky waren dodelijke slachtoffers, zoals bij de jongste Russische aanvallen op Kiev, te voorkomen als er genoeg raketten waren geweest. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn flinke perioden met zon, maar in het oosten is ook een bui mogelijk. Het is 22 tot 24 graden in de kustgebieden en 25 tot lokaal 29 in de rest van het land. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB. Er staan files voor de Duitse grenscontroles op de A1 en de A12. De vertraging is in beide gevallen zo'n 10 minuten. En op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch viel het tussen Waardenburg en Kerkdriel. 10 minuten, de rechterrijstrook is afgesloten.
18: De week is weer doormidden en dat geldt zeker niet voor Backstage, want die moet nog beginnen. En dat doen wij zo met Lauren Daigle.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
4: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een ring buitencamera per stuk 34 euro. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedestadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
7: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: Backstage.
9: Met Tom Herlaar.
8: Het christelijke radiostation.

0: Lauren Daigle was dat. Ja, soms voelt het leven zwaar en onzeker. Mensen kunnen je teleurstellen of wegvallen, waardoor je jezelf alleen voelt. En het lied beschrijft hoe de zangeres ondanks die moeilijke momenten houvast vindt in Gods liefde en trouw. Lauren Daigle hoorde je met Thank God I Do.
1: Hello, this is Lauren Daigle.
2: Can I say a great news radio is Joel and Luke here with Fakir Country.
3: Hey, this is Andrew Ripp.
4: Hey friends, I'm Natalie Lane.
5: Met Tom Herlaar.
0: Goedemiddag, welkom weer bij Backstage. Ik heb nog een paar dagen te gaan voor wat betreft dit programma, want vanaf maandag is Hans weer van de partij. En de zomerklassiekers die hoor je nog tot eind augustus. En vanmiddag heb ik er een paar voor je. Straks hoor je Love Song, ook weer zo'n band uit de jaren 70. En rond 3:15 heb ik Mark Lowry voor je. Maar we gaan eerst naar de Opwekkingband met lied 909 uit de Opwekkingsbundel. Hoe trouw bent u?

0: Phil Wickham was dat, met Hymn of Heaven. Hij bracht dat uit in 2021. En het is de titelsong van het gelijknamige album.
1: Groot Nieuwsradio, Zomerclassics.
0: Ja, we gaan luisteren naar Love Song, opgericht in 1970. Zo, dat is een tijd geleden. Dat gebeurde tijdens de zogenaamde Jesus Movement. De leden waren jonge muzikanten die tot geloof waren gekomen en hun muziek gebruikten om over Jezus te zingen. Hun muziek was bijzonder voor die tijd, omdat ze rock, folk en country combineerden met christelijke teksten. En daarmee legden zij de basis voor de moderne christelijke muziek. Het nummer dat we gaan beluisteren is Little Country Church, en dat kwam uit in 1972 op het debuutalbum Love Song. Het werd geschreven door de bandleden Chuck Girard en

0: Brian Dirksen was dat met Everlasting. Brian Dirksen, hij overleed een paar weken geleden aan de gevolgen van kanker. Hij was een zeer gerespecteerd artiest. Brian Dirksen was een van de meest invloedrijke aanbiddingsleiders en liedjeschrijvers van de afgelopen decennia.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Ja, daarin is het nu de beurt aan Marielle Madern. We gaan luisteren naar haar jongste telg, Het wordt lichter. Het is een bewerking van het Engelstalige lied The Truth van Megan Woods, waarbij de nadruk ligt op Gods aanwezigheid, dat hij licht brengt op momenten van twijfel, angst en zelfveroordeling. Het nummer is geschreven door Adam Dekker, die het speciaal voor haar herschreef.
2: Er zijn meerdere kanten.

0: Dat was For the One van Brian en Jan Johnson. Het is een gebed waarin de zanger God vraagt om zijn hart voor mensen te geven. Om met vriendelijkheid en mededogen naar anderen te kijken en om iedereen lief te hebben zoals Jezus lief heeft, zonder onderscheid.
1: Dagtekst.
0: Woensdag 5 augustus 2026. Het is tijd voor de Bijbeltekst die bedacht is bij deze datum, de dagtekst. En die vind je vandaag terug in het Bijbelboek Matteüs. Matteüs 6, vers 21. Het is kort maar krachtig, maar daar staat: waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Dus Matteüs 6, vers 21. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

0: Kees Kraaienoord was dat, met een nummer dat geschreven is door de Britse Paul Field. En Kees herschreef het, en hij bracht het uit in 2010... waarmee hij zijn muziek ook internationaal onder de aandacht bracht.
1: Groot Nieuwsradio, Zomerclassics.
0: De volgende klassieker brengt ons bij Mark Lowry. Hij staat bekend om de combinatie van muziek, bijbelse verhalen, humor en persoonlijke bemoediging. Zijn grootste bekendheid kreeg hij als schrijver van de tekst van het wereldberoemde kerstlied Mary Did You Know. Die tekst schreef hij in 1984 voor een kerstprogramma in zijn kerk. En later schreef Buddy Green daar de melodie bij. Nou, kerstmuziek laat ik nog even liggen. Dus draaien wij iets anders vanmiddag. Wij gaan luisteren naar Mark Lowry met I Thank My Savior For It All.

Dat was Eline met Alles Nieuw. En dat nummer schreef ze samen met Reije van Drongelen. Maar in dit geval zong zij het samen met Dwight Dissels. Ja, we gaan alweer richting het nieuws van 3 uur. Maar ik heb nog muziek voor je. Straks in het 2e uur hoor je nog meer zomerklassiekers. Ik heb even een korte break. Misschien heb jij dat ook wel. Ik zou zeggen graag tot straks.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 3 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De Duitse politie heeft misschien een aanslag vereideld op het vliegveld van Leipzig. Het gevaar kwam van een drone met explosieven. Die werd gevonden bij een vrachtvliegtuig uit Oekraïne dat nu aan de grond staat. De drone is meegenomen voor onderzoek en de NAVO is daar ook bij betrokken. Tientallen boeren zijn met hun trekkers een provinciale weg in Twente opgereden. Ze blokkeren vlakbij Oldenzaal de brug over de A1. Op de trekkers hangen protestborden en omgekeerde Nederlandse vlaggen. De boeren protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie is erbij, maar grijpt nog niet in. In Brabant is dicht bij de Belgische grens een verdachte auto van de weg gehaald. De politie vertrouwde het niet, want de auto was op de A16 aan het slingeren en de achterkant was doorgezakt. Er zaten 6 mensen in, van wie er 4 geen papieren hadden. Mensensmokkel, denkt de politie, die 2 mannen uit Irak heeft opgepakt. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het oosten kan ook een bui vallen. Het is 22 tot lokaal 29 graden. Morgen aardig wat zon en een stukje koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB. Het is niet druk op de weg. Bij elkaar staat er nog geen 20 kilometer file. Op de A1 Hengelo-Duitse grens voor de grens is de vertraging 10 minuten. Op de A22 Beverwijk-Velsen bij Beverwijk 1 kwartier. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen 1 half uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn er 2 rijstroken dicht.
8: Zo, het tweede uur van Backstage is aanstaande. Straks na de reclame bevinden wij ons weer achter de schermen. En daar gebeurt ook in het tweede uur van alles. Je hoort in ieder geval muziek van Laura Story.

0: strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Backstage.
10: Met Tom Herlaar.
9: Het christelijke radiostation.

0: Muziek van Laura Story was dat, met Indescribable. Over de onbegrijpelijke grootheid van God, de scheppingskracht en zijn liefde.
1: Hey everybody, Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey guys, this is Blessing Offer.
4: Hallo.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Backstage. Met Tom Herlaar.
0: Het tweede uur van Backstage. Lekker achter de schermen tot 4 uur. En dat is muzikaal smullen, ook vanmiddag weer. Helemaal als het om de klassiekers gaat. Ik heb zo een nummer van Sandy Patty voor je. En rond 4:15 hoor je nog Stephen Curtis Chapman. In de rubriek Nieuw uit Nederland hoor je straks je dit jaar samen met Mark van Starkenburg. Maar nu eerst de opwekking bent met Erik de Mooi en Elisa Krijsman. Lied 907 uit de opwekkingsbundel. Vurig verlangen.

0: Joy Enriquez was dat. Ze zong al op jonge leeftijd en kreeg als tiener nationale aandacht toen ze in 1995 meedeed aan het Amerikaanse talentenprogramma Star Search. Daar won ze meerdere keren in de categorie vrouwelijke vocalisten. Je hoorde haar nu met Lord I Need You. Ze nam dit nummer op in een periode waarin haar muziek duidelijk een geestelijke richting had gekregen. Na haar eerdere carrière in pop en R&B verschoof haar focus steeds meer naar christelijke muziek. En op haar album The Call combineert ze gospel, worship, R&B en persoonlijke geloofsverhalen.
1: Groot Nieuwsradio, Zomerclassics.
0: Met recht een klassieker, Sandy Patty. Sandy groeide op in een muzikaal gezin. Haar vader was predikant en haar moeder speelde piano in de kerk. En al op jonge leeftijd zong ze in de kerk en later trad ze op met haar familie. In de late jaren 70 brak ze door in de christelijke muziekindustrie. Ze werd een van de grootste namen binnen de gospelmuziek en won vele prijzen. Ergens in de jaren 80 stond zij trouwens ook op het podium bij de EO Jongerendag. Maar nu staat zij op ons podium. Hier is Sandy Patty en Sing to the Lord.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simple.

0: safe.
1: Liana Crawford was dat met Still Waters, waarvoor zij de inspiratie vond in Psalm 23. Het lied heeft een heel persoonlijke oorsprong. Liana vertelde dat het nummer is geïnspireerd door haar oud-tante Maureen, een vrouw met een diep geloof die, nadat ze op middelbare leeftijd blind werd, besloot de hele Bijbel uit haar hoofd te leren. Haar liefde voor Gods woord had grote invloed op Liana.
2: Nieuw uit Nederland.
1: Daarin is het nu de beurt aan Jiditja. Jiditja is een Nederlandse aanbiddingsartiest die eerder samenwerkte met onder andere Ralph van Manen. Haar muziek richt zich vaak op persoonlijke geloofsthema's zoals God, nabijheid, rust, vertrouwen en herstel. Je hoort een nummer dat zij in dit geval samen zingt met Mark van Starkenburg. De titel verwijst naar het Bijbelse thema van ophouden met zelf vechten en leren vertrouwen op God. Het gaat niet over passiviteit, maar over het neerleggen van controle en het erkennen dat God groter is dan onze zorgen en omstandigheden. Hier zijn ze met Staak de strijd.

Hillsong Chapel was dat, met Cornerstone, de hoeksteen. En die titel verwijst naar de Bijbelse beeldspraak van de hoeksteen. In de bouw was de hoeksteen het belangrijkste fundament van een gebouw. In het christelijk geloof verwijst dit naar Jezus Christus als degene op wie het hele leven gebouwd mag worden. Straks is er nog een klassieker, maar we gaan eerst luisteren naar Toby Mac. Toby Mac, een van de oprichters van de band DC Talk. Maar ook solo weet hij er raad mee. Alhoewel, in dit geval koos hij toch voor samenwerking met Jamie McDonald. Je hoort ze met God Did It.

0: Prachtig lied en waarheid als een koe, zeggen ze dan. Christian Verwoerd samen met Erika de Wit. En de tekst en de titel spreken voor zich. Mijn waarde ligt niet in bezit.
1: Groot Nieuws Radio, Zomer Classics.
0: Het podium is nu voor de Amerikaanse Stephen Curtis Chapman. Hij is zanger, songwriter, gitarist en producer. Hij wordt vaak genoemd als een van de artiesten die christelijke popmuziek in de jaren 90 tot 2000 wereldwijd groot hebben gemaakt. Zijn doorbraak kwam eind jaren 80 met zijn album First Hand. Dat was in 1987. Daarna groeide hij uit tot een van de grootste namen binnen de gospelwereld. Hij bracht meer dan 20 albums uit en ontving daarvoor ook de nodige onderscheidingen. En het nummer dat ik nu laat horen is relatief nieuw, want het komt uit 1996. Hij schreef het samen met Scotty Smith. Je hoort Lord of the Dance.

Dat was hem, Stephen Curtis Chapman en Lord of the Dance. Ja, straks hoor je het nieuws van 4 uur. En daarna is er hier bij Groot Nieuws Radio de dag van vandaag. Maar ik heb nog wat muziek, maar ik neem wel alvast afscheid van je. Ik geef het stokje over aan de collega's van de dag van vandaag. En ik meld mij morgen weer vanaf 2 uur. Ik wens je nog heel veel luisterplezier en een mooie dag nog.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op vitapro.nl.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken... deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze... bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Dus... heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
9: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 4 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Goed nieuws over de natuurbrand die al 2 dagen woedt in het Limburgse Venray. Het vuur is onder controle, maar is nog niet uit. Hoe lang er nog geblust moet worden is niet duidelijk. Intussen is er een nieuwe natuurbrand uitgebroken in de duinen van Wassenaar. Het vuur en de rookwolken zijn vanaf het strand te zien. De blokkeeractie van boeren in Twente is voorbij. Ze waren vanmiddag met 150 trekkers een provinciale weg vlakbij Oldenzaal opgereden en blokkeerden een brug. Ze hadden protestborden bij zich met teksten die onder andere verwezen naar de minister van Landbouw. Zijn stikstofplannen zijn volgens de boeren veel te streng. Op het vliegveld van Leipzig in het oosten van Duitsland zijn 2 drones gezien. 1 werd later gevonden bij een landingsbaan waar ook een vrachtvliegtuig uit Oekraïne stond. De drone was bewapend met een explosief dat niet is afgegaan. De Duitsers nemen de zaak zeer serieus en houden rekening met terreur. Het weer van Weer Online? Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het oosten kan ook een bui vallen. Het is 22 tot lokaal 29 graden. Morgen aardig wat zon en een stukje koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de grens een file van 2 kilometer. De vertraging is 25 minuten. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderlo zorgt de nasleep van een ongeluk ook nog voor 10 minuten vertraging, maar alle rijstroken zijn weer vrij.
14: Ja. even rustig in komen. Ja, zometeen een nieuwe middagshow. En daarom wil ik graag even Staphorst in het zonnetje zetten. Waarom hoor je zo? En ook een Brooklyn Legend komt eraan met Dessertsong.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
16: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
18: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
19: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
21: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: De dag van vandaag.
3: Met Laurens van der Kraats.
2: Het christelijke radiostation.

0: Brooke Ledgerwood.
1: Ja, deze week ook nog in de 1008 met Something in the Water. Dit is er ook.
2: De dag van vandaag met Laurens van der Kraas.
1: Desert Song hoorde je aan het begin van een nieuwe middagshow. Goedemiddag. Misschien onderweg naar je warme prak op dit moment in de auto. Ja, ik denk dat we in Nederland graag een frietje nemen met mayo of zo. En dat weten we natuurlijk dat we daarvan houden. Maar vandaag is het toch wel een opvallend nieuwtje. Nederland die telt namelijk voor het eerst meer fastfoodzaken dan restaurants. Sinds 2007 is het aantal snackbars, broodjeszaken, eetkramen en ijssalons bijna verdubbeld. Van ruim 10.000 naar bijna 20.000 in ons land. En daarmee heeft de snelle hap de traditionele restaurants dus ingehaald. Ja, wel bizar hoe hard dat gegaan is de afgelopen jaren. Maar, en dit is toch wel bijzonder, er is één plaats. Één gemeente. Ja, die echt tegen de stroom van het Vitruvet inzwemt, kun je wel zeggen. En dat is Staphorst. En daar vind je namelijk relatief de minste fastfoodzaken van heel Nederland. Geen idee waarom. Misschien omdat ze daar gewoon lekker uitgebreid nog aan tafel gaan voor een traditioneel AVG'tje. Hoe dan ook, de hoofdstad van de Bijbelbelt lijkt voorlopig nog niet de hoofdstad van de burger te worden. Maar gezond bezig hoor, zeg ik tegen iedereen in Staphorst. Dus alle Staphorstenaren die luisteren, jullie zijn vandaag de helden van vandaag.

wel zin in een frikandelletje trouwens ondertussen. Ja. Laurens van de Kraats. Hoi, hoi. De dag van vandaag. Dit is Phil Wickham. Groot.

0: altijd goed, hè? Om je zegeningen te tellen. Zo richting het eind van de woensdag. Harry Dutch, Count Your Blessings.
1: 1 uit 1008.
0: Misschien herken je het wel, een lied in het Nederlands, je moedertaal, komt net even wat dichterbij dan bijvoorbeeld in het Engels. Nou, dat moeten ze in landen over de hele wereld ook gedacht hebben toen ze Goodness of God van Better Music hoorden. Want vrijwel in alle talen is het lied wel te vinden. Ik noem bijvoorbeeld een Frans. Het Spaans. En zelfs in het Chinees. En ook hier in Nederland staat hij veelvuldig in onze top 1008 en opwekking top 100. En we gaan hem ook draaien nu in een versie van de Opwekking Band. Samen met Rebecca Sertjan, dus gewoon in het Nederlands. Op plek 123 en nummer 5 in de opwekking top 100. Dit is Goedheid van God.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Lauren Daigle en You Say. Dan voor de 100.000 dag de opwekking bent. Goedheid van God. Bijna is het 16:30. We gaan naar de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is na dagen blussen onder controle, maar er is nu weer brand uitgebroken in de duinen van Wassenaar. Op beelden is te zien hoe strandgasten op de vlucht slaan. In het centrum van Londen zijn 4 mensen neergestoken, vermoedelijk met een schaar. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt, een vrouw van 47. Een Duitse rechter heeft 7 mensen veroordeeld die lid waren van een extreemrechtse terreurcel. Ze hadden onder meer opvanglocaties van asielzoekers aangevallen. Ze kregen straffen tot 5 jaar.
0: Van het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht zijn er flinke opklaringen en blijft het vrijwel overal droog. Het koelt af tot ongeveer 16 graden. Morgen wordt weer een zonnige dag met vooral 's avonds in het noorden wel een paar buien. Het wordt maximaal 25 graden. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Het is niet druk op de weg, er staat zo'n 30 kilometer file. Wel wat vertraging op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Op de A22 Velsen-Beverwijk, bij de Velsertunnel ook 25 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En er staat een vrachtwagen met pech op de A67 Venlo-Eindhoven bij Someren. Dat kost je 10 minuten.
0: Dankjewel. Zou ik even mijn woord van vandaag delen? Heeft te maken met een bijzondere foto die ik vandaag tegenkwam en op heel veel plekken terugzie. Eerst de muziek van Seth Sleuter. Slieder moet ik zeggen. Zijn woord van vandaag is bye.
3: De dag van vandaag.
4: Het Christelijke Radio.

0: Stef Schlieder. Bye, bye.
1: Ja, mijn woord van vandaag is planning. Storing. Ja, Griekenland.
2: Woord van vandaag.
0: Een verse lege pagina zie ik hier voor me. Maar dit is de hoogste tijd om toch een beetje te evalueren. Hoe was deze dag tot dusver? Daar ben ik heel benieuwd naar. En ik kan dat gaan vullen als ik een woord van vandaag van jou binnenkrijg. Dus meedoen is simpel. Ga even naar WhatsApp, open de chat met Groot Nieuws Radio. Yes. En dan kun je daar het woord van vandaag insturen. Een woord dat jouw dag het beste typeert. Nou, wat mij echt wijs wil leven bij deze dag is het woord foto. Want terwijl de bosbranden deze zomer heel veel grote delen van Zuid-Europa teisteren, gaat er een foto uit de omgeving van Bordeaux de wereld over. En dat is echt wel indrukwekkend, want alles eromheen is namelijk verbrand. Maar je ziet nog steeds een beeld met daarop Jezus aan een kruis. Wat blijft staan? Fotojournalist Patrick Bernard die maakte de foto met zijn iPhone vlak nadat het vuur twee keer over die plek was getrokken. Ik zag ook een reactie van een Franse priester, Clément Braré. En volgens mij verwoordt dat wel heel treffend waarom deze foto zoveel mensen raakt. Hij zegt erbij, dit kruis vertelt niet dat God de vlammen heeft tegengehouden. Het vertelt dat God midden in de ramp aanwezig is. Niet boven het lijden, maar er middenin. En dat het laatste woord niet aan het vuur is, maar aan Pasen. Nou, vind ik toch heel gaaf. Ik zal de foto later ook even delen op onze socials. Dag van vandaag kun je ons op Instagram vinden. Wat is jouw woord van deze woensdag? Laat het horen en deel het met ons hier in de studio. Dit is In Salvation. Vul dit huis met de glorie.

0: Mary Joop en Forever in de middagshow van Groot Nieuws Radio. Maakt het bijna 16:45 op de woensdagmiddag van Groot Nieuws Radio. En ja, wat zijn er weer een hoop woorden die deze dag typeren. Dat is leuk om van je te horen. Zijn ook nog van harte welkom als je nog niks in hebt gestuurd. Anja, die heeft gekozen voor het woord sticker. Die schrijft weer op. Tja, als je geen auto hebt en de sticker te groot is voor je fiets, dan plak je hem toch gewoon op je kliko. Ja, dat gaat over de stickers die wij hebben verstuurd ook in de zomerperiode. In het kader van de zomeractie, hè, dat er een hoop vol geluid verspreid wordt. Ja, dit is leuk. Op haar groene kliko staat nu de mooie boodschap. Hier klinkt hoop, zelfs in de groene kliko. Dan ga ik even naar AV. Goedemiddag met Laurens. Wat is jouw woord van vandaag?
1: Pride.
0: Pride is jouw woord. Even kijken, dat is nog steeds aan de gang?
1: Ja, het is eigenlijk 2 weken. Het is World Pride deze week. Afgelopen 2 weken.
0: Ja. En waarom is jouw woord van vandaag?
1: Nou, het houdt me nog wel een beetje bezig. Want het was natuurlijk wel erg beladen. Nadat wat er in Berlijn
0: hè? Ja.
1: Dus dat was wel extra spannend. En, want op elke hoek van de straat stond de politie en... ze hadden betonblokken neergezet en zo.
0: Jo.
1: Dus dat was wel extra kwetsbaar, zeg maar.
0: Ja, maar je bent erbij geweest?
1: Wat zeg je?
0: Jij bent erbij geweest?
1: Ja, ik ben er zeker bij geweest. Uiteindelijk wel.
0: Ja. Even kijken. Afgelopen zaterdag lees ik hier. Hoe was het om erbij te zijn?
1: Heel bijzonder. Heel cool ook. Ik voelde me echt... pride, trots. En heel erg kwetsbaar ook.
0: Ja. Want ik begreep, je hebt ook wel een beetje getwijfeld, geloof ik, hè, om erheen te gaan, of niet?
1: Ja, klopt.
0: Waarom?
1: Heel erg getwijfeld. Nou, ik was gewoon bang dat wat dus in Berlijn gebeurd was, dat het ook in Amsterdam zou gaan gebeuren.
0: Oh ja. Ja.
1: Ik denk, ja, daar wil ik niet getuige van zijn geweest.
0: Nee, gelukkig is dat meegevallen. Hé, hey, maar ja. Vind je het eigenlijk lastig om daar nu een berichtje over te sturen naar Groot Nieuws, om er hier op de radio iets over te delen? Of heb je daar helemaal geen last van?
1: Ja, een beetje.
0: Ja?
1: Het is toch een beetje, ja. Ja, toch een beetje spannend, ja.
0: Ja, nou ja, misschien dan juist ook wel de reden dat dan de Pride er is, hè, voor dit soort dingen ook. Om het een beetje ook de openheid over te keren.
1: En,
0: ja. Ik vind het idee van een Pride heel, heel tof. Hè? Het idee van iedereen liefhebben, wie je ook bent, hè? Hoe je ook in het leven staat. Maar als ik dan die beelden zie, denk ik soms wel van... Nou, ik zou denk ik niet zo heel snel heen gaan. Omdat er gewoon zoveel mensen dan op zo'n boot halfnaakt in bijzondere pakjes staan te dansen. Hoe zie jij dat? Heb jij daar geen moeite mee? Of denk je gewoon, nou, het maakt niet uit. Dat zijn ook mensen die ik wel ook liefhebben en waarderen.
1: Nou, weet je, het is zo dat... het is natuurlijk het is eigenlijk officieel gezien een week. Maar wat er omheen, dat zijn nog veel meer dingen natuurlijk rond Pride. Er zijn tentoonstellingen in het museum, lezingen en andere activiteiten en zo. Dus alleen niet alleen de boten praten natuurlijk.
0: Nee, precies. Dus het is een beetje kort door de bocht eigenlijk als je daar alleen je oordeel... precies. Ik snap hem.
1: Ja.
0: Hey, wat heb je eruit gehaald? Wat heb je er meegenomen afgelopen keer dat je er bent geweest?
1: Nou, dat het natuurlijk nog steeds, dat Pride nog steeds gewoon heel erg belangrijk is. En dat we dat het nog steeds strijd is. Of dat strijd is, maar ja, dat we nog steeds, dat we de, zeg je dat? Dat het ook een feest is, maar ook een protest.
0: Ja, precies. Dankjewel, Ave, voor het delen van jouw woord van vandaag. Aan de telefoon heb ik ook André. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, jij bent katholieke pastoor, vaker in de uitzending hier op Groot Nieuws Radio. Hoe zie jij de Pride eigenlijk? Ben je er wel eens geweest?
2: Ik ben daar een aantal keren geweest in het verleden. En ik ben afgelopen vrijdag, was het alweer, de week gaat snel, ben ik naar de tentoonstelling geweest in de Nieuwe Kerk. Over de geschiedenis van de queerbeweging in Nederland. En ook de World Press foto.
0: Mm-hmm.
2: En ik ben naar het homo-monument gelopen. Want daar was dinsdags waren allemaal bloemen neergelegd. En tenminste, ik ben dus vrijdag in Amsterdam geweest. Ja.
0: Ja. En hoe kijk je dan naar de Pride?
2: Nou, dus wat de vorige spreker zei, het is natuurlijk een groot gebeuren. Ik vind de botenparade heb ik een aantal keer gehad. Heb ik een aantal keer gezien, leuk feestje. Maar dat hoeft voor mij niet meer zo heel erg. Ik vind inderdaad... dat kan wel eens een tandje minder inderdaad, zoals je het ook zelf aangaf. Maar ik vind op zich goed dat er een beweging is die het onder de aandacht brengt. Pride, trots, ik gebruik zelf liever het woord dankbaarheid. Je zou kunnen zeggen, het is een thankful manifestatie. Ik vind het prima dat het gebeurt, ook voor de christenen die homoseksueel zijn. Maar nogmaals, de botenparade, dat vind ik eigenlijk, daar ben ik wel een beetje klaar mee. Dat dat zo overdreven wordt neergezet. Ja.
0: Ja, ja. Hey André, we beginnen over de Pride te praten, naar aanleiding van je voorganger. Maar even naar jouw woord van vandaag, want jij hebt zegenrijk doorgegeven. Hè? Waarom is het jouw woord van vandaag?
2: Nou ja, ik hoorde jullie oproep en dat was het eerste wat me te binnen schoot. Ik ben vanmorgen bij een jong gezin geweest en die zijn verhuisd en die vroegen of hun huis gezegend kon worden. Dat is op zich wel een katholieke rite, dat gebeurt wel eens vaker. Heel mooi om te mogen doen.
0: Hoe gaat dat eraan toe? Ik ken dat helemaal niet zo goed, André.
2: Is dat zo? Oh, nou ja, goed, het is dan toch het is een liturgisch moment. Dus je opent met een kruisteken en er is een korte inleiding. En we lezen een stukje uit de Bijbel. Dit keer heb ik gelezen over Jezus die ontvangen wordt door Martha en Maria. In hun huis. En dan heb ik een gezegend gebed over de woning. Dus maar met name dan is dat de mensen die in het huis wonen, dat gezin in dit geval, zich altijd vergezeld mogen weten van de geest van Christus en ook zo mogen leven met elkaar. Mm-hmm. En dan zegenen wij. En als katholieken een zegen uitspreken, dan is niet alleen maar met het gehoor, maar wij willen het ook voelen en we willen het ook zien en we willen het horen. Dus ik heb dan wijwater. En dat verwijst naar Jezus Christus. Hè. Die zei, ik ben het levend water.
0: Ja.
2: En dan besprenkel ik de ruimtes met dat water. En ook de bewoners zelf. Dus dat is in feite de zegen. Nogmaals, in de kerk, in de katholieke kerk is dat hoorbaar. Maar ook, ook zichtbaar. En zelfs ook voelbaar.
0: Tastbaar, ja. Ja, wat mooi, wat bijzonder. En wat, geloof je dan dat er ook op een dieper niveau iets gebeurt met het huis? Of hoe zie je dat?
2: Het is geen magie, hè? Mensen denken wel eens dat katholieke kerk dan allemaal magische rituelen. Dat is het niet, maar natuurlijk gebeurt er wel iets. Dat is hetzelfde als dat mensen jaren kunnen samenwonen, dan toch opeens gaan trouwen. Ja, gebeurt er dan iets? Ja, natuurlijk gebeurt er iets. Natuurlijk werkt God door de kerk heen en wordt een zegen uitgestort. Zoals er ook iets gebeurt bij de zegen aan het einde van de kerkdiensten. Als een dominee van voorganger dat niet zou doen. En zou zeggen, ja beste
0: maar
2: mensen.
0: Ik bedoel meer op een soort van geestelijk niveau. Denk je dat er dan in dat huis, dat er, ja, ik weet niet precies hoe het voor moet stellen. Maar het is natuurlijk iets wat je uitspreekt, wat je samen beleeft. Dus als mensen, je hoort iets en je gaat misschien anders dat huis in. Of hoe zie jij dat?
2: Ja, nou, dat laatste denk ik zeker wel. Ja, ik denk dat je toch anders naar kijkt. Dat we hebben de geest van God afgesmeekt. Over de ruimte. Maar die ruimte is natuurlijk de ruimte waar mensen leven.
0: Ja.
2: Dus het is eigenlijk meer verbonden ook aan de bewoners zelf.
0: Ja.
2: Dat zij als gelovigen mogen leven zoals Christus het van hun verlangt. En daar krijg je dan toch, daar hebben we ook af en toe de kracht van de geest voor nodig. Dus iedere zegen is verbonden met de Heilige Geest. En die kracht hebben we gewoon altijd nodig. Dat horen we iedere zondag. Maar dat
0: komt ook op zo'n moment weer naar voren. Ja. Hey, dankjewel André. Ik vind het bijzonder. Ik ken het nog niet echt, een huiszegening. Maar vandaag heb jij dat dus gedaan. Ik ga er eens even over nadenken voor ons nieuwe huis. Of dat ook nog iets is voor ons. Dankjewel André met jouw woord van vandaag.

0: Darlene Check en Testament op Groot Nieuws Radio. Het is bijna 5 uur. Zometeen onder andere Michael W. Smit.
1: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: voor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 5 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij Wassenaar is een stuk duin in brand gevlogen en daarom is uit voorzorg een hotel vlakbij ontruimd. Hoe groot de brand precies is, valt nog niet te zeggen. De rookwolken zijn volgens Omroep West tot in Zoetermeer te zien. Intussen is de grote bosbrand in Noord-Limburg na dagen blussen onder controle, maar het vuur is nog niet uit. In het centrum van Londen is een verwarde vrouw opgepakt die 4 mensen zou hebben aangevallen met een schaar. De slachtoffers zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aanval was in een wijk waar veel horeca en theaters zitten. Er werd ook een traumahelikopter op getrommeld, die landde op Trafalgar Square. In Duitsland zijn 7 mensen veroordeeld van een extreemrechtse terreurcel. Ze kregen straffen tot 5 jaar. De groep had onder meer opvanglocaties van asielzoekers aangevallen. Ze hadden ook een cultureel centrum in brand gezet. Er vielen geen slachtoffers, maar de rechter zei dat het heel anders had kunnen aflopen. Het weer van Weer Online? Een afwisseling van wolken en zon. Vanavond is het helder en koelt het langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB. Er is weinig aan de hand op de weg. De meeste verdraging is er in het zuiden. Ook aan de Duitse grens op de A12 vervielen. Vanaf Zevenaar tot de grens is de verdraging ongeveer een kwartier. Op de A50 Eindhoven-Os bij Sint-Oederode 10 minuten extra reistijd door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En op de A67 Venlo-Eindhoven bij Someren is de verdraging ook een kwartier door een vrachtwagen met pech.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
13: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
16: It's funny, because it's true.
15: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.

0: erin of doneer.
1: Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl.
2: De dag van vandaag.
3: Met Laurens van der Kraats.
2: Het christelijke radiostation.

0: Michael W. Smith, Surrounded.
1: De dag van vandaag.
0: 8 minuten over 5 op de woensdagmiddag met lekker veel muziek op je radio. Een nieuwe uitvoering van Blessed Assurance, bijvoorbeeld zo meteen van CC Winans. Ook de Rode Draadplaat gaan we weer horen. En ja, het is vakantie en dat betekent misschien voor jou ook wel lekker even een boekje lezen. Ja, misschien wel een stapel liggen waarvan je denkt, ja, die moet ik toch echt eens gaan lezen. En nu heb je er misschien wel de tijd voor. Of misschien helemaal geen nieuw boek in huis waarvan je denkt, die is de moeite waard. Zometeen heb ik misschien wel de grootste boekenworm van Nederland aan de telefoon. Met een absolute must-read top 3 voor de zomer van 2026.

0: Mercy Me, I Can Only Imagine. In de zomerperiode van Groot Nieuws Radio, waar ja, mogelijk ook wel vanaf je vakantiebestemming luistert. Ja, hoe vul jij je vakantie eigenlijk in? Is dat met dagjes weg, verre reis of gewoon lekker thuis uitrusten? Nou, bij vakantie hoort voor veel mensen ook een goed boek. Maar ja, welk verhaal neem je dan mee? Naar het strand, naar de camping of gewoon het lichtbed in de tuin? Ik bel met Danielle Herens van Leeslievelings. Dat is een platform voor christelijke boeken, recensies en leestips. Je kunt ze onder andere op Instagram vinden. En zij heeft voor ons de drie absolute must-reads voor de zomer van 2026 samengesteld. Goedemiddag, Danielle.
1: Hi.
0: Ja, we zitten ruim over de helft van het jaar. Hoeveel boeken heb jij dit jaar tot dusver verslonden? Heb je enig idee?
1: Ik heb ze net nog even gecontroleerd. Het zijn er nu ruim 80.
0: 80 boeken al?
1: Ja.
0: Even kijken, maar dan zit je dus op 8 maanden nog niet eens. Ruim 10 boeken per maand.
1: Ja, zo ongeveer. Maar goed, een deel lees ik voor mijn werk. Dus dat niet alles in mijn vrije tijd. Dat scheelt een hoop.
0: Ja. Hey, waar komt die passie en liefde voor het lezen bij jou eigenlijk vandaan?
1: Nou, eigenlijk las ik als meisje al heel graag. En nou ja, op een gegeven moment had ik mijn opleiding klaar. En toen moest ik gaan werken. En toen dacht ik, ik wil heel graag iets met boeken doen. En zodoende kwam ik eigenlijk bij wat christelijke uitgeverijen terecht als vertaler en redacteur. En toen is die liefde eigenlijk alleen maar meer gegroeid. Mm-hmm. En nu is mijn leven eigenlijk één groot boek. Want ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed zo'n beetje. Ja.
0: Dus, was het nou eigenlijk een specifiek boek in je jeugd die je echt aan het lezen heeft gebracht? Of waren dat verschillende, meerdere dingen?
1: Ik vind het lastig om zo één titel te noemen, maar er was wel één boek waar ik heel erg van genoten heb in mijn jeugd en dat ik ook echt wel meerdere keren heb gelezen. En dat was Joop de Ril Omnibus. Het is eigenlijk al een wat ouder boek. Ik denk dat heel veel oudere mensen hem ook al kennen, maar ja, ik vind dat hij leuk blijft. En het gaat over een meisje die echt van alles uithaalt met haar vriendinnen en haar familie. En het is gewoon een heel grappig boek, heel luchtig. Ja, en typisch Holland. Ik vind het echt wel een aanrader.
0: Ja. Nou, nu lezen veel mensen, denk ik, met name in de vakantie net even wat meer. We gaan zo meteen wat tips horen, maar eerst wel even benieuwd van jou als lezer.

0: expert. Wat maakt een boek nou echt een goed boek? Wanneer sla jij een boek dicht en denk je, nou, dit was echt een topper?
1: Ja, dat vind ik best wel een lastige vraag, want dat is natuurlijk heel persoonlijk. Want voor mij een goed boek is dat voor een ander niet. En dus ook, ik vind één criterium voor een boek wel eigenlijk dat je niet kunt voorspellen hoe het verhaal gaat als je net bent begonnen. Maar ja, er zijn ook boeken waarvan je eigenlijk op de eerste bladzijde al weet, nou, zo gaat het ongeveer eindigen. En dat zijn toch echt goede boeken. Ze zijn gewoon heel leuk en lekker om te lezen. Dus dat is best lastig, maar wat ik wel echt een belangrijk criterium vind, is dat het gewoon goed geschreven is. En belangrijkste is dat er geen gekke fouten in zitten. Of dat het heel simpel is, dat er wel gewoon goed over nagedacht is. En ja, dan een onvoorspelbaarheid is bij de meeste verhalen ook wel echt belangrijk. Dat je toch weer een paar keer wordt verrast tijdens het lezen.
0: Jij zegt dus, het kan ook dus zijn als je het verhaal al wel voelt aankomen waar het naartoe gaat, maar dat het toch een goed boek is. Hoe verklaar je dat?
1: Ja. Bijvoorbeeld, je hebt wel feel-good romans, dat is een genre. Die hebben eigenlijk, nou, dat weet je van tevoren, is altijd een happy end. Nee. En op de ene van de eerste bladzijde ontmoeten de man de vrouw. Dus je weet al ongeveer wie met wie eindigt. Maar ja, vaak zijn het toch ontzettend leuke verhalen. En vooral aan het strand bijvoorbeeld, omdat ze luchtig zijn en gezellig en wat knus hebben. En dus het is altijd een beetje lastig om te zeggen wat nu precies een goed boek is.
0: Ja. Nou, je hebt een selectie voor ons gemaakt met jouw top 3 voor deze zomer. Met echt hele verschillende titels, heb ik begrepen. Laten we er lekker aan gaan beginnen. Nummer 3 in jouw top 3. Welk boek moeten we absoluut wat jou betreft in de koffer stoppen?
1: Nou, ik vind De Keramist van de Koningin van Tessa Afshar vind ik wel echt een aanrader. Dat verhaal speelt zich af in Perzië, ongeveer 500 jaar voor Christus, aan het hof van koningin Esther. En daar is Sazama en die is daar keramiste. Ja, en ze heeft één geheim, ze is Joods. En als dat bekend wordt, dan kan dat haar hele leven, is ze dan niet meer zeker. Dus dat probeert ze geheim te houden, terwijl dat ze in de werkplaats van Haman werkt. En Haman kennen jullie natuurlijk allemaal uit de Bijbel en je weet wat zijn plannen zijn. Maar uiteindelijk komt het toch uit en dat blijkt hele grote gevolgen te hebben. Ik zal niet verklappen wat, maar dit is gewoon een verhaal dat het hof van koningin Esther helemaal in geuren en kleuren smaken tot leven brengt. En het is gewoon een verschrikkelijk meeslepend verhaal en je kunt er eigenlijk alleen maar van genieten.
0: Met welk type lezer past dit boek?
1: Degene die echt van Bijbels historische romans houden, zodat er dus ook een Bijbels element in zit, maar tegelijkertijd ook fictie. Mm-hmm. Ja, daarvoor is dit wel een aanrader.
0: Nog één keer de titel?
1: De Keramist van de Koningin.
0: Ja, klinkt al goed hoor. En wat is de tweede leestip die je voor ons hebt uitgekozen?
1: Nou, ik heb ook maar even een non-fictietitel uitgekozen voor als je echt wat verdieping wil zoeken deze zomer. Het is een geloofsopbouwend boek. Het heet Het Hart van Jezus van Dane Ortlund. Het is eigenlijk een verkorte versie van een boek dat eerder is verschenen van hem. Dat heet Zachtmoedig en Nederig van Hart. Het geeft een kijkje in het hart van Jezus en laat weten hoe hij over je denkt. En er zitten gewoon zoveel mooie Bijbelse waarheden in dat je eigenlijk, je moet er eigenlijk gewoon een pen of een potlood bij hebben, zodat je ze allemaal kunt onderstrepen en kunt onthouden. Want het is echt een boek dat je bemoedigt. Maar ook dat je later eigenlijk nog eens de Bijbel pakt om om je opnieuw te laten raken door die waarheden die er allemaal in staan. Ik vond het echt een heel mooi boek.
0: Ja, ik hoor je enthousiast. En een leuke nieuwe naam weer. Dane Ortlund, nog nooit van gehoord. Is hij predikant ook? Of?
1: Ja.
0: Ja, okay. Klopt, ja. Het Hart van Jezus dus, van Dane Ortlund, nummertje 2.
1: Dit is ook een verkorte versie, dus het is heel makkelijk lezen. Het is een dun boekje en het leest heel makkelijk. Dus perfect voor de zomer.
0: Ook voor de ouders bijvoorbeeld met kinderen, dat je er toch nog even aan komt om een boek te lezen. En dan op nummer 1 voor jou prijkt Danielle. Welke is de nummer 1 in jouw top 3?
1: Nou, ik noem het boek gewoon dat ik recent heb gelezen en dat echt voor mij een perfecte zomerroman is. Dat is Ik dacht het niet, van Leanne Potts. Het speelt zich af op een camping, want Sophie die gaat de camping van haar tante overnemen. Maar de camping zit in de rode cijfers en er spelen wat meer problemen. En dan komt er een gast langs en die heeft eigenlijk heel andere plannen met de camping, dat weet ze niet. Maar ze worden verliefd en ze komen gewoon, het gaat gewoon helemaal, ze raken elkaar in de knoop. Er komen problemen tussen met geheimen die elkaar een hindernis tussen beiden vormen. Maar ze zijn wel verliefd op elkaar. Het is dus een van die verhalen waarvan je eigenlijk op de eerste bladzijde al weet hoe het ongeveer afloopt. Maar het is desondanks echt een heel leuk verhaal. En ik zou deze meenemen naar het strand als ik één tip moest geven.
0: Ik dacht het niet. Is de titel dan, van het boek. Leanne Potts, inderdaad. Dankjewel, Danielle Herens van Leeslievelings voor de tips. En ik wens jou een hele fijne leeszomer. En volgens mij kunnen we ook via leeslievelings.nl jou ook volgen met alle recensies en zo.
1: Ja, en op Instagram. Dat beide deel ik alle berichtjes. Dus welkom allemaal.
0: Super, mooie avond, Danielle. Mooie vakantie.
1: Oké, dankjewel.

0: Comeback Event. Met Elise Krijgsman. En morgen dans je weer. Zo direct onder andere Trinity en ook Cici Wijnands hoor je zo naar de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Ede is een jongen van 18 opgepakt die verdacht wordt van het voorbereiden van een aanslag op Nederlandse militairen. De Telegraaf schrijft dat hij foto's aan het maken was van een legeroefening op de Ginkelse Heide in Gelderland. In Wassenaar is een hotel ontruimd omdat er vlakbij een stuk duin in brand is gevlogen. De brand zou nu onder controle zijn, maar er is nog wel kans dat het vuur door de wind toch weer oplaait. En in Marokko worden tientallen mensen vervolgd voor de bestorming van Ceuta, een klein stukje Spanje in Marokko. Het gaat onder meer om mensen die vorige week grenswachten aanvielen.
0: Dan het groot nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht zijn er flinke opklaringen en blijft het vrijwel overal droog. Het koelt af tot ongeveer 16 graden. Dat is dan wel weer lekker, hè? Iets koeler. Morgen wordt een zonnige dag met vooral 's avonds wel in het noorden kans op een paar buien. Het wordt morgen maximaal 25 graden. Situatie op de weg krijg je van de ANWB.
2: Er is weinig aan de hand op de weg. Wel op de A5 een korte file van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. De vertraging is daar 10 minuten. Stond even een auto met pech op de A10. Op de A12 voor Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 20 minuten vertraging door grenscontrole. En door een auto met pech op de A50 ook file van Eindhoven naar Os bij Sint-Oederode. Houd daar ook rekening met 10 minuten extra reistijd.
0: Dankjewel.
3: Laurens van de Kraat.
0: Zo direct op zoek naar een nieuwe rode draadplaat. Ja, dat was toch wel leuk. Gisteren even een kinderliedje een keer als rode draadplaat. Marcel en Lida Zimmer. Goed nieuws. Gaan we zoiets aan verbinden. Na Cici Wijnands.
4: De dag van vandaag.
0: Blessed Assurance.
3: Het christelijke radiostation.

0: CC Winans met een nieuwe uitvoering van Blessed Assurance. Maakt het 6:07 en we gaan op zoek.
1: De Rode Draadplaat.
0: Naar een nieuwe Rode Draadplaat. Op een creatieve manier proberen we elke dag een lied te linken aan de Rode Draadplaat van de dag ervoor. Even terug in de tijd. Afgelopen maandag hadden we de Newsboys, God's Not Dead. Toen gingen we van de Newsboys naar Goed Nieuws. Marcel en Lydia Zimmer.
2: Goed nieuws, goed nieuws.
0: Kinderen blij gemaakt gisteren. En een beetje kerst op de radio. Moet kunnen, toch?
1: De Rode Draadplaat.
0: Maar waar gaan we nu naartoe? Zeg maar, welk lied zou je hier aan kunnen linken? Misschien wil je naar een ander lied wat symbool staat voor goed nieuws in jouw leven. Misschien wil je door op een ander duo in plaats van Marcel en Lydia Zimmer. Of misschien wel iets heel anders. Kom maar door. Heel benieuwd. Je mag nu een lied insturen door de titel en de artiest te appen naar de studio. En wie weet zo meteen de Rode Draadplaat van deze woensdag 5 augustus. Ben benieuwd. Dit is Trinity.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
3: Sometimes I feel like I just keep pretending and I'm slowly going out of my mind.

0: Hij ziet vrijwel niets, maar luisteren kan die als geen ander. Blessing Offer, Lift Me Up. Prachtig soulful liedje. We gaan naar een nieuwe Rode Draadplaat. Het is er een te linken aan deze.
1: Goed nieuws, goed nieuws.
0: Marcel en Lydia Timmer en goed nieuws. Ja, wat gaat het worden?
2: De Rode Draadplaat.
0: We hebben 3 nummers geselecteerd uit alles wat er is binnengekomen. En dan aan jou de taak om daar weer uit te gaan kiezen. Je mag zometeen optie 1, 2 of 3 naar ons appen. Marienke, die heeft het over de eerste zin uit dit lied. Daar zou de link zitten naar het nummer van Marcel en Lydia Timmer.
3: Lately I've been really... Watching the nightly news.
0: Ja. Don't seem to find the van goed nieuws naar nightly news. Joy van Verkeer Country is optie 1. En dan naar 2 komt Gert mee. Die wil van Marcel en Lydia Timmer naar Room. Dus van de Duitse Timmer, kamer naar Room. The King is in the Room van Phil Wickham.
4: The King is in the Room.
0: Goeie Gert, leuk gevonden. En dan optie 3 is Eva. Die wil namelijk van Jezus is geboren naar deze van King Gabaan.

oei, ga hier maar eens uitkiezen. Dit gaat heel lastig worden vandaag, denk ik. Ik ben blij dat ik zelf uitgezonderd ben van stemmen. Maar laat maar van je horen. Wat mag het zijn voor jou? 1, 2 of 3? 1 voor Joy for King and Country. 2 voor The King is in the Room van Phil Wickham. 3 voor King Abaan en Geboren. Nou,

0: De middagshow met Corey Asbury en Reckless Love.
1: De Rode Draadplaat.
0: Wilfred die heeft op 1 gestemd voor de Rode Draadplaat. Hij zegt erbij, gewoon op 1 stemmen. Al denk ik dat het 3 gaat worden. Ja, en ondanks behoorlijk wat stemmen op For King & Country heeft hij wel gelijk. Want dankzij Wanda, Marleen, Wieberen, Yvonne, Corrie, Aagje, Albert, Michelle en nog vele anderen gaan we van Jezus is geboren, het lied van Goed Nieuws van Marcel Lieden Zimmer, naar Kinga Baan.

0: dichtbij.
1: Morgen gaan we hier weer op doorassociëren. Kinga Baan en Geboren. En morgen is weer een nieuwe Rode Draadplaat. Zo direct beginnen we de woensdagavond met Shackle.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspots, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenore wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 6 uur.
13: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De politie heeft een man uit Ede opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op Nederlandse militairen. Het gebeurde een paar maanden geleden al, maar is nu pas bekend, schrijft de Telegraaf. De man werd als verdachte aangemerkt toen hij foto's stond te maken bij een legeroefening in Gelderland. De brand in de duinen bij Wassenaar is onder controle. Het vuur ontstond vanmiddag vlakbij de strandtenten. Een hotel in de buurt werd het voorzorg ontruimd, maar alle gasten mogen nu weer terug. De brandweer houdt het stuk duin nog wel in de gaten, mocht het vuur toch weer oplaaien. Bij de bestorming van de Spaanse enclave Ceuta in Marokko werden tientallen mensen opgepakt en Marokko gaat er zeker 50 vervolgen. Ze worden onder meer verdacht van geweld tegen grenswachten. Bij de bestorming klommen tienduizenden migranten over de hekken. Anderen zwommen naar Ceuta. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zonnig en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam staat tussen Amsterdam-Westpoort en aansluiting met de A10 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Gorkum. De rechte rijstrook is dicht, kost je ook 10 minuten. En op de N200 Zandvoort-Amsterdam tussen Haarlem en knooppunt Rotterpolderplein nu 20 minuten extra reistijd.
1: Goedenavond, zometeen de ideale playlist om de afwas net wat relaxer te laten verlopen. En die mix, ja, die hadden ze misschien ook wel kunnen gebruiken bij B&B Vol Liefde. Waarom? Dat hoor je zo.
15: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
16: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
17: Een praatje maakt je dag.
18: Dit is een boodschap van Sieren.
19: De maatschappij, dat ben jij.
20: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
21: Wow,
0: kost je maar 3 minuten.
21: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
22: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
23: Mooi van Ethos.
24: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
25: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
26: De dag van vandaag.
27: Met Laurens van der Kraats.
26: Het christelijke radiostation.

0: Natalie Grant en Mary Mary. Je hoorde Shackles. Woensdagavond. Misschien staat de afwas bij jou ook nog op het aanrecht. Ik weet niet of je B&B vol liefde volgt, maar dan weet je, de afwas die kan ook voor de nodige irritatie zorgen. Luister maar eens naar Fred.
1: En weet je wat ik zo frappant vond vanochtend?
2: Nou?
1: Er stond een hele grote afwas die ik al jaren niet heb gehad. En die heb ik met liefde gedaan, omdat ik keek. Oh ja, we waren hier met z'n drieën.
2: Ja.
1: Ik heb in geen tijden zo'n grote afwas gedaan.
2: Nou, leuk om te horen. Ja. Ja.
0: Ja, tja. Nou, over de taakverdeling in huis ga ik me niet uitspreken. Maar over goede muziek, gelukkig wel. Tijd voor de afwasmix. Drie hele fijne platen die de afwas net een stukje gezelliger maken. Ik noem een vernieuwde uitvoering van 10.000 Reasons. Chris Tomlin ook zo met Forever. En dit is Eline.

0: Bijna te veel artiesten om op te noemen, want het is een collectief worship together met onder andere met Redman en Pat Barrett en nog vele anderen. 10.000 Reasons in een nieuw jasje. Zometeen een nieuw gesprek in...
1: Doorgeefbijbel.
0: Maar voordat we dat gaan doen, eerst even terug naar gisteren. Toen sprak ik met Ricardo uit Heerlen. Hij had Matteüs 25 uitgekozen, vers 35 en 36. Daar staat, want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar me toe. Even terug naar gisteren en wat hij daarover zei. Ik vroeg hem eigenlijk op een gegeven moment van wat is nou de boodschap die jij met deze tekst graag aan Nederland wil geven?
2: Kijk ook naar de medemens en zie de mens. Iedereen heeft recht om te leven. En als je een hallo zegt of iemand een beetje aandacht geeft, dat is al heel veel waard. Ik heb zelf ook een moeilijke situatie in mijn leven gehad en ik weet hoe het is om er alleen voor te staan. Maar ja, ik heb daarna toch altijd mogen ervaren dat ik mensen op mijn pad kreeg die naar mij omzagen of die mij helpen. Of helpen. En dat wil ik mensen ook meegeven. Zie de ander.
0: Aan wie Ricardo de Bijbel doorgeeft, hoor je zo meteen. Eerst gaan we naar muziek luisteren van Sela. Ik wil komen en knielen.

0: Lauren Daigle op Groot Nieuws Radio. Je hoorde Oh Lord.
1: Groot Nieuws Radio. De hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Een man uit Ede wordt verdacht van het beramen van een aanslag op Nederlandse militairen, meldt de Telegraaf. Hij werd in april al opgepakt, maar het is nu pas bekend geworden. Het COC is in het zonnetje gezet op de World Pride in Amsterdam. De organisatie kreeg een speciale prijs voor een jarenlange inzet voor acceptatie van queerpersonen. En voor het eerst in deze vrouwentour de France heeft Demi Vollering een etappe gewonnen. Ze versloeg in de sprint de Zwitserse Marlène Reusser, die de gele leiderstrui draagt. Vollering wist daar nog net achter zich te houden.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanavond en vannacht zijn er flinke opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. Gelukkig een wat koelere nacht. Het koelt af tot ongeveer 16 graden. Morgen wordt een zonnige dag met vooral 's avonds wel in het noorden een paar buien. Het wordt maximaal 25 graden.
1: Groot Nieuwsradio verkeer.
3: ANWB. Er staan nog twee files. Eentje op de A8 Amsterdam-Zaanstad bij Zaanstad-Koog. Daar is de vertraging 10 minuten. En op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Gorkum. 20 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.
4: Laurens van de Kraats.
0: Deze hele zomer lang gaat het door. Wij hebben gewoon het land door. Ja, we zijn in Limburg. Ja, een ideale vakantiebestemming. Maar ook top voor de Dorgenwijbel zijn we achter. Je hoort er zo een nieuw gesprek.
1: De dag van vandaag.
0: Naar Andrew Rip.
4: Het christelijke radiostation.

0: Amen.
1: Een hoopvol geluid van Andrew Rip. Je hoorde I Will Do It Again.
2: De Doorgeefbijbel.
1: Elke maandag tot en met donderdagavond maken we kennis met iemand anders in de Doorgeefbijbel. En horen we welke tekst hij of zij heeft uitgekozen. Ja, gisteren waren we bij Ricardo in Heerlen. En vandaag is hij, als het goed is, weer doorgegeven. En maken we kennis met...
3: Met Herman Magnus, goedenavond.
1: Herman, goedenavond met Laurens, Groot Nieuwsradio.
3: Goedenavond, Laurens.
1: Goedenavond. Gisteren bij Ricardo in Heerlen en vandaag dus bij Herman in...
3: Brunsum.
1: Brunsum. Kijk, en Wat is jullie connectie?
3: Goede vriendschap.
1: Kijk eens, ja. Nou, hoe was je dag vandaag, Herman?
3: Mijn dag was vandaag goed. Ja, ik heb een goede dag gehad.
1: Nou, dat is mooi om te horen. Hey, jij mag wat mij betreft de Bijbel open gaan slaan en ons vertellen welke tekst jij hebt uitgekozen voor vandaag.
3: Ik heb vandaag uit het boek van Psalmen, Psalm 121, vers 1 en 2.
1: En wat staat daar?
3: Daar staat geschreven, ik sla mijn ogen op naar de bergen, vandaar komt mijn hulp. Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
1: Ja, bekende psalm. Wat is de betekenis van deze tekst voor jou, Herman?
3: De betekenis van deze psalm is dat ik heel veel steun en heel veel hulp gehad heb door deze psalm heen.
1: Ja, en op welke manier?
3: In momenten van eenzaamheid, van verdriet, van teleurstellingen, van pijn, van afwijzingen, van schaamte, heeft deze psalm mij heel veel betekend om door te gaan.
1: Ja, klinkt alsof je heel veel onder zit.
3: Ja.
1: Ja, wil je er iets over delen?
3: Ja, ik heb in het verleden heb ik heel veel dingetjes meegemaakt. En door het verleden ben ik diep in de put gevallen. En door dat verleden heb ik heel veel teleurstellingen gehad. Dat ik mensen niet meer vertrouwde en dat ik niet meer wist hoe laat het was. Ik wist niet meer van hoe het er nu voor stond en wat er allemaal ging gebeuren, wat op mijn pad kwam.
1: Ja.
3: Dat soort dingen.
1: Ja, ik weet niet hoeveel je er zelf over wil vertellen. Ik oordeel je niet hoor, Herman. Dus je mag er wat mij betreft vrij over praten. En ik vind het alleen maar gaaf dat je hier iets over wil delen. Is het lang geleden? Of?
3: Het is, als ik terug ga, 8 jaar. Iets langer dan 8 jaar. Het is 8 jaar geleden ongeveer, ja.
1: Oh ja.
3: En toen ben ik... ik ben mijn huis kwijtgeraakt. Meubels inboedel ben ik kwijtgeraakt. Ik ben eigenlijk als het ware ben ik in de steek gelaten worden toen door mijn ex.
1: Zo.
3: Door mijn ex-partner, want de medeplichtigheid met bepaalde dingen wat er gebeurd is. Ja. En door deze eenzaamheid van stond ik de moedersiel alleen voor. Dat ik echt dacht van ja, maar hoe gaat het nu verder?
1: Hoe kwam het zover, joh? Dat je alles kwijtraakte?
3: Ik heb dingetjes gedaan in het huis wat eigenlijk niet toepassing is. Wat eigenlijk niet goed is. En dat zijn dingen van dat ik op een gegeven moment een huis... Ik had toen het huis gekocht.
1: Ja.
3: Maar het huis werd toen onder mij verkocht. Door openbaar verkoop van het huis. Dus en mijn ex-vriendin, daar heb ik toen mee gepraat. Maar zij schuift naar mij toe de hele tijd. En ze zegt van nee, dat is jouw schuld. Noem maar op. Ze begon van haar kant goed te praten.
1: Ja.
3: Terwijl het eigenlijk diep erin zat. Medeplichtig was.
1: Ja. Oh, wat lastig. Ja, ik wil hier verder niet te veel in mengen. We horen natuurlijk één kant van het verhaal. Maar het komt op neer. Je hebt heel veel meegemaakt. En op een gegeven moment alles kwijtgeraakt. En toch zeg jij, je hebt nu een tekst uitgekozen. Die ook wel, ondanks dat verhaal, echt wel echt wat zegt. Hè? Je hebt dus, je kunt nu zeggen van dat de hulp van God kwam. Dat hij er dus toch bij was. Hoe heb je dat destijds ervaren? Want het lijkt me wel heel lastig als je zo diep zit.
3: Ik heb het ervaren dat voor mij een tekst was wat ik iedere keer weer opnieuw op mijn hart kreeg. Het was net alsof God schreef, want ik was toen heel veel bezig met God en dat doe ik altijd. Sinds mijn bekering ben ik echt heel veel bezig met God. Maar toen het echt zo moeilijk ging, toen was ik echt heel veel bezig met God. En ik vroeg aan God en ik deelde alles met God en ook mijn verdriet, mijn tranen. Want ik kon op heel veel momenten midden in de nacht en ook overdag kon ik mijn tranen niet weghouden omdat ik me gewoon kapot schaamde voor God. Want ja... De Heer weet alles. De Heer weet zelfs nog hoeveel haar ik op mijn hoofd heb. Dus hij weet gewoon alles. En en dat heeft me toen geholpen dat ik echt dacht van ja, als mensen mij in de steek laten, is er maar één persoon die me niet in de steek laat. En dat is God. God die mij door de moeilijkheden heen gedragen heeft. Getild heeft.
1: Ja. En Hoe gaat het nu met je?
3: Het gaat niet goed met mij. Ik ben al sinds december maand. Sinds december maand is een last van mijn schouder afgevallen. Dat ik echt financieel ook een grote steun heb gekregen van God. Dat ik echt heel veel geld ben kwijtgescholden worden door
1: schuldsanering.
3: Schuldsanering, ja. Ik zit nu sinds december maand. Voor kerstmis, dat is 1 december, zit ik in de schuldsanering.
1: Ja.
3: En dat was een kwijtschelling van 115.000.
1: Zo, ja, mijn ton.
3: En het is behoorlijk veel geld.
1: Ja. Hey Herman, dus dit klinkt wel als een nieuw begin.
3: Het is voor mij als het ware een nieuw begin. Als een deur dicht gaat, is automatisch een nieuwe deur voor mij open gegaan.
1: Ja, wat neem je nu mee uit die ervaringen van afgelopen jaren, dat dal waar je uitkomt? Hoe begin je nu aan dit nieuwe begin?
3: Een nieuw begin is meer op God te vertrouwen en minder met laten manipuleren en onder druk laten zetten door mensen. Heel voorzichtig zijn met welke mensen ik omga.
1: Ja.
3: En mij een beetje zelf beschermen. Want ik wil niet zeggen dat ik bij mensen uit de buurt blijf.
1: Nee.
3: Maar gewoon even een beetje de kat uit de boom kijken. En te kijken van hoe het verder gaat.
1: Ja.
3: En ook qua relaties.
1: Ja.
3: Want ik ben op dit moment ben ik nog altijd vrijgezel.
1: Ja.
3: Maar ook qua relaties kijk ik eerst liever de kat uit de boom. En dan met bidden en op God vertrouwen aan een toekomst werken.
1: Mooi uitgespunt lijkt me, Herman. Dankjewel voor het meedoen vanuit Brunsum met de Doorgeefbijbel. Dankjewel voor je openheid en de mooie tekst uit Psalm 121. De eerste twee versen vandaag gearchiveerd in Brunsum. Dankjewel, Herman. Ik wens je het allerbeste.
3: Ja, dankjewel.
1: Mooie avond, hè?
3: Ja, heel veel succes.
1: Hoi, hoi.
3: Hoi, hoi.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship,

0: Gateway Worship met Martin Smit. Je hoorde Joy.
1: De Luisterwijzer.
0: Zometeen weer van alles te beluisteren op onze stations. Op ons jongere kanaal 7FM. Bijvoorbeeld Grand Collective met Evergreen. You're evergreen in every season. I know I can trust you. Evergreen. Je kunt ook naar Groot Nieuws Radio non-stop met Jesus Army. Now I want to say thank you. En hier op ons hoofdkanaal begint zometeen Tom Herlaar met het programma Wens en allemaal mooie kerk- en koorliederen. Jongerenkoor Elad uit Elspeet is zoals eerste met Psalm 133. Dit was hem, de middagshow voor deze woensdag 5 augustus. Morgen vanaf 4 uur een nieuwe editie en hopen we je weer te spreken. Mooie avond. Dit is Sierra Noah met Waar Was Jij?

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Groot Nieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 7 uur.
8: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Bulgarije moeten het angstige momenten zijn geweest voor tientallen Joodse tieners, onder wie jongeren uit ons land. Een hotel werd afgelopen weekend omsingeld door neonazi's. Die blokkeerden de ingang, riepen nare leuzen en brachten de Hitlergroet. Uiteindelijk heeft de politie de neonazi's weggehaald. Het COC heeft een speciale prijs gekregen voor de jarenlange inzet voor queer personen, de International Pride Award. De organisatie kreeg hem uitgereikt op de World Pride in Amsterdam. COC werd 80 jaar geleden opgericht en strijdt onder meer tegen discriminatie en geweld tegen queers. Het waren bizarre dagen voor de Nederlandse brandweerman Jelle uit Friesland. Hij was naar Spanje gestuurd om de bosbranden bij Barcelona te blussen. En toen hij weer terug was in Nederland, moest hij meteen aan de bak bij de bosbrand in Venray. Hij is nu weer thuis en probeert daar weer een beetje op adem te komen. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een tijdje zonnig en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de grens een file van 2 kilometer... en de vertraging is daar nu 25 minuten.
10: Zometeen.
6: Wens.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
3: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Elke avond vanaf 7 uur.
7: De mooiste kerk- en koormuziek.
6: Het christelijke radiostation.
7: Geweldig.

Dat was ons openingslied voor vanavond. Je hoorde het jongerenkoor Elat Elspeet onder leiding van Marieke van Manen met psalm 133. Het is een koorbewerking van Arie Kortleven. Ja, goedenavond, hartelijk welkom weer bij Wens. Met ook vanavond weer prachtige koor en samenzang, waarbij de aanvragers zelf heel veel invloed hebben. Want jullie zijn uiteindelijk de aanvragers. En ik denk dat degenen die het aangeboden krijgen het zeer waarderen. Dat het hen tot zegen mag zijn. We hebben straks ook nog de dagtekst. En we hebben natuurlijk het blijde klankenkoor van de week. En dat is deze week het Krimpens Mannenkoor. Maar we gaan nu direct naar een verzoekje. En de aanvraag is van Willem Verhelst. En het lied is voor iemand die deze week al eerder in het zonnetje werd gezet. Als ik me niet vergis. Het is Adi Koster uit Axel. In dit geval krijg je het lied dus aangeboden door Willem Verhelst. De boodschap luidt: ik vind Adi na 63 jaar huwelijk nog een hele lieve vrouw. Nou, hoe mooi is dat? En daar hoort natuurlijk ook een heel mooi lied bij. Het is Abba Vader. En dat hoor je in een uitvoering van het jongerenkoor Jigdal Yahu onder leiding van Bert Notenboom.

0: iemand op een speciale manier feliciteren, bemoedigen of in de spotlight zetten?
1: Schakel ons in en geef met een verzoekplaat jouw persoonlijke boodschap door.
0: Elke maandag tot en met vrijdag vanaf 7 uur.
1: Wens.
0: Bij Grootnieuwsradio en Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

0: Prachtige instrumentale muziek. Ook daarvan kunnen wij en mogen wij genieten. In dit geval hoorde je Evert Bos, hobo, Kees Alers, fluit en op het orgel Jan Mulder. Je hoorde Gebed des Heren.
1: De dagtekst.
0: Het is tijd voor de Bijbeltekst die bedacht is bij de datum van vandaag. Het is woensdag 5 augustus 2026. En de dagtekst vind je dit keer terug in het Bijbelboek Matteüs. Matteüs 6, vers 21. En daar staat: waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Dus Matteüs 6, vers 21. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Onmiskenbaar. Het stemgeluid van Ginga Baan was dat met uw vleugels over mij. De tekst is gebaseerd op Psalm 61, waarin David God aanroept als zijn schuilplaats. Een gebed om Gods nabijheid, geborgenheid en bescherming. En dat brengt mij bij de aanvraag van André en Nella Boer. Ja, en die hebben daar even op moeten wachten, want hun aanvraag is onlangs tussen wal en schip terechtgekomen. Maar ik heb hem persoonlijk uit het water gevist. En daar is hij dan. Jullie vragen een lied aan voor Anneke van Ginkel uit Achterveld. En jullie schrijven: lieve Anneke, op 29 juli was je jarig. Alsnog van harte gefeliciteerd. Alle goeds en God zegen voor je nieuwe levensjaar. Een hartelijke groet van je zwager en schoonzus André en Nella. En zij vroegen om het lied 10.000 redenen en dat gaan we inderdaad beluisteren. Je hoort het in een uitvoering van het Sliedrechts mannenkoor Ichtes onder leiding van Martin Zonneberg.

0: Verras vrienden en familie met een persoonlijke boodschap en een lied op de radio.
1: Elke maandag tot en met vrijdag vanaf 7 uur.
0: Wens.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

Dat was Zangbede, uitgevoerd door de hervormde zangvereniging Vivenda Voorthuizen onder leiding van Bert Notenboom. Dat brengt ons bij het volgende verzoekje. En dat is afkomstig van Anne, Lynn, Simon en Barbara Hanemeijer. En zij vragen een lied aan voor Beb van Nierop uit Maasland. En ze schrijven: lieve ma en oma, aanstaande zondag 9 augustus mag je weer een jaartje ouder worden. 81 jaar en nog altijd kwiek. Alvast van harte gefeliciteerd en een mooie dag toegewenst. Wij eten in Duitsland een lekker taartje op je verjaardag en zullen aan jullie denken hier in de polder. Alle goeds en nog vele jaren in goede gezondheid gewenst. Liefs van ons. Nou, je gaat luisteren naar Daar ruist langs de wolken in een prachtige uitvoering. Je hoort gezamenlijke koren onder leiding van Jan Quintus Zwart. Het is een opname van een jubileumconcert op het moment dat Jan Quintus 35 jaar dirigent was. Het is alweer een tijdje geleden, 2019, maar het klinkt prachtig. Het is opgenomen in de Rotterdam.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Christelijk Krimpens Mannenkoor.
2: Inderdaad, het is weer tijd voor ons Blijde Klankenkoor van de Week. En dat is inderdaad het Christelijk Krimpens Mannenkoor, onder leiding van Hans van Blijderveen. Een koor dat vorig jaar nog haar 40-jarig jubileum vierde. We gaan ze beluisteren. Hier zijn ze met O Lam van God.

Ons koor van de week, en daar zijn we trots op. Een prachtig koor, het Krimpens Mannenkoor, onder leiding van Hans van Blijdenveen. Tijd voor een verzoekje, aangevraagd door Corina Knol en bestemd voor Wilma Baldé uit Ermelo. En Corina schrijft: lieve Wilma, van harte gefeliciteerd met je verjaardag en een dikke knuffel van Martijn en Corina. En de muziek die daarbij hoort is Ga met God en Hij zal met je zijn. Je hoort samenzang vanuit de Bovenkerk in Kampen onder leiding van Minne Veldman.

Ga met God en hij zal met je zijn. Je hoorde samenzang vanuit de Bovenkerk in Kampen onder leiding van Minne Veldman. De volgende aanvraag die is van Anita van Beek en bestemd voor Fieke van Beek uit Barneveld. En Anita schrijft: lieve tante Fieke, via deze wens wil ik u heel hartelijk feliciteren met uw verjaardag. In het lied dat ik aanvraag gaat het over het allermooiste geschenk wat ik het liefst voor uw verjaardag wil doorgeven. God zegen voor elke nieuwe dag. Liefst Anita. Ja, en wat Anita wil doorgeven is dankbaarheid. Dankbaarheid voor alles wat op je pad komt. En daar schreef Christian Verwoerd een prachtig nummer over. Ik wil u danken.

0: iemand op een speciale manier feliciteren, bemoedigen of in de spotlight zetten?
1: Schakel ons in en geef met een verzoekplaat jouw persoonlijke boodschap door.
0: Elke maandag tot en met vrijdag vanaf 7 uur.
1: Wens.
0: Bij Grootnieuwsradio en Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

Dat was Jan Loosman met dat prachtige lied Leg maar stil je hand in zijn handen. En dat brengt mij bij het volgende en ook het laatste verzoekje, afkomstig van Ties en Gerda Oosterhuis. En het lied is bestemd voor Alrik Oosterhuis uit Fries. En de boodschap luidt: Hoi Alrik, even een lied voor jou. Papa en mama zijn nog een beetje met vakantie, maar jij komt morgen wel thuis. En morgen zien wij elkaar weer. Geniet van de muziek en kusjes van papa en mama. Speciaal voor jou, Alrik. De Heer is mijn herder. Je hoort het jongerenkoor Praise the Lord uit Notter onder leiding van Jan Quintus Zwart.

Prachtig lied, De Heer is mijn herder, naar Psalm 23, uitgevoerd door het jongerenkoor Praise the Lord uit Notter, onder leiding van Jan Quintus Zwart. Het was de voorlaatste plaat in deze aflevering van Wens, want het zit er alweer op. Mocht je nog een plaat willen aanvragen, ga dan naar onze website. Dat is grootnieuwsradio.nl/wens. Met name voor vrijdag heb ik nog plaats, maar ook volgende week is er nog voldoende ruimte. Dus wil je muziek aanvragen voor iemand een hart onder de riem steken, dan kan dat. Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens en dan draai ik binnenkort wellicht een plaat voor iemand die jij een hart onder de riem wil steken. We hebben nog één muziekje te gaan en dat is een prachtig lied ook trouwens. Het heet Hoog boven alle vragen, uitgevoerd door het Elspeets mannenkoor Con Amore. Ik wens je nog een heel fijne avond en wat mij betreft graag tot morgen.

0: Een zomer vol blijde klanken. Liederen die het dichter brengen bij Gods liefdevolle vaderhart. Geniet deze zomer van de mooiste kerk- en koormuziek bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: Heb jij liefde voor God en een hart voor mensen? Ontdek de deeltijdopleiding Pastoraal Werk van het Evangelisch College. Groei in je geloof en ontwikkel pastorale vaardigheden. Meld je aan voor een open dag op evangelischcollege.nl/pastoraat.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Ontdek onze deeltijdopleiding Pastoraal Werk op evangelischcollege.nl/pastoraat.
3: Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor €1 per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
6: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
11: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Hoog bezoek in Venray. Premier Jette was in het gebied waar al dagen een bosbrand woedt en bedankte de brandweermensen voor hun goede werk. Hij bracht ook een bezoek aan een hotel waar geëvacueerde campinggasten werden opgevangen. De brand is intussen onder controle, maar is nog niet uit. Het was deze week veel in het nieuws. Een vrouw die zwaar mishandeld was toen ze wilde gaan suppen op een plas in Haarlem. En daar is nu iemand voor opgepakt, een man van 31. De vrouw hield er een blauw oog aan over en wond aan haar mond. De verdachte zou die dag ook een oudere man hebben aangevallen. Het moederbedrijf van de in opspraak geraakte fietsfabrikant Babou zit in grote geldproblemen. Ze hebben in ons land uitstel van betaling gekregen. Babou kwam een paar jaar geleden in het nieuws. Toen bleek dat de bakfietsen zomaar doormidden konden breken en de fabrikant daar niet eerlijk over was. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Verder is de N296 Susteren-Maaseik in beide richtingen dicht tussen de aansluiting met de A2 en Roosteren. Daar is het wegdek beschadigd.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
14: Welkom op Camping Zuiderzee. Voel je thuis in het groen en geniet van de ruimte om je heen. Kampeer dicht bij Elfstedenstadje Workum en het strand van het IJsselmeer. Ontdek Friesland op zijn mooist, lopend of op de fiets. Kamperen in Workum.nl.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
16: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
19: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
20: Yes!
19: Esso, omdat elke rit telt.
21: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
22: Het christelijke radiostation.

0: Groot Nieuws Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: ziet een succesverhaal eruit. Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven. 1 plus 1 gratis. AH Borrelhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Nu bij BelSimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
3: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam instand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 9 uur.
4: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Haarlem is een man opgepakt die vorige week 2 mensen zou hebben mishandeld. Een jonge vrouw die wilde gaan suppen op een plas en een oudere man. Ze vertelde dat ze uit het niets werden aangevallen en dat de verdachte er vandoor ging op een fiets. De vrouw hield er een blauw oog aan over en wonden aan haar mond. Premier Jette is in Venray geweest. Hij wilde met eigen ogen de verwoestingen zien van de bosbrand. Jette sprak met brandweermensen, gouverneur Roemer en de burgemeester. De brand is nu onder controle, maar nog niet uit. Als het goed is, kunnen morgen wel weer treinen rijden tussen Venray en Boksmeer. Queer mensen van kleur hebben behoefte aan hun eigen pride en deze week was het zover. In Amsterdam zijn gisteren en vandaag honderden mensen afgekomen op het allereerste Black Pride Festival. Volgens de organisatie is het belangrijk dat je naar een plek kan waar je geen discriminatie hoeft mee te maken en waar je je veilig voelt. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
5: ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Verder is de N296 Susteren-Maaseik in beide richtingen dicht tussen de aansluiting met de A2 en Roosteren. Daar is het wegdek beschadigd.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
2: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen. Door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Het spoedoverleg van de FIFA zou afgelopen zijn, maar er werden na afloop geen mededelingen gedaan, meldde Frans Persbureau. Journalisten zagen aan het begin van de avond twee geblindeerde auto's wegrijden en dat was het. De vergadering ging over de ophef rond de commerciële plannen van FIFA-baas Infantino. Een aparte rechtszaak in Overijssel over een man die hoe dan ook gevangenisstraf wilde om betere zorg te krijgen. Hij leidt aan schizofrenie. Om zijn wens voor elkaar te krijgen sloeg hij twee vrouwen met een hamer op hun hoofd. Hij moet daar 6 jaar voor zitten en hij kreeg ook tbs met dwangverpleging. Heb je iets besteld bij webwinkel Bol, moet je extra letten op mailtjes met verdachte linkjes. Er was een cyberaanval op een logistieke partner van Bol. Het kan zijn dat criminelen daarbij gegevens van klanten hebben bekeken en gekopieerd. Door het datalek wordt misschien ook je bestelling wat later bezorgd. Het weer van Weer Online. Vanavond opklaringen en het koelt langzaam af. Morgen aardig wat zon en het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
6: ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Verder is de N296 Susteren-Maaseik in beide richtingen dicht tussen de aansluiting met de A2 en Roosteren. Daar is het wegdek beschadigd.
7: Zometeen
3: levenswoorden.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
9: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils. Grootnieuws. Levenswoorden.
10: Met Daan Olthof.
11: Een hele goede avond. Vind jij het fijn om alleen te zijn? Nou, ik zou maar eerlijk zijn, ik af en toe wel. Al moet ik zeggen dat je wel mensen nodig hebt. En ik denk dat iedereen dat kan beamen. Al denk je al aan je collega's of aan je familie of aan je partner. Het is fijn dat we het niet alleen hoeven te doen op deze wereld. Samen staan we dan ook sterker. Dat is het onderwerp van de overdenking van Willemijn Bel, die we zo meteen gaan horen. Eerst lezen we de dagtekst van vandaag. Die komt uit Matteüs 6, vers 21. En is zo simpel als dat. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Man.

0: Robin Mark. You're the shout to the north. De titel van de overdenking van vandaag deed me een beetje denken aan de Vriendenweek die we dit jaar hadden. Daar was de titel Samen komen we verder. Maar Samen staan we sterker heeft dezelfde lading. Samen is beter dan alleen. Een organisatie die daar ook heel erg in gelooft is het Leger des Heils. En namens het Leger des Heils horen we vandaag Willemijn Bel met een overdenking over samenwerken.
1: Ik neem je vandaag mee terug naar je kindertijd. Misschien herinner je je nog sport- en speldagen die werden georganiseerd door school of een buurtvereniging. In mijn basisschooljaren was er jaarlijks, zo vlak voor de zomervakantie, een sportdag. Ik herinner me het spel met de lange skilatten, waarbij we als groepje van 6 met z'n allen tegelijk 1 voet moesten verzetten om zo samen over een veld te lopen. Dat moest geregisseerd. Allemaal op hetzelfde moment dezelfde beweging maken om samen verder te komen. De tekst van vandaag herinnert me daaraan. Je kunt beter met z'n tweeën zijn dan alleen. Deze woorden raken aan iets dat iedereen herkent. Sommige dingen kun je niet alleen. Soms is dat praktisch. Een collega die op kantoor de klok verzet omdat hij of zij langer is dan jij en de klok zo kan bedienen. Soms is dat hulp. Je herinnert je misschien nog het beeld van koning Willem-Alexander die tijdens een 4 mei-herdenking toenmalig burgemeester Van der Laan een arm gaf om langs het monument op de Dam te lopen. Samen is beter dan alleen. Dat gaat over meer dan praktisch gemak. Het gaat over menselijke verbondenheid. We zijn als mensen gemaakt om in relatie met elkaar te leven. Dit principe gaat terug op het allereerste begin. In het Bijbelboek Genesis wordt verteld over de schepping. En daar staat geschreven: het is niet goed dat de mens alleen is. Wij zijn als mensen gemaakt om samen te leven. Misschien ken je het kinderliedje van Ellie en Rickert. Ik ben de hand en jij de voet. Wij zijn allebei nodig. Wat ik niet kan, kan jij juist goed. Niemand is overbodig. Een samenleving is samen leven. Misschien ken je de Engelse uitdrukking "It takes a village to raise a child." Een kind groeit op dankzij ouders, familie, vrienden, leraren en vul maar in wie betrokken is bij de opvoeding van een kind. Zet die mensen bij elkaar en dan ontstaat een gemeenschap van mensen die betrokken zijn bij een ander en soms ook bij elkaar. Op elkaar betrokken zijn is de moeite waard. Een werknemer functioneert beter in een goed team. Een buur voelt zich veiliger als er buurtgenoten zijn die hem of haar kennen. Een samenleving wordt sterker wanneer we elkaar zien, kennen en helpen. Prediker zegt niet dat alleen zijn onmogelijk is. In alle drukte van het dagelijks leven kan het ook heerlijk zijn om even alleen te zijn. Gewoon op jezelf, even je eigen ding kunnen doen. Maar samen maakt sterker. Wanneer je met een ander optrekt, bereik je meer dan alleen.

0: Joke Buijs, wat de toekomst brengen mogen, hoorde je in Levenswoorden. We hebben het vandaag over samenwerken. Samen staan we sterker. We gaan luisteren naar het tweede gedeelte van de overdenking van Willemijn Bel van het Leger des Heils.
1: Samenwerken maakt lasten lichter. Juist ook bij moeilijke momenten in het leven. Als je, om wat voor reden dan ook, een moeilijk moment hebt, maakt het een wereld van verschil of er iemand is op wie je terug kan vallen. Iemand die iets voor je doet en daarmee zegt, ik ben er voor je. Dat kan een luisterend oor zijn of een simpel gebaar als iemand je een tissue geeft als je het even niet droog houdt. Of een warme maaltijd die voor je klaarstaat aan het eind van een lange dag. Misschien ken je het gezegde, wie één mens redt, redt een hele wereld. De gedachte daarachter is dat in ieder mens een wereld schuilgaat. Een wereld van dromen, ervaringen, herinneringen, zelfs een heel nageslacht. Door één leven te redden, red je niet alleen één persoon, maar ook generaties die erna zullen komen. Een klein gebaar maakt verschil. Een appje, als je het nodig hebt. Een bosje bloemen, zodat je weet dat iemand aan je denkt. Het maakt je duidelijk dat je gezien wordt. Dat iemand met je meeleeft, in mooie en moeilijke momenten. Dat is de kracht van menselijke verbondenheid. Het mooie daarvan is, het kost niets en iedereen kan het. Een glimlach als je langs iemand loopt. Een ander een mooie dag wensen als je hem of haar tegenkomt. Als je met het OV reist naar werk, zoals ik, ben je op vaste tijdstippen op het perron en in de trein. Daar kom je vaak dezelfde gezichten tegen. Mensen met wie ik in de trein zit, maar waarvan ik geen idee heb hoe ze heten, waar ze wonen of werken. We komen elkaar tegen, wachtend op dezelfde trein. Dan goeiemorgen zeggen of elkaar even helpen als dat nodig is, maakt verschil. Samenleven is niet altijd makkelijk, wel waardevol. Samen ben je sterker en kom je verder. Samen maakt het leven waardevol. Het maakt het leven krachtig en laat zien dat we ondanks verschillen aan elkaar gelijk zijn. Dat zou het nieuwe normaal moeten worden. Als we aan elkaar gelijk zijn, gelijkwaardig, dan zijn jij en ik aan elkaar verbonden. Samen maakt sterker en stimuleert wederkerigheid. Wanneer ik val, help jij mij overeind. En wanneer jij het nodig hebt, ben ik er voor jou. We mogen geven en ontvangen. Samenleven is een krachtig signaal van hoop. Successen mogen we delen, maar ook onze kwetsbare momenten. Daarin herkennen we het mens zijn bij elkaar. En dat leert ons, niemand is perfect. Hoe mooi de plaatjes op social media ook lijken, niemand is perfect. Iedereen kan wat hulp gebruiken. Daarmee vullen we elkaar aan en daarvan worden jij en ik allebei een mooier mens. Ik keer nog even terug naar het kinderliedje van Elia Rickert. Wat verderop in de tekst van het liedje staat, jij bent gemaakt om mee te spelen, te lachen en te huilen en alles mee te delen. Niemand is minder, niemand is meer. Als we kiezen voor een nieuw normaal waarin we met elkaar leven, hulp geven en ontvangen, bouwen we bruggen naar elkaar toe. Door je te verbinden met een ander, kom je ook zelf tot bloei. Daarmee verander je niet alleen jezelf of een ander, maar een hele wereld. En dat begint in het kleine. Wie één leven redt, redt een hele wereld. En dat begint in het kleine. Wie één leven redt, redt een hele wereld. Ik daag je uit om er vandaag mee te beginnen. En wens je met woorden van pastor en dichter Andrie Schoofaard toe dat jouw leven een ander tot zegen zal zijn. Je ogen met mildheid kijken. Je handen open zijn en opbouwen. Je luistert tot in het zwijgen. Je woorden oprecht zijn. En dat je

Lef bij Groot Nieuws Radio. Jorden dansen in de regen. Daarvoor Phil Wickham en What an Awesome God. Zometeen Eliel Kam, ook de Pasal Project komt eraan. En eerst dit prachtige lied van Chris Tomlin. Dit is Holy Forever.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Leger des Heils.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Lucas 20, vers 1 tot 18 uit de Basisbijbel. Steeds gaf Jezus les in de tempel en vertelde het goede nieuws. Op een van die dagen kwamen ook de leiders van de priesters, de wetgeleerden en de leiders van het volk erbij staan. Ze zeiden tegen hem: "Waarom denkt u dat u deze dingen mag doen en wie heeft gezegd dat u dit moet doen?" Hij antwoordde: "Ik heb ook een vraag. Johannes de Doper doopte de mensen. Zeg mij, moest hij dat van God doen of heeft hij dat zelf bedacht?" Ze overlegden met elkaar. "Als we zeggen dat hij dat van God moest doen, zal hij zeggen: waarom hebben jullie hem dan niet geloofd? Maar als we zeggen dat hij het zelf had bedacht, zullen de mensen ons met stenen doodgooien, want zij geloven dat Johannes een profeet was." En ze antwoordden Jezus dat ze niet wisten waarom Johannes doopte. Jezus antwoordde: "Dan zeg ik jullie ook niet waarom ik deze dingen mag doen." Het verhaal van de wijngaard. Toen vertelde Jezus de mensen iets in de vorm van een verhaal. Hij zei: iemand plantte een wijngaard. Daarna verhuurde hij die aan wijnboeren en ging voor lange tijd naar het buitenland. Toen het tijd was voor de druivenoogst, stuurde hij een dienaar naar die wijnboeren. Hij moest het deel van de druivenoogst ophalen dat voor zijn heer was. Maar de wijnboeren sloegen de dienaar en joegen hem met lege handen weg. Toen stuurde de eigenaar een andere dienaar. Ze sloegen die ook, scholden hem uit en joegen hem met lege handen weg. De eigenaar stuurde een derde dienaar. Ze mishandelden hem en gooiden hem de wijngaard uit. Toen zei de eigenaar van de wijngaard: "Wat moet ik doen? Ik zal mijn zoon sturen, van wie ik heel veel houd. Misschien zullen ze hem wel met rust laten." Maar toen de wijnboeren de zoon zagen, overlegden ze met elkaar: "Dit is de man die later de wijngaard zal erven. Laten we hem doden, dan is de wijngaard van ons." En ze gooiden hem de wijngaard uit en doden hem. Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu met hen doen? Hij zal komen en die wijnboeren doden. Daarna zal hij de wijngaard aan andere wijnboeren geven. Toen de leiders van de priesters en de wetgeleerden dat hoorden, zeiden ze: "Dat nooit." Maar Jezus keek hen aan en zei: "Wat betekent het dan dat er in de boeken staat: de steen die de bouwers niet goed genoeg vonden, is de belangrijkste bouwsteen van het gebouw geworden? En iedereen die over die steen valt, zal worden verpletterd, en iedereen op wie die steen valt, zal worden verbrijzeld." De wetgeleerden en de leiders van de priesters hadden hem wel gelijk willen vermoorden, want ze begrepen dat dit verhaal over hen ging, maar ze durfden niet, want ze waren bang voor de mensen.
0: Lees met Grootnieuwsradio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 11 uur.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Ook al is de natuurbrand in Noord-Limburg al uren onder controle, er geldt nog altijd een noodverordening. Zeker tot morgenochtend 10 uur, zegt de gemeente Venray. Tot die tijd mag niemand in de buurt van het natuurgebied komen, zodat hulpdiensten daar hun werk kunnen blijven doen. Het is nog onduidelijk of Gianni Infantino aanblijft als baas van de FIFA. Hij had vandaag een crisisoverleg met de top van de bond in Marokko. Dat is inmiddels afgelopen. Er zijn alleen nog geen mededelingen gedaan over wat daar is besproken. Infantino ligt al weken onder vuur om zijn plannen om aandelen voor het WK voetbal te verkopen. De drone met eraan een explosief, die eerder vandaag werd gevonden op het vliegveld van Leipzig, is een nieuw soort dreiging, zegt een Duitse minister. Hij denkt dat het goed kan dat de drone uit een ander land afkomstig is en staat niet uit dat het nog is gebeurd. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vliegtuigen. Het weer dan nog van Weer Online. We krijgen een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Dat wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
5: ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Verder is de N296 Susteren-Maaseik in beide richtingen dicht tussen de aansluiting met de A2 en Roosteren. Daar is het wegdek beschadigd.
6: Gigagoedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
3: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
2: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied. God.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Gianni Infantino stapt niet op als baas van Wereldvoetbalbond FIFA. Hij had vandaag een crisisoverleg met de top van de bond in Marokko, die hem unaniem steunt. Er is al wekenlang kritiek op Infantino vanwege zijn plannen om aandelen te verkopen voor het WK voetbal, ook al had hij die plannen alweer ingetrokken. In Apeldoorn is een onaangekondigd protest van boeren geweest. Meer dan 100 trekkers reden toeterend door de straten. Even daarvoor reden de trekkers in een kolonne over de A50 en de A1, waarbij ze begeleiding kregen van de politie. De gemeente wist van niks. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken, meldt Omroep Brabant. Hij sprong met een paar anderen in het water nadat zijn boot stil was gevallen, maar kwam niet meer boven. Na een urenlange zoektocht werd zijn lichaam gevonden. Het weer dan nog van Weer Online. We krijgen een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. De dag begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: kan niet anders. Het moet eigenlijk wel zo zijn dat de zon opkomt, dat het morgen wordt, dat je hier nog bent, een bewijs van God.
1: Je verwonderen door ruimte te creëren.
2: Je gaat iets goeds uitgroeien.
1: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
3: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
1: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
3: Hij was er en is er altijd.
4: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De volledige top van Wereldvoetbalbond FIFA staat achter voorzitter Gianni Infantino. Hij treedt daarom niet af. Er was de hele dag crisisoverleg in Marokko over de ontstaande ophef rond Infantino. Hij kondigde plannen aan om het WK voetbal commerciëler te maken, maar trok die later weer in. TikTok heeft het account van de Amerikaanse roddelblogger Perez Hilton offline gehaald. Hij plaatste een livestream hoe hij zichzelf aan het verwonden was en onder het bloed zat. Zijn familie bevestigt dat hij in het ziekenhuis ligt. Door een menselijke fout werd de livestream pas na een kwartier uit de lucht gehaald. Als het aan een groep wetenschappers ligt, kan de accijns op benzine nog een stuk verder omhoog, meldt de Telegraaf. Van het geld dat dat oplevert, kunnen mensen met een laag inkomen een elektrische auto leasen, zodat die niet geraakt worden door de dure brandstof. In Frankrijk bestaat zo'n systeem al. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. De dag begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Nieuwsradio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

and try.

0: Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De laatste brandhaarden van de bosbrand in Veenraai zijn onder controle, zegt de veiligheidsregio. Aan het eind van de avond leidde het vuur op 2 plekken weer even op. Een nablussen zal nog wel even duren. De bosbrand die maandag begon, heeft een vierkante kilometer aan natuur in de as gelegd. De FIFA biedt zijn excuses aan leden die zich buitengesloten hebben gevoeld door de plannen van Gianni Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Het was niet de bedoeling en zaken hadden anders aangepakt moeten worden, staat in een verklaring. Het FIFA-bestuur blijft wel achter Infantino staan, die kan gewoon blijven zitten. Bij een explosie en een brand in een gebouw in de Bronx in New York zijn een dode en 14 gewonden gevallen. 6 van de gewonden zijn brandweermensen. De brand woedde op 3 verdiepingen en er waren meer dan 300 brandweermensen nodig om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de explosie is toch niet bekend. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 15. De dag begint zonnig, maar in de loop van de avond kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.